0: NPO Radio 2. 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duitse-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Dat moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is online op veel foto's te zien. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland en ze was 95 jaar. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Dan nog het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. En daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt, nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Elk jaar komen er meer dan 1,5 miljoen bezoekers. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. Het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: 6:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. En daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet en wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu

0: toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kolberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kolberg wil onder meer een betere verdediging van Letland met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam toen in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland en ze was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen, ook op andere plaatsen kans op mist. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, het wordt dan 19 tot opnieuw 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismael Topper, dankjewel.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Te horen hier op 2. Ja, ik ben niet zo van mediums of paragnosten, puur omdat ik religieus ben. Maar ik vind het altijd wel mooi om te luisteren naar wat ze zeggen en daar toch wat wijsheid uit te halen.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Bannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Ik kreeg een lieve DM van een luisteraar met een boodschap voor mij. Dat mijn oma over mij waakt. Dat ze trots op me is. Dat mijn dromen echt uitkomen. En dat ze blij is en bij mij is op momenten dat ik verlichting nodig heb. Ook muzikaal kreeg ik een boodschap volgens haar, namelijk Neil Diamond met I've Been This Way Before. Ik weet eigenlijk helemaal niet of mijn oma Neil Diamond kende. Naar mijn optiek kende ze alleen maar Iraanse muziek. Maar ja, de boodschap van het nummer, dat vind ik dan weer wel mooi. Het gaat over de fases en lessen die je steeds opnieuw in het leven tegenkomt en uiteindelijk over vallen, opstaan en jezelf terugvinden. En uit die boodschap haal ik dus, los van het spirituele dus, toch een beetje mijn kracht. En om die reden is het ook mijn deeltrack van vandaag. Tegelijkertijd ben ik ook benieuwd naar jouw deeltrack en waarom je dat nummer heel graag wil horen. Of heb je een andere boodschap over het leven, je dag, je horoscoop? Toevallig ook een medium gezien, een paragnost. Alles is welkom via de NPO Luister-app.

Soul Asylum Runaway Train hoorde je net hier op NPO Radio 2. Wat leuk! Via de NPO Luisterapp kan je laten weten wat er allemaal in je dag omgaat en wat je allemaal uitspookt. En Fokke die laat zien dat hij een nieuwe auto heeft gekocht. Een occasion heeft hij gekocht. Hij zegt hij rijdt vorstelijk en hij heeft ook een foto ervan gestuurd. Nou, lieverd, fijne kilometers toegewenst en pak ze, hè? Op de rechterbaan, hè? Op de rechterbaan, niet de linker. Maar pak ze daar. Vrachtwagenchauffeurs, nee, geintje. Shout-out naar alle vrachtwagenchauffeurs. Even kijken, verder komt er ook een bericht binnen van Plancius. Die zegt, ik heb een heel mooie mededeling. Gistermiddag werd mijn dochter kampioen met korfbal. Kijk eens, dat zijn de betere dingen in het leven. Bijzonder, korfbal, dat hoor je ook niet meer vaak. Ik vind het goed als ouders hun kinderen op sporten zetten waarvan je denkt, worden deze sporten met uitsterven bedreigd? Dus ik hou ervan. Nog eentje voor je dochter. Daarna, muzikaal gezien, mag je natuurlijk ook je input brengen. En je hebt best wel een behoorlijke input binnen. De deeltrek. Het is vooral een heel poëtische, lange tekst. Er staat, het mooie van vertrekken is dat je altijd weer kan terugkeren. Eerst droom je van het vertrek, daarna van de reis, om vervolgens te verlangen naar het terugkomen op de plek van waar je bent vertrokken. Geniet van de droom, geniet van de reis, geniet van de thuiskomst en ontdek dat je geluk altijd daar is waar je zelf bent. Hele mooie tekst. Komt binnen van Bert. En die tekst past volgens hem bij de Beach Boys met God Only Knows. Als we dan toch diep gaan, zegt hij, dan wil ik heel graag...

Het hoeft maar schattig te lijken en ik roep al... Hey baby! Baby, baby, baby, baby! Ja, ik praat gewoon met dieren. Maar ik doe dit dus niet bewust. Ik ga op automatisch in piloot zodra ik een schattige hond, eend of kat zie. Maar waarom doe ik dit? En misschien jij ook wel. Nou, onderzoekers noemen dit antropomorfisme. Dat is onze neiging om dieren menselijke eigenschappen, gedachten of gevoelens toe te kennen. Psycholoog Nicholas Apley die onderzocht waarom we dat doen en ontdekte dat onze behoefte aan verbinding daar een belangrijke rol in speelt. Ons brein is gemaakt om sociale connecties te zoeken. En daardoor voelt een dier soms bijna als een gesprekspartner. Dus nee, die duif beschrijft waarschijnlijk helemaal niet dat ik hem enthousiast baby, baby, baby aan het begroeten ben. Maar mijn brein die vindt het blijkbaar gewoon gezellig om gewoon even contact te maken met een duif. Ja, misschien is het als single ook niet zo gek dat ik bijvoorbeeld liever een hond of een duif aanspreek. Ja, weet je, die komt tenminste nog op mij af. Op een dating app swipet iedereen me weg. Nou, heren, fijne dierendag, hè?

0: zou maar je wekker zijn. Miau, miau, miau, miau, miau. Word je wakker? Miau, miau, miau, miau. Iemand had ooit gezegd dat hij het heel vervelend wakker vond worden met de Radio 2 in het weekend. Omdat je dan gewoon ineens hoort. Miau, miau, zulke geluiden. Sorry als je hier je wekker op 6:41 had gezet. Had je maar niet moeten snoezen. Wie zet hem nou op 6:41? Dan heb je gesnoest. Dan heb je gesnoest. Ja, sowieso heb je gesnoest. Misschien is dit wel de makkelijkste manier om jezelf op te vrolijken.
1: De thee van Thomas.
0: Je gaat naar Facebook, zoekt een groep met honden. Geen mannen, echt honden. En misschien klinkt dat suf, maar het werkt wel. Want je ziet alleen maar blije koppies. Kwispelende staarten, mensen die compleet verliefd zijn op hun viervoeter. En voor je het weet zit je daar een kwartier te scrollen en voel je je net iets beter. Ja, zelf kan ik helaas geen hond nemen, omdat ik amper thuis ben. Mijn moeder die heeft gelukkig wel een hond. Dus ik krijg eigenlijk zo af en toe ook mijn portie hond in het echt. Maar die Facebookgroepen zijn inmiddels een soort digitale therapie voor mij geworden. Zeker omdat je tijdlijn soms ook gewoon compleet kan doorslaan naar oorlog, dierenleed en ellende. Op een gegeven moment zag ik echt alleen maar allemaal van die noodkreten met doneer dit, doneer dat en elke keer maar doneren, doneren. Het werd er steeds meer en meer. Toen dacht ik, ik wil dit allemaal. Ik weet dit allemaal. Laat dit mensen bereiken die allemaal niet weten van dit leed. Ik wil nu gewoon, als ik Facebook open, wat vrolijker worden. Dus soms moet je gewoon zelf je algoritme een beetje opvoeden. En 200 groepen verder bestaat mijn tijdlijn nu vooral gewoon uit blije honden. En ik moet zeggen, dat is toch wel een stuk fijner wakker worden.

0: Begin je zondag.
1: De thee van Tannas.
0: De thee van Tannas. Dat is Anna met een thee ervoor en een zet erachter.
1: NPO Radio 2.
2: Een hele goede morgen, Tannas. Dit is de leukste radioshow van Nederland. Altijd leuk om naar te luisteren.

0: Back up, het horen hier. Ze zeggen dat je op de radio eigenlijk maar één keer per show... Ja, dat heeft mijn coach ooit verteld, maar daar gaan we lekker niet naar luisteren. Eén keer per show het over dieren moet hebben. Maar ik heb echt lak aan dat soort regels, zeker met Dierendag. Want ik wist helemaal niet dat varkens eenzame dieren zijn. En dat er dus nu een kunstenaar is die een instrument heeft bedacht in Asten... zodat varkens op een orgel kunnen spelen. En hij noemt het, wait for it, knorgel. Hier word je toch gelukkig van. Dat er mensen zijn die zo lief kunnen zijn voor varkens. Heb je wel eens naar varkens hun neusje gekeken? Ja, oké. Dat voor zover. Zo meteen gaan we het hel hebben over menselijke dingen. Waar dacht je vroeger heel anders over dan nu? Laat je alvast horen via de NPO Luister-app.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app... en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van... SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: NPO Radio 2.
17: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten nu in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en toen vielen er tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen daar ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid aan het wegbranden waren op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich vervolgens snel verspreidde. Maar het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland en nu zijn die weer terug. Het weer, in het noorden bewolking en ook wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij en ongeveer even warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Jelle Topper, dankjewel.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: Play, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: zal er voor je zijn. Middels muziek voor je te draaien. De Rembrandts onder andere. En zo meteen hoor je Madonna. Maar nu eerst, we moeten het even ergens over hebben. Want ieder weekend bespreken we een spraakmakend onderwerp in.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Vandaag ben ik benieuwd naar waar jij vroeger heel anders over dacht dan nu. Ik dacht vroeger dat volwassen worden vooral meer vrijheid betekende. Ik wilde zo graag 18 worden, echt niet normaal. Totdat ik ineens allemaal enveloppen kreeg met de kosten die bij volwassen worden komen kijken. En nu wens ik soms dat ik weer onder de 18 ben, echt waar. Ander ding, ik vond noten vroeger altijd vies. Daar heb ik dan nu weer spijt van, want wij hadden thuis altijd de allerlekkerste noten uit Iran. Ze zijn door de onrust in het Midden-Oosten nu ook gewoon een stuk lastiger te krijgen. En dan denk ik bij mezelf, ik had de kans. Ik had gewoon de kans. En jij? Waar dacht je vroeger heel anders over dan nu? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Dan nu zoals beloofd, Madonna met Don't Tell Me. Daarna staat Alex Warren voor je klaar met Passenger.

ik moet toegeven dat ik het woord verlangen niet had gezien. Dus 113 mocht je daarmee kampen. Verder komt er een bericht binnen van Mark. Die zegt, vroeger wilde ik miljonair worden. Wat ook lukte, maar op witte borden manier. Ik liep tegen de lamp. Wat? Nu waardeer ik het leven, de zon, de mensen, de kleine dingen. Hé, maar ben je dan miljonair of niet? Nee, hè? Nee, je bent gewoon met je kop tegen iets aangestoten. Oké, check. Oké. William die zegt, vroeger vond ik de tijd niet opschieten. Zeker een week school duurde voor mijn gevoel zo lang. Nu vliegt de tijd en schrik ik daar soms van. Wel een voordeel na het weekend met Thanos weer snel naar het volgende weekend. Nou, kijk, dat zijn ook wel mooie berichten. Minneke die zegt, je smaak verandert gedurende je leven. Waar je vroeger van smulde, kun je nu van over je nek gaan en andersom. Zo grappig. Kan ook om hormonale redenen zijn. Klopt, dat is ook zeker waar. Om de 5 jaar heb ik me laten vertellen dat je smaak dan ook kan veranderen. Mijn smaak in... Ik ga het nog 1 keer zeggen, nog 1 gram. Mijn smaak in mannen verandert continu trouwens. Na elke ervaring komt er weer dat ik denk... Nou, die niet. Wat blijft er dan over? Vrij weinig. Een miljonair. Maar ja, die stoot zijn kop weer tegen een lamp. En is geen miljonair.

0: enige passenger die ik zou zijn is een passenger princess. Alex Warren te horen hier op 2. We hebben het vandaag over waar jij vroeger heel anders over dacht dan nu.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Dat is het spraakmakende onderwerp van de dag. En er komt meteen wel een pittig bericht binnen. Maar dat hoort gewoon bij zulke vragen. Je kan gewoon alles antwoorden wat jij wil antwoorden. Rob die zegt, vroeger was ik bang voor de dood. Maar nu ik ouder word, 67, verlang ik er steeds meer naar. Vind ik een heel diep iets om te zeggen. Verlangen, ik weet niet of dat het juiste woord is. Ik weet niet waar je mee kampt. Mocht je suïcidale gedachten hebben, dan kan je altijd 113.nl checken of 113 bellen. Dat is een telefoonnummer waar je terecht kan. Om het wel wat positiever te maken. Ik denk naarmate de tijd dat je ervaringen in het leven hebt meegemaakt, kan ik dat bericht, daarom heb ik hem opgelezen, kan ik het bericht wel begrijpen. Dat je op een gegeven moment het idee hebt dat je alles hebt gedaan waar je blij van wordt. En dat je dan, ik hoop dat iedereen 100 jaar plus wordt. En dat er dan een moment komt dat je denkt, het is goed zo. Maar dat we allemaal wel gewoon gezond op een ouderdom. Dat is echt mijn wens voor de wereld, dat we met ouderdom overlijden. Niet met ziektes, niet met leed. En daarom heb ik het bericht...

0: Marion zegt via de NPO Luister app. Hey, dat was mijn skik weer. Ja, dit is een goeie morgen. Laat me dan even je goeiemorgen verpesten door het weer te vertellen. Nee, grapje. Er is lokaal nog wat mist. In het noorden kan wat motregen vallen. In de middag is het wel zo goed als droog. En de zon en de wolkengraden die zijn er ook bij. Bij een graad of 20. Maar het goede nieuws is dat het voor oktober best warm is. Dan de NOS-headlines van 7:30, verzorgd door Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanas. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell heeft beterschap beloofd na de aangifte door een vrouw van verkrachting. Ze zegt dat ze door meerdere studenten werd verkracht in een studentenhuis nadat ze buiten bewustzijn was geraakt. De rector zegt dat de universiteit anders had moeten reageren.
0: Beterschap beloofd?
1: Ja,
0: what does that even mean?
1: Er is niet goed met die aangifte omgegaan. En er zijn weken overheen gegaan. En nu heeft hij in een videoboodschap eindelijk daarop gereageerd. Dus het was nogal wat consternatie over hoe daarmee is omgegaan.
0: Oké, nou, ik hoop dat er nu wel een goede straf op gaat volgen. En dat er justice is voor deze dame.
1: Later deze ochtend meer over die situatie bij de universiteit daar. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Door een brand in de buurt van de Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is een oude iemand omgekomen. Ook raakten twee mensen gewond. Het vuur brak uit doordat boeren onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. En in een loods in Alkmaar zijn vrijwilligers hard bezig met de voorbereidingen voor het Alkmaars ontzet. Daarmee wordt de overwinning op de Spanjaarden gevierd. Een beetje wat ze ook in Leiden doen. Nou, het hoogtepunt is de grote middagoptocht. Die is aanstaande donderdag. Tal van praalwagens doen mee. En er wordt nog altijd flink aan geklust door enthousiaste, vaak op leeftijd zijnde vrijwilligers.
2: We hebben een maandagochtendploeg die allemaal mijn leeftijd hebben bijna. Ja, dat is gezellig. Even koffie drinken, even hoeren over de voetbal en hoe het weekend was. En daarna gaan we aan het werk.
3: En zoals je ziet, het staat helemaal vol. Dus we zouden wel groter willen, hoger willen, breder willen. Maar die ruimte hebben we nog niet. Wie weet in de toekomst gaan we nog groter. Maar ik denk dat we wel heel spectaculair zijn met elkaar.
1: En er rijden dit jaar 13 praalwagens mee tijdens die grote middagoptocht.
0: Ik heb het gevoel dat er steeds meer praalwagens zijn de afgelopen tijd of zo. Dit was niet een trend, toch?
1: Nou, dit is eigenlijk al best lang bezig. Maar je hebt het natuurlijk met meerdere dingen. Ook bij bloemencorso's komen de praalwagens voorbij. Met carnaval heb je praalwagens. Dus er zijn wel meerdere jaargetijden die praalwagens gebruiken. Heel vaak worden dezelfde praalwagens ook bij andere evenementen ingezet. Zodat je ze niet helemaal apart weer hoeft te maken. Het scheelt weer een hoop geld, tijd en moeite.
0: Ja, dat vooral moeite. Dat laatste denk ik dat het een ding is. Maar de reden om een feestje te vieren, dat vind ik altijd wel goed. Michel Topper, dankjewel.
1: Yes.
0: Ja. Het is bizar, hè? Hoe drie liedjes die je normaal gesproken bij de eerste paar seconden van de intro al herkent, volledig onherkenbaar wordt in je brein als het minste instrumental vertaald wordt naar het Nederlands. En toch ben ik benieuwd of jij het voor elkaar krijgt om minimaal twee van de drie correct te raden. Google zal trouwens die liedjes vanuit het Engels naar het Nederlands vertalen. En als jij er dus in slaagt, win jij een thee van Tannas autogeurhanger. Mocht je alvast een tipje van de sluier willen hebben, spits dan nu je oren.
4: Je zet een vrouw vooraan en haar man erachter. Ik hoorde een vrouw roepen: wie heeft de honden losgelaten? Wie heeft de honden losgelaten?
0: Meld je aan via de NPO Luister app door het woord dieren in te sturen.

0: Colby Calais. Bubbly, te horen hier door jouw speakers. Luid en duidelijk.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Hey, goedemorgen, Teun.
3: Hey, goedemorgen.
0: Teun, waar dacht jij vroeger heel anders over dan nu?
3: Klopt, dat moet ik vragen op mijn opzet. Over vroeg opstaan.
0: Oh, vond je dat vroeger niks en nu wel wat?
3: Nou, als je het vaker doet en je bent het gewend, dan lukt het wel. Maar ik heb nu een hele poos niet gedaan. Dus vanmorgen was even taai, zeg maar.
0: Ja, maar als je eenmaal weer in dat ritme komt, dan komt het wel weer goed.
3: Ja, nou ja. Dus vandaag ook niet gelukt in ieder geval.
0: Nou ja, goed. Morgen weer een kans om het te proberen. Elke dag is wel weer een kans om het te proberen. Teun, ik hoor wel heel veel ruis op de achtergrond. Kan dat zachter?
3: Kan het zachter? Ja, ik zal iets zachter rijden. Ik ben onderweg naar het mooie Maastricht. Dus dan moet je doorrijden. Dat is zo'n eind.
0: Wil je zo graag een fly? Weet dat je zo hard aan het rijden bent dat je allemaal ruis hoort door de speakers?
3: Ja.
0: Oké, dat zal het wel zijn. Nou, topper, je speelt mee met het spel Even Google Vertalen. Het werkt als volgt. Je gaat 3 fragmenten horen die onherkenbaar klinken doordat ze vanuit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald en minus de instrumental aan jou worden voorgeschoteld. Vervolgens is het aan jou om minimaal 2 van de 3 fragmenten goed te raden, want dan win je een thee van Tannas autogeurhanger. Mocht je op de een of andere manier het toch verliezen, dan is er alsnog een troostprijs, namelijk dat je mag beslissen welke van de 3 we in zijn volledigheid qua tracks moeten draaien. Ben je er klaar voor?
3: Jazeker, leuk.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Zwarte vogel zingt midden in de nacht. Neem deze gebroken vleugels en leer vliegen je hele leven. Je hebt alleen maar gewacht tot dit moment aanbrak.
3: Dat is Blackbird van de Beatles.
1: Je zet een vrouw vooraan en haar man erachter.
0: Oh, die gaat het bij mij mis. Ook vroeg opstaan voor mij.
4: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
0: Ja, dat is helemaal correct. We zijn trouwens wel alleen op zoek naar de titel. Dus niet stressen als je de volgende niet raadt. Komt-ie.
1: Want dit is een spannend verhaal. Avond, er is geen tweede kans tegen dat ding met 40 ogen. Meisje, spannend verhaal. Avond, je vecht voor je leven in een moorddadige spannend verhaal vanavond.
0: Pas. Michael Jackson met Thriller. Geef niet, want de laatste kan ervoor zorgen dat je er vandoor gaat met een thee van Tannas autogeurhanger. En dus de kans om een van de 3 nummers uit te kiezen. Allebei. En anders wordt het alleen het laatste. Komt-ie.
1: Je zet een vrouw vooraan en haar man erachter. Ik hoorde een vrouw roepen: wie heeft de honden losgelaten? Wie heeft de honden losgelaten?
3: Dat is Who Let the Dogs Out.
0: Ja, inderdaad, Bahaman met Who Let the Dogs Out. Ja, ik zal het even toelichten. Vandaag spelthema is, je raadt het al, dier. Want het is vandaag natuurlijk Dierendag. En om die reden hebben we 3 nummers uitgekozen waar dierengeluiden in zijn verwerkt. Nou, ga je voor de vogel in Blackbird, de wolf in Thriller of de honden in Who Let the Dogs Out? Want die thee van Tannas autogeurhanger, die komt sowieso je kant op. Dus zeg het maar.
3: Ja, dat is heel mooi. Dan ga ik toch voor de Beatles. Mooiste nummer, zeker.
0: Mooiste nummer, de Beatles. Die ga ik voor je draaien, topper. Dankjewel voor het meespelen, hè.
3: Heel even bedankt. Fijne dag.

0: Meatloaf. I'd lie for you. Zo meteen hoor je muziek van Redbox, maar nu eerst tijd voor de topsong van deze week. Het nummer wat je deze week extra vaak gaat horen, want hij is zo mooi.
1: Radio 2, topsong.
2: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2, topsong.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. En zometeen hoor je Simply Red, Something Got Me Started, na het NOS-journaal van 8 uur, verzorgd door Michel Koenen. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. De rector van de Amerikaanse Cornell Universiteit zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. In de toekomst moet er volgens hem beter met zo'n zaak worden omgegaan. Een vrouw die zegt dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn, waarop anderen haar verkrachten. En een paar weken later stapte ze naar de campuspolitie, maar die deed niks. Uiteindelijk diende de vrouw een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit zelf. In Brazilië gaan mensen vandaag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Het lijkt een nek-aan-nek race te worden tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de zoon van ex-president Bolsonaro, de radicaal-rechtse Flávio Bolsonaro. De mensen in Brazilië staan lijnrecht tegenover elkaar, zegt correspondent Nina Jurna.
19: Ook echt in families waar mensen, nou ja, de een deel is dan voor Bolsonaro, de ander deel voor Lula. En ja, dus daar is een felle strijd. En ook gewoon op tv, op straat. Nou ja, het is echt ontzettend spannend. Zeker ook omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. En omdat er, nou ja, ook voor de Brazilianen veel op het spel staat, maar eigenlijk ook voor de hele regio.
18: In Coevorden in Drenthe is vanochtend vroeg iemand neergestoken. Dat gebeurde bij een vechtpartij in de binnenstad. Het slachtoffer is aan zijn steekwond behandeld in een ambulance. En de politie heeft nog niemand opgepakt voor het steekincident. Engeland heeft in de Nations League niets overgelaten van Kroatië. Het werd 7-0, de grootste nederlaag ooit voor de Kroaten. En dat ook nog eens in eigen huis. En de bondscoach van

0: Engeland, Thomas Tuchel, een Duitser, die feliciteerden zijn ploeg na afloop.
1: Congratulations to everyone and also the substitutions and the energy which they came in, the work rate and the quality was on the highest level today.
0: Het was een masterclass, zei hij. Spanje was eerder deze week ook al met 4-1 te sterk voor de Kroaten. Het weer nog, lokaal behoorlijk wat mist, oppassen geblazen dus. Vooral in het noorden ook wat miseregen. Vanmiddag veel zon, nog altijd warm voor oktober, 18 tot 22 graden.
2: Michel Topper, dankjewel. Ster.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
2: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
8: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
10: Wil je met me trouwen?
9: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: De thee van Panas.
18: Goedemorgen, Panas.

John Mayer. Bigger Than My Body tijdens de thee van Tannas. En de hele maand september heb je deze dame voorbij horen komen tijdens dit programma. En omdat ik er vorige week niet was, heb je de kennismaking met haar nog van mij te goed. Voordat je haar eigen muziek op de radio hoorde, hoorde je haar nog zo.

Ja, met begging van Matt kan deze mee aan Eminem, Rising Star in Vlaanderen. 4 jaar later verscheen haar debuutalbum afgelopen vrijdag Panic First, met daarop onder andere deze nummers. I'd Love to Be in Love. Big Mouth.

0: En die laatste klinkt dus bekend in je oren. Vandaag spreken we met de vrouw achter dat nummer. Judith is vanuit België bij ons in de uitzending. Judith, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Judith, jij schrijft op de meest onverwachte momenten. Vaak in de auto, tijdens een wandeling met Otis, jouw hond. Soms begint er ineens een idee te ontstaan en neem je dat ook op in je dictafoon. Maar als we even in het hoofd van jou mogen kijken. Welk verhaal, Judith, zit daar nog waarvan je denkt... dit moet ik eigenlijk nog eens in een nummer vertellen?
1: Dat is een moeilijke vraag.
0: Dat snap ik, ja. Maar ik weet zeker dat er iets in zit.
1: Ja, de vorige keer was ik in het bos aan het wandelen... en opeens had ik een idee over social media. Ik heb nog een song in me over het concept van social media... en wat dat dan bij mensen doet. Maar het is nog niet helemaal tot uiting gekomen. Maar dit komt er, ik ga dit ooit schrijven. Maar zo'n dingen zitten nog wel in mij. En nog heel veel andere onderwerpen, maar... ja, dat komt meestal op de meest random momenten. Dus ik moet maar hopen dat ik opeens weer zoiets in mijn hoofd krijg.
0: En dat je zogezegd een kronkel in je hoofd krijgt als je het dan wilt gaan schrijven. Maar social media maken, is het dan over de zorgen die je maakt over social media? Begrijp ik dat goed?
1: Ja, nou gewoon over hoeveel impact dat uiteindelijk heeft op je brein soms of zo. Ja. Als je zoveel ligt te scrollen, dan heeft het soms zo'n... je hebt zo'n ander beeld van de wereld. Als je dan even je telefoon echt een tijd lang wegdoet en je gaat even terug echt in de normale wereld, dan denk je opeens van, oh, wow, het is echt allemaal niet zo... Ik weet niet, dat voelt gewoon veel fijner soms. Dus ik heb het gevoel dat daar... ja, ik heb daar nogal veel over te zeggen of zo, denk ik.
0: Ik geloof je helemaal, ook als je het betrekt op concerten, weet je wel. Dan zie je iedereen vanuit hun telefoonscherm naar het concert. Kijk, je bent daar. Waarom moet je dat... waarom... zet het weg. Die mensen filmen het zelf wel. Zie je het later wel weer terug. Kijk, geniet. Kijk met je ogen. Dus ik zeg wel, daar zit wel... Hey, als die zin erin komt, wil ik wel credits, hè? En Judith, jij vindt Stromae een van de coolste artiesten. Ooit stonden jullie ineens ook oog in oog met elkaar en gaven jullie elkaar een knikje. Stel dat je ooit samen met hem een nummer mag maken. Hoe zou dat dan klinken?
1: Nou, ik weet dus niet goed of Stromae openstaat voor country, maar ik wil hem daar wel een keer mee intrekken.
0: Nou, je zegt het wel mooi, want ik heb volgens mij nog nooit een country genre bij Stromae voorbij horen komen.
1: Nee, nou en ik denk zo, ja, volgens mij staat hij altijd wel open voor nieuwe invloeden.
0: Klopt, zo is hij wel.
1: Het zou dan wel een speciale soort country zijn die nog niet bestaat. Want waarschijnlijk wil hij er wel een speciale variant van maken. Oh. Maar dat vind ik helemaal goed.
0: Nou, Stromae, als je dit hoort. Ik weet niet of hij... Hij spreekt een beetje Nederlands, hè?
1: Hij kan het een klein beetje.
0: Ja, dus hij kan dit misschien nog wel een beetje. Dat klinkt wel als iets met potentie. Ik vind het wel leuk klinken. Hey, en jouw moeder die is dus Nederlands. En je vader die is Vlaams. Dus je hebt beide culturen meegekregen. Nou, wat is iets typisch Nederlands dat je hebt overgenomen, waar ze in België soms een beetje van op...
1: En nog heel veel andere onderwerpen, maar... ja, dat komt meestal op de meest random momenten. Dus ik moet maar hopen dat ik opeens weer zoiets in mijn hoofd krijg.
0: En dat zogezegd een kronkel in je hoofd krijgt als je het dan wilt gaan schrijven. Maar social media maken, is het dan over de zorgen die je maakt over social media? Begrijp ik dat goed?
1: Ja, nou gewoon over hoeveel impact dat uiteindelijk heeft op je brein soms of zo. Ja. Als je zoveel ligt te scrollen, dan heeft het soms zo'n... je hebt zo'n ander beeld van de wereld. Als je dan even je telefoon echt een tijd lang wegdoet en je gaat even terug echt in de normale wereld, dan denk je opeens van, oh, wow, het is echt allemaal niet zo... Ik weet niet, dat voelt gewoon veel fijner soms. Dus ik heb het gevoel dat daar... ja, ik heb daar nogal veel over te zeggen of zo, denk ik.
0: Ik geloof je helemaal, ook als je het betrekt op concerten, weet je wel. Dan zie je iedereen vanuit hun telefoonscherm naar het concert. Kijk, je bent daar. Waarom moet je dat... waarom... zet het weg. Die mensen filmen het zelf wel. Zie je het later wel weer terug. Kijk, geniet. Kijk met je ogen. Dus ik zeg wel, daar zit wel... Hey, als die zin erin komt, wil ik wel credits, hè? En Judith, jij vindt Stromae een van de coolste artiesten. Ooit stonden jullie ineens ook oog in oog met elkaar en gaven jullie elkaar een knikje. Stel dat je ooit samen met hem een nummer mag maken. Hoe zou dat dan klinken?
1: Nou, ik weet dus niet goed of Stromae openstaat voor country, maar ik wil hem daar wel een keer mee intrekken.
0: Nou, je zegt het wel mooi, want ik heb volgens mij nog nooit een country genre bij Stromae voorbij horen komen.
1: Nee, nou en ik denk zo, ja, volgens mij staat hij altijd wel open voor nieuwe invloeden.
0: Klopt, zo is hij wel.
1: Het zou dan wel een speciale soort country zijn die nog niet bestaat. Want waarschijnlijk wil hij er wel een speciale variant van maken. Oh. Maar dat vind ik helemaal goed.
0: Nou, Stromae, als je dit hoort. Ik weet niet of hij... Hij spreekt een beetje Nederlands, hè?
1: Hij kan het een klein beetje.
0: Ja, dus hij kan dit misschien nog wel een beetje. Dat klinkt wel als iets met potentie. Ik vind het wel leuk klinken. Hey, en jouw moeder die is dus Nederlands. En je vader die is Vlaams. Dus je hebt beide culturen meegekregen. Nou, wat is iets typisch Nederlands dat je hebt overgenomen, waar ze in België soms een beetje van opkijken? Of andersom, mag ook.
1: Oeh, wacht hè. Even denken hoor.

0: ik heb daar nog wel veel over te zeggen of zo, denk ik.
1: Ik geloof je helemaal, ook als je het betrekt op concerten, weet je wel. Dan zie je iedereen vanuit hun telefoonscherm naar het concert kijken. Je bent daar, waarom moet je dat... Zet het weg, die mensen filmen het zelf wel, zie je het later wel weer terug. Kijk, geniet. Kijk met je ogen. Dus ik zeg, daar zit wel... Hé, hey, als die zin erin komt, wil ik wel credits, hè? En Judith, jij vindt Stromae een van de coolste artiesten. Ooit stonden jullie ineens ook oog in oog met elkaar en gaven jullie elkaar een knikje. Stel dat je ooit samen met hem een nummer mag maken, hoe zou dat dan klinken?
0: Nou, ik weet dus niet goed of Stromae openstaat voor country, maar ik wil hem daar wel een keer mee intrekken.
1: Nou, je zegt het wel mooi, want ik heb volgens mij nog nooit een country genre bij Stromae voorbij horen komen.
0: Nee, nou, en ik denk zo, ja, volgens mij staat hij altijd wel open voor nieuwe invloeden.
1: Klopt, zo is hij wel.
0: Het zou dan wel een speciale soort country zijn die nog niet bestaat. Want waarschijnlijk wil hij er wel een speciale variant van maken. Oh. Maar dat vind ik helemaal goed.
1: Nou, Stromae, als je dit hoort. Ik weet niet of hij... Hij spreekt een beetje Nederlands, hè?
0: Hij kan het een klein beetje.
1: Ja, dus hij kan dit misschien nog wel een beetje. Dat klinkt wel als iets met potentie. Ik vind het wel leuk klinken. Hey, en jouw moeder die is dus Nederlands. En je vader die is Vlaams. Dus je hebt beide culturen meegekregen. Nou, wat is iets typisch Nederlands dat je hebt overgenomen, waar ze in België soms een beetje van opkijken? Of andersom, mag ook.
0: Wacht, hè. Even denken, hoor. In Nederland. Wat heb ik in Nederland meegenomen? Heel veel woorden die dan toch wel verschillen of zo. Nou, mensen echt wel heel raar kijken als ik het zeg. Dus ik zeg, ik woon net in België. En ik zeg bijvoorbeeld altijd tegen een haardroger is voor mij een föhn. Ik weet niet of...
1: Ja, föhn. Ja, wij kennen het als föhn, ja.
0: Nou, in België is dat echt heel raar. Dan zeggen ze, nee, dat is een haardroger. En zo, allemaal van die dingen. Er zijn echt heel veel woorden. Soms dat ik zo denk van, oh, jullie vinden dit raar. En wij zeggen ook in Nederland, ik ben gewoon opgegroeid met laptop. Maar in Vlaanderen moet iedereen altijd die Engelse woorden uitspreken alsof het Nederlands is. Dus laptop.
1: Laptop. Ja. Laptop.
0: Laptop en zo. Dat vind ik, ik hou wel meer van de Nederlandse taal daarin.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik sommige dingen van België dan ook wel weer grappig vind. Van als iemand zegt, ik ben fier op u, in plaats van ik ben trots op jou. Vind ik het dan weer ook leuk. Of als ze dan iets echt heel leuk vinden, dan is het zot. Maar als ze iets echt niet leuk vinden, is het zot, weet je wel. Dus ik vind dat met die intonaties ook best wel grappig.
0: Ja, inderdaad. Ja, nee, dat is ook wel zo. En die gebruiken ook veel meer u en zo in België.
1: Klopt, heel netjes.
0: En daar is dat heel normaal of zo. Maar hier is dat dan weer heel officieel.
1: We hebben iets harder hier in Nederland. Je bent gewoon een je. En u, als het als het beleefd is, dan noemen we u. En liever wil iedereen gewoon heel jong blijven en je genoemd worden.
0: Ja, u is echt voor de koning hier.
1: Ja, precies. Ja, precies. Judith, zo direct gaan we je nog beter leren kennen aan de hand van een paar regels uit You Did Not Sign Up For This. Natuurlijk gaan we hem daarna ook draaien. Maar nu eerst tijd voor deze.

0: Judith, we gaan je nog beter leren kennen aan de hand van dit nummer. Het zijn drie lyrics en drie vragen. En we gaan kijken wat ze over jou vertellen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Vragenvuur.
0: You just wanted a happy kid. Ja, het nummer gaat over je schuldig voelen omdat een dierbare zich zorgen om je maakt. Wat doet het met je om te weten dat je ouders vooral willen dat je gelukkig bent?
1: Ja, nou ja, eigenlijk is het eigenlijk gewoon heel mooi. Ik denk dat elke ouder dat ongeveer wel heeft, hoop ik toch. Dat je wilt dat je kind gelukkig is. Ik vind het ook ergens heel mooi dat iemand zich zorgen om je kan maken en zo. Dat toont ook veel liefde en zo. Maar het is natuurlijk, het is niet prettig. Je wilt eigenlijk gewoon altijd gelukkig zijn, zodat je niemand zorgen hoeft te laten maken.
0: Zeker niet de mensen die ook nog eens zo ontzettend veel van je houden. Dus dat is wel heel erg accuraat. Ja. I wish I was more like my brother. And I wish I was more like my brother. Ja, welke kwaliteit van je broer zou je willen hebben? En waarom?
1: Mijn broer, dat is eigenlijk echt al sinds dat we klein zijn. Maar hij is heel stabiel.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik denk dat ik geen songwriter had kunnen zijn als ik niet heel veel ups en downs had, weet je wel. Ik denk dat ik een beetje...
0: Je hebt een verhaal om te vertellen. Zeg je nou dat je broer geen verhaal heeft om te vertellen?
1: Ja.
0: Nee, ik maak wel een grapje.
1: Ik wil ook niet zeggen dat een vrouw natuurlijk emotioneler is dan een jongen, maar in ons geval lijkt het wel zo te zijn. Met mijn broer en ik, hij is een stuk minder snel emotioneel geraakt of zo. En hij had gewoon heel snel ook dat hij wist wat hij wou doen en zo. Hij was echt van, ik ga dit studeren en dan ga ik dit worden van beroep. En dat leek ook allemaal direct te lukken. Nou, het lukte ook bij hem gewoon heel goed. En bij mij was dat gewoon een veel moeilijkere zoektocht of zo. Ik heb nog altijd soms dat ik denk van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar dus, voor mij lijkt het altijd alsof het bij hem altijd zo gemakkelijk gaat. Als het mij niet, hij werkt super hard, maar dat gewoon altijd wel zo, dat het altijd juist uitdraait of zo. Ja. En dat ik hetzelfde altijd wel iets moeilijker vind of zo.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Ik denk dat het niet eens zo geslacht verbonden is, maar gewoon überhaupt mensverbonden. Nee. En dat je dan ziet dat het bij een ander net makkelijker gaat voor een ander hobbeliger. En dan misschien later in zijn leven het voor hem ook wel weer andere uitdagingen zal brengen die voor jou dan weer wat makkelijker zijn. After every joke, she's gotta cry. Ja, over huilen gesproken, welke hype vond jij echt om te janken?
1: Welke hype?
0: Ja.
1: La Boeboes.
0: La Boeboes, inderdaad. Een stukje Satan aan je tas. Ja, ik snap die ook niet helemaal.
1: Nee, dat ook direct in mijn hoofd komt. Ja. Dat betekent echt dat ik het echt verschrikkelijk vind.
0: Ja, ze zijn heel eng.
1: Ja, ik vind het heel eng, dus ik begrijp het echt niet. Dan denk ik ook echt, waarom zou je zoveel het milieu nog meer belasten? Stop ermee.
0: Met zulke enge poppetjes, wat je als sleutelhanger aan je tas hangt. Ja, ik vind dat je gelijk hebt. Judith, echt zo leuk. Dankjewel voor je tijd. A Panic First dus is sinds vrijdag uit. Een bijzonder moment natuurlijk met je eerste album. We gaan je de komende tijd natuurlijk ook genoeg horen. Maar voor nu draaien we nog één keer de single waarmee je in september al zo vaak bij ons voorbij bent gekomen. En hopelijk tot binnenkort weer. You did not sign up for this, Judith. Dankjewel.
1: Dankjewel aan jullie.

0: nieuwslezer gaat over 10 seconden een zin oplezen. En jij mag na het horen van die zin vertellen of die zin zo voorkomt in dienstbulletin. Of een zin is uit een track die zo klaarstaat. Als het je lukt om het correct te raden, win je een shout-out op de radio. Onze nieuwslezer van vandaag is Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tannas.
0: Wat is jouw zin van vandaag?
1: Mijn zin is dubbele punt. Hij praat niet lief.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je horen via de NPO Luister-app. Helaas ligt onze Hollywood Wall of Fame er eventjes af. We zijn ermee aan de slag met de techniek. Maar je naam komt sowieso op de radio. Nou, terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Lokaal is er behoorlijk wat mist in het noorden. Is er ook wat miseregen. En vanmiddag is er veel zon en nog altijd warm voor oktober. 18 tot 22 graden. Dan de beloofde NOS-headlines van 8:30 dus.
1: Na de mislukte executie van een gevangene in Tennessee stapt de directeur van de gevangenissen in de Amerikaanse staat op. Een vrouw van 50 overleefde 2 injecties en dodelijke injecties en ligt aan de beademing in het ziekenhuis. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en had waarschijnlijk een reageerbuisje met pestbacteriën gebroken.
0: Oh jee.
1: Het is vandaag, ja, je gaat gelijk weer terug naar de middeleeuwen.
0: Ja,
1: als je dat dan
0: hoor je
1: met
0: echt. Maar dat was toch ook met, was het nou tyfus of tering, dat ook weer ineens.
1: Ja, het zijn van die woorden die bijna alleen nog maar als scheldwoord gebruikt. Ja. En bijna niet meer als ziekte voorkomen. Ze zijn er nog en het is ook allemaal met allemaal medicijnen goed te genezen.
0: Gelukkig.
1: Maar uit voorzorg dus wel mensen in quarantaine. En het is vandaag Dierendag. In het hele land zijn initiatieven om huisdieren of andere dieren in het zonnetje te zetten. Zo krijgen alle bezoekers van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, die een dier in hun achternaam hebben, zoals Paul de Leeuw of zo, flinke korting.
0: Nou,
1: het is jammer voor ons.
0: Ja,
1: niet echt zo 1, 2, 3 een dier bij onze achternamen bedenken.
0: Nee.
1: En de kinderboekenweek is bezig, maar ouderen in Zwolle die kregen van de week Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen over de vloer. Hij las voor tijdens de nationale voorleeslunch.
3: Op een stormachtige middag trok Rosa de voordeur van haar benedenwoning achter zich dicht.
4: Superleuk. Mooi in ieder geval om een groep mensen te hebben die aan je lippen hangen natuurlijk. Dat maak ik niet vaak mee.
5: Wat vond u van het verhaal wat hij voorlas?
6: Nou ja, ik heb wel geluisterd, maar het is er niet toch doorgedrongen hoor. Veel te lang.
1: Ja, dat is eerlijk. Tom van Kampen die komt zelf uit Zwolle, dus hij vond het extra leuk om daarvoor te lezen.
0: Ja, lezen is echt weer helemaal hot en trending ook geworden. Je merkt dat er steeds meer boeken zijn voor volwassenen waarin best wel spannende verhalen worden verteld. En daar zijn nu ook heel veel verfilmingen van in series en films. En mensen vinden dat om zowel het boek te lezen als zeg maar de serie of de film te kijken. Het is nu weer helemaal in, is weer helemaal terug.
1: Nou ja, meer lezen is alleen maar goed natuurlijk.
0: Ja, vind ik ook. Ook al doe ik het niet, ben ik het er wel mee eens. Ik ben dan diegene die de verfilming kijkt. Ja. Maar die vind ik ook heel goed. Ja, die zin die je net oplas.
1: Ja, ik heb het mezelf niet horen zeggen, dus dan moet het wel een lyric zijn.
0: Ja, als je zij praat niet lief had gezegd, dan had je het nog over mij kunnen hebben.
1: Ja,
0: had gewoon gekund,
1: niet gedaan,
0: had ik niet erg gevonden.
1: Niet gedaan,
0: mag jij gewoon zeggen van mij. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Valentijn, Sandra, Ruud, Bob, Maya, Dido en een heleboel andere mensen. Welke lyric het is, dat ontdek je zo. Michel, topper. Dankjewel.
1: Yes.
0: Los van shout-outs kun je ook een thee van Tannas theepakket winnen tijdens dit programma. Als je meespeelt met het geheel, dat is het spel waarbij je een aantal vragen voorgeschoteld krijgt. En het aan jou de taak is om correct antwoord te geven op die vragen. Zo simpel kan het zijn. En dan met die antwoorden kun je het geheel gaan vormen. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt. Nou ja, het is vooral een opdracht. Vul het spreekwoord aan. Waar puntje, puntje, puntje is, is vuur. Waar puntje, puntje, puntje, puntje is, is vuur. Hij praat niet lief, he don't talk sweet. Let's hear it for the boy. Denise Williams, dat is de lyric waar we naar op zoek waren. En dat nummer, die hoor je dus nu.

0: vind dit ook wel een behoorlijk serieuze onderwerp. Alec, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb gehoord dat jij een aangeboren hartafwijking hebt. En dat jij vandaag bij Zandvoort mag meerijden met een sportauto.
1: Ja, dat klopt.
0: Mag ik vragen wat ik me mag voorstellen bij zo'n hartafwijking?
1: Ik heb een vernauwing in mijn aorta. En daarom komt er soms wat minder bloed naar mijn benen.
0: En wat voor gevolgen heeft dat?
1: Ik ben ermee geholpen, dus ik vind het wel prima allemaal.
0: Oké, dus het mag ik dan zo concluderen dat het gewoon goed met je gaat?
1: Ja, het gaat gewoon goed met mij.
0: Oké, maar je gaat toch naar Zandvoort om mee te rijden met een sportauto. Dus je hebt wel iets van een verzoekje ingediend van de tijd dat het misschien minder goed ging. Of begrijp ik dat verkeerd?
1: Ik heb voor de zomervakantie een operatie gehad. En toen werd dit aangeboden vanuit het ziekenhuis.
0: Wauw. En is het een droom die uitkomt?
1: Ja, ik ben echt een enorme Formule 1 fan. Dus ik vind het wel echt heel erg cool.
0: Wat super gaaf. Nou, ik hoop dat je echt lekker over die weg heen mag scheuren samen met iemand. En dat je de dag van je leven hebt.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Nou, ik hoop dat je ook een Tefaltanis autogeurhanger wint. Die hoef je niet aan die persoon te geven. Je speelt mee met het geel. En dan kan je dus ook een Tefaltanis theepakket winnen waar dat in zit. En het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. En jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Met die antwoorden kun je dan een puzzel leggen. En dan kan je het geheel bedenken. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: Ik denk dat ik het gewoon helemaal ga halen, dus spijt.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Ik hou van zelfverzekerdheid. Oké, je mag het spreekwoord aanvullen. Waar puntje, puntje, puntje is, is vuur.
1: Waar rook is, is vuur.
0: Welke verslavende stof zit van nature in de tabaksplant?
1: Nicotine.
0: Welk orgaan zorgt ervoor dat je zuurstof uit de lucht kunt opnemen?
1: De longen.
0: Wat wens je iemand toe die net heeft geniest?
1: Gezondheid.
0: Je gaat lekker. In welke maand begint het vierde kwartaal van het jaar?
1: Oktober.
0: Oké, je hebt alle 5 goed. Nu nog het geheel raden. Ik heb er alle vertrouwen in. Rook, nicotine, longen, gezondheid en oktober. Het kan maar 1 ding zijn.
1: Stoptober.
0: Ik hou van die zelfverzekerdheid. Je hebt het gemanifesteerd. Inderdaad, in oktober zetten heel veel mensen de stap om te stoppen met roken. Monica Geuze doet het trouwens ook. En aangezien iedereen haar volgt als een schaap, doe het. Je kunt ook helpen als je zelf niet rookt. Ga samen wandelen, zorg voor afleiding, stuur een grappig bericht of 4 kleine mijlpalen van mensen mee. Zo geef je iemand net even een extra zetje richting gezonde longen en een leven met minder nicotine. En een betere gezondheid natuurlijk. Nou topper, je gaat er vandoor met een Tefaltanis theepakket. Lust jij dat?
1: Ja, zeker. Ik hou van thee.
0: Kijk, en thee houdt ook van jou. Komt jouw kant op en heel veel plezier vandaag, hè?
1: Dankjewel.

0: die automobilisten erop attenderen dat vandaag op veel plekken in Nederland mistig is, zet bij slecht zicht de verlichting van de auto aan, zodat je beter zichtbaar bent voor weggebruikers. Veiligheid voor alles. Groetjes, Yvonne. Dat zegt ze via de NPO-lijst. Dat vind ik een mooie mededeling, Yvonne Topper. Dankjewel. Je gaat het sowieso ook voorbij horen komen nog in het nieuws. En bij Jeroen Rinkel de Kinkel met Jeroen van Enkel. Heel veel plezier bij hem. Ik heb een van mijn favoriete artiesten voor je. Samber.
1: NPO. Radio 2. Er is maar één.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Oud-commando's Ray Klaasens en Die Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. Twee teams, één missie.
2: Het gaat om dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
1: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
11: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Het is bijna 9 uur, een paar seconden na, in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
17: Goedemorgen Jeroen. Brazilië kiest vandaag een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittende president Lula da Silva, 80 jaar inmiddels, en de rechtse Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die zit een celstraf uit van 27 jaar voor een poging tot een staatsgreep. Rector van de Amerikaanse Cornell Universiteit heeft in een videoboodschap gereageerd op de beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere mannen. Ze diende een aanklacht in, ook tegen de universiteit zelf, omdat hij niet goed genoeg zou hebben gereageerd tegen de studenten. De rector zegt nu dat de zaak hem verdriet doet.
18: My heart aches when I think of what she experienced. It raises heartbreaking and troubling issues. About sexual assault, dehumanization, and aspects of party culture, alcohol and drug use.
17: En de rector die belooft dat zijn universiteit er alles aan zal doen om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Een deel van een gevel van een kapsalon is vannacht weggeblazen in Den Bosch. De straat die lag na de ontploffing bezaaid met glasscherven. De bovenliggende appartementen die werden uit voorzorg ontruimd. Bewoners die moesten een tijdje buiten wachten voordat ze weer naar binnen mochten. En in Maleisië begint rond deze tijd de grote prijs van Bahrein. Van Bahrein zou je zeggen, ja. Want die race die werd eerder dit jaar uitgesteld vanwege de oorlog tussen de VS en Iran. En hij wordt nu ingehaald in Maleisië. Nou, met Max Verstappen vanaf pole position. En het wordt een lastige race, zei hij gisteren op de persconferentie.
5: The race is definitely going to be a tough one. You have to manage a lot. And it's impossible to know at the moment, of course, who can do that the best. But at the same time also, you know, there is a start where a lot of things can happen. So we just need to be aware, ready. And then we'll see how competitive we are.
17: Het heeft geregend in Maleisië. Ja. Dat is niet bepaald in het nadeel van Verstappen over het algemeen. Dus we gaan het zien. Het is de eerste keer trouwens dit jaar dat hij vanaf pole position vertrekt.
16: Het is de traag is verstart. Of vertraagd. De start
17: vanwege
16: is vertraagd.
17: Die regen ook misschien.
16: Ja, vanwege die regen. Het is echt een wolkbreuk gaande daar. Dus,
17: Dat kan hele mooie plaatjes gaan opleveren. Hopelijk met een Verstappen als eerste.
16: Hopelijk wel.
17: Het weer hier dan. Behoorlijk wat mist. In het noorden ook wat miseregen. Vanmiddag veel zon en nog altijd warm voor oktober. 18 tot wel 22 graden.
16: Erik Evengroen bij de ANWB. Jij gaat ons vast waarschuwen voor de mist.
19: Ja, dat is het eerste. En een file, althans een wegafsluiting zelfs. Maar inderdaad als eerste, met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten, komt dichte mist voor. Dat zullen ze oppassen. Ja, en op de A9, Diemen Alkmaar, daar is een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die ligt ook dwars op de weg. De weg is ook in beide richtingen dicht ter hoogte van Amstelveen Stadsart. En dat gaat ook nog wel even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid.
20: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo!
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie, olifant!
23: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
26: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
27: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
28: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
29: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
30: Nu bij Zeeman.
0: Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
29: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
1: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.

0: lang geleden dat hij zo voldaan glimlacht. Ik koester de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Hey, hey. Ha, ha, ha, ha, ha.
4: BNN Para.
3: En goedemorgen. Is maar één. Oh ja, zondag.

0: van het album waar ook Rosanna op stond. Toto 4. Bobby Kimball, toenmalig zanger van Toto, die zong over... dat hij aan zijn, zijn ex-vriendin vraagt... waarom doen we niet alsof we nog steeds verliefd zijn op elkaar? Laten we dat gewoon nog even doen, omdat het zo fijn voelde. Why don't we make believe? Oké dan. Zondagochtend. En het is 4 oktober. Doe mee met de show. Via de NPO Luisterapp. Digitale doorgeeflaak. En het geluidarchief gaat straks weer open. En je inzending daarvoor is eigenlijk nu al welkom. Dus we zetten de tent helemaal open. Even luisteren wat er allemaal vorige week is toegevoegd door onder andere Leo, die stuurde ons dit.
1: Het openpellen van een ei.
0: Het openpellen van een ei. Ja, dit soort dingen kun je dus gewoon opnemen in je eigen woonomgeving of waar je dan ook bent. Vorige week stuurde Stef dit nog.
2: Het geluid van het plaatsen van zo'n fijn cassettebandje in mijn fantastisch cassettedek om zo meteen weer te kunnen digitaliseren.
0: Ja, ik hoop dat het allemaal gelukt is, Stef. Want dit was vorige week, hoop dat je lekker opgeschoten bent met de cassettebandjes. Echt zo'n zondagactiviteit. Dus laat weten wat je hebt opgenomen. En vergeet er vooral niet achteraan even te zeggen wat je hebt opgenomen. Dat is belangrijk. Want soms lijkt het op van alles, maar het is fijn als je het zelf even uitlegt. Dus goed voor de communicatie. Ondertussen is het bij de Formule 1 droog geworden. De mensen op de tribunes hebben de parapluutjes weggedaan. Nog niet iedereen zie ik nu hier, maar ik zie in ieder geval geen regen meer naar beneden komen. Het circuit is nog wel nat, dus de start van de Formule 1 is voorlopig nog heel even uitgesteld. Oh, trouwens, als je dingen wil doorgeven voor het geluidarchief, download de app van NPO Luister. Kies voor NPO Radio 2. Klik rechts onderaan op het tekstballonnetje en houd vervolgens het microfoontje rechts onderin beeld ingedrukt. Voilà, je opname komt dan vanzelf, Lydia Directa, bij ons in de studio terecht. Nou, het is echt wel goed geregeld hoor, bij de publieke omroep. Het moet allemaal wel cheap, voor niks, maar het wordt dan wel goed geregeld. Hey, hallo, goedemorgen. Ik ben Jeroen.
3: Je moet ook die man tegen zichzelf in bescherming nemen.
4: Er is maar één... NPO Radio 2.
5: NPO Radio 2.

0: zeggen.
1: Oh, wat een mooie combinatie blijft dat toch. Pabos en Rolling Stone. Gecombineerd met Killer en George Michael voor alle George Michael fans. Die in de auto zitten en hem nog steeds geweldig vinden. Misschien ben je onderweg naar de Efteling of weet ik veel wat je aan het doen bent. Nou, dat was deze speciaal voor jou. Ja, goedemorgen. 9.20. Het is weer tijd voor ons vaste onderdeel. Namelijk het...
2: Het Geluidenarchief.
1: Ja, het is weer officieel open. Je kan een geluid opnemen via de NPO Luister-app. En beschrijf erachter wat het is. Dat heeft onder andere Tara gedaan.
3: Het openen van een nieuwe chocoladepastapot.
1: Oh, mag dat zomaar? Zonder toestemming? Ja, dat is lekker op brood. Nou, eet smakelijk ook, Tara. William, die stuurt ons ook nog eventjes wat.
4: Jeroen. Massageapparaat op mijn neus.
1: Een massageapparaat op zijn neus. Hartstikke fijn dat dat zo aan ons door is gegeven door William. Goed geluid, echt. En Cecile, die stuurt ons ook even wat.
5: Het eten van een anti-haarbalkrikkertje van de konijnen.
1: Oh, ik wist niet eens dat zoiets bestond, maar dank hiervoor, Cecile. Een anti-haarbalkrekkertje voor de konijnen. Wauw. Zou dat lekker zijn? Heb je het zelf wel eens gegeten, Cecile? Zou ik eens een keer een hapje mogen nemen? Ik kan wel wat haar gebruiken. Maar dat niet in mijn buik, maar aan de bovenkant. Oké, prima, dames en heren. Blijf ze sturen. Het geluid.

0: Nou, sunny days. We gaan het zo horen wat het weer wordt voor vandaag. Bij Michel Koenen met de headlines van dit moment.
1: Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Of de opgepakte man ook de schutter is, dat is nog niet duidelijk. Voor de Noorse kust zijn een tanker en twee vrachtschepen met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokken schepen komt uit Nederland. Hoe de schepen tegen elkaar konden botsen, dat is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. President Trump die heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk op hem opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Ja, want ook in de VS speelt de zomer-wintertijd discussie. En die senator die wil juist permanent de wintertijd aanhouden. Het is dierendag, dus tijd om dieren in het zonnetje te zetten. Sunny days ook voor de dieren dus. In Heusden in Brabant kunnen varkens muziek maken. Hij heeft een kunstenaar een orgel in de stal gezet. Dat noemt hij dan een knorgel.
0: Een knorgel, ja.
1: Goeie woordgrap. Hij heeft speciale toetsen, dat knorgel, en is ingesmeerd met bietensap. Was allemaal te horen en te zien bij Hart van Nederland.
2: Ik heb een instrument gebouwd waar hun neus ook centraal staat in de manier waarop ze dat instrument kunnen bespelen. Ik denk dat het ergens tussen Bach en Mozart in zit.
3: Ik dacht zelf nog aan Meatloaf, maar...
4: Het lijkt nog helemaal nergens op.
3: Geen Mozart of Beethoven dus?
4: Bijna. Ze zijn aan het denken, denk ik. Komt eraan.
3: U verwacht dus nog wel wat spektakel.
4: Ik heb hoop.
1: Spektakel Meatloaf. Een hele scherpe ad rem verslaggever daar. De varkens die moeten dus nog wel even oefenen. Want ja, ze waren vooral afgeleid door de mensen die eromheen staan. Er kwam nog niet zo heel veel muziek uit het knorgel.
0: Oké, maar ze blijven erbij en je houdt ons op de hoogte.
1: We gaan kijken of er een beetje schot in de zaak zit daar. Het weer, lokaal behoorlijk nog wat mist. In het noorden ook wat mieze regen. Vanmiddag dan sunny days en nog altijd warm voor oktober, 18 tot 22 graden.
0: Het regent pijpenstelen in Sepang. Daar is de start nog steeds delayed. Wel kunnen we, nou ja, ik weet niet, kunnen we overal doorrijden eigenlijk. Erik, even goed van de ABB.
5: Nou ja, bijna overal kunnen we wel zeggen. Maar toch even eerst de waarschuwing voor het verkeer. Want bij tijdsel nu voor het noordwesten en zuidoosten komt nog dichte mist voor. Ja, en op één plek is het niet doorrijden. Dat is op de A19. Maar Alkmaar, die is dicht in beide richtingen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Die ligt ook dwars over de weg, dus dat gaat ook voorlopig nog even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
6: De jaren 80, hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
7: The United States military began major combat operations in Iran.
6: 2026.
8: Hij is erbij.
6: Nog.

onmiskenbare stem van Annie Lennox daar. There must be an angel playing with my heart. Prachtig mooi videoclip met zo'n hond van die engeltjes. Heel leuk. Heel schattig destijds. En soms zijn liedjes op een bepaalde manier ooit bedoeld. De volgende die ik ga draaien was eigenlijk ironisch bedoeld. Vanuit de gedachte dat je binnen een relatie vaak je slechte eigenschappen niet meteen wil laten zien. En dat je die bewaart tot helemaal tegen het einde. Tegen de tijd dat de relatie weer voorbij is. Save the best for last. Zo was hij eigenlijk bedoeld. Maar het werd een prachtige love song. Die over de hele wereld scoorde. Vanessa Williams.

0: altijd spannend. Ik ben ontzettend benieuwd wat de volgende inzendingen zijn in het...
1: Het rinkelde kinkel geluidenarchief.
0: Ja, er is een bericht binnengekomen. Karin heeft iets opgenomen en dat klinkt zo.
2: De vogels die mij aanmoedigen om uit bed te komen.
0: Hey.
2: Maar ik weet het nog niet.
0: Ik kan me daar iets bij voorstellen. Lieve vogeltjes allemaal. Je woont mooi. Lekker veel vogels in de buurt, blijkbaar. En MP die stuurt ons dit.
3: Het afrollen van verpakkingstape.
0: Jeetje. Nou, als je had gezegd het afsteken van vuurwerk, had ik het ook geloofd. Moet je horen, joh, dit. Dat is dus wat er gebeurt als je iets opneemt, hè? Helemaal met de telefoon heel dichtbij. Dan gebeuren er soms gekke dingen. Maar dank hiervoor, MP. En de laatste is binnengekomen van Erik.
4: Het inladen van de vaatwasser na een feestje gisteravond.
0: Oeh ja, wees blij dat je vaatwasser hebt. Anders had je dat allemaal zelf mogen zo'n schoonschrobben. Hey, dankjewel allemaal voor het doorsturen. Blijf je geluiden sturen. Nou, de NPO luisteren. Volgende week gaat het Rinkel de Kinkel archief der geluiden opnieuw.

een van de heetste artiesten van dit moment, zeg je dan. Niet dat ze staat te koken of zo, dat haar bloed aan het borrelen is. Nee, heet als in zeer gewild en zeer gevierd en zeer populair. Olivia Rodrigo, die hoorde je daar. Straks weer Rinkel de Kinkel met dubbele tong. Je maakt de kans op een eye-catcher. Een kleine update voor de Formule 1. De start is opnieuw uitgesteld. Eerst werd die uitgesteld vanwege de regen. En nu was er een probleem met een van de Ferraris. Daar was volgens mij een softwareprobleem. Waardoor die stilstond op het circuit. Nu staan ze allemaal weer in de pits. Alle monteurs eromheen. En er is nog niet bekend hoe laat de start nu plaats gaat vinden. En dankjewel Raymond en Monique. Die appen heerlijk om je show te luisteren. Terwijl we onderweg zijn vanuit Nederland naar ons nieuwe huis in Zuid-Tirol. Wauw, veel plezier daar. Zonnetje erbij, perfecte muziekkeuze. Dankjewel Raymond en Monique. We doen uiteraard onze stinkende best om het zo leuk mogelijk te maken. We luisteren zelf namelijk ook. Dus dat is een dubbele whammy. En Marco stuurt, ik ben mijn nieuw gekochte vinyl singles weer aan het inruimen in mijn grote singlekast. Oh, de foto erbij. Wauw, dat ziet er heel mooi strak netjes uit en allemaal bakjes. Hij zegt, ik heb er 4800 nu. Lekker naar jouw show luisteren ook. Dat vind ik heel knap. Zoveel platen in huis heb staan en dat je dat toch nog kan opbrengen om de radio gewoon aan te zetten en daarnaar te luisteren. Dank allemaal voor de berichten. Ah, keep it cool en ga je gang, zo oud Roland hebben gezegd. Daar zijn ze.

0: eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
4: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
3: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
4: Ja toch?
3: Kijk op wakkerdier.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.nl.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Fans van Peter Gabriel, opgelet, want hij komt er zo dadelijk aan op NPO Radio 2. Het is 10 uur geworden, tijd voor het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. 2 mensen die zijn gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Volgens de politie ging er een confrontatie tussen 2 groepen jongeren aan vooraf. De steekpartij die gebeurde vlak bij de kermis, waar het druk was vanwege Leidens ontzet. En de gewonden die zijn naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. En het belooft een nek-aan-nek-race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. En er staat veel op het spel voor hun aanhangers, zegt correspondent Nina Jurna.
17: Als je het vraagt aan de mensen die voor Bolsonaro zijn, die zeggen Lula is een oplichter en die hoort in de gevangenis. Als je het aan de andere kant vraagt, dan zeggen ze ja, als Flavio Bolsonaro aan de macht komt, dan komt het autoritaire regime weer terug. Dus ja, het is maar net aan wie het vraagt.
16: Flavio Bolsonaro is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep. Dierennieuws, want dit weekend zetten veel dierenasiels hun deuren open vanwege Dierendag. Maar in Vlissingen valt er eigenlijk helemaal niet zoveel te zien, zegt de directeur van het dierenasiel daar.
18: De maanden augustus en september beginnen veel mensen aan een nieuwe start. Dus we hebben het de afgelopen weken razend druk gehad.
19: Het houdt een beetje bij op Facebook en daar staan altijd best veel katten, maar het zijn er niet zo heel veel.
20: Het maakt niet heel veel uit, want dan zitten er minder dieren hier zo en dan hebben ze allemaal gewoon een leuk huisje.
16: Ja, bijna honden en volwassen katten dus, maar er waren nog wel genoeg kittens, dus voor een jong katje ben je altijd nog welkom daar in Zeeland. En een chaotische start van de grote prijs van Bahrein, die wordt verreden in een kletsnat Maleisië. De start die was daarom al vertraagd. Veel auto's van Formule 1-coureurs, onder wie die van Max Verstappen, hadden problemen met de weersomstandigheden. Ze viel de ene na de andere auto stil, tot grote verbazing ook van de commentatoren van Viaplay.
21: Wat is dit? Wat is dit? Dat meen je niet. Moet je kijken. Iedereen valt gewoon stil.
22: Wat een farce. Wat een sof. Wat een ellende. En Hamilton rolt weer.
23: Die heeft een hard reset gedaan.
22: Control-Alt-Delete.
21: Wat is dit, jongens?
16: Ja, ze wijten het allemaal een beetje aan de software van de auto's. Jij bent de Formule 1-expert, Jeroen.
15: Ja, nou...
16: zeg een paar, wat gebeurde hier?
15: Misschien dat het te veel vocht erbij is gekomen of zo bij de software. Of dat ze gewoon hebben zitten kloten.
16: De vraag is in ieder geval nu wanneer we weer gaan starten daar in Sepang. Want het is nog altijd een beetje onduidelijk met al die regen.
15: Ik zie hier staan starting procedure suspended. Dus nog geen bekend, het is nog niet bekend op welke tijd er wel gestart gaat worden.
16: Nou, de fans die zijn in ieder geval nog heel vrolijk daar in Maleisië. Dus die willen best nog wel even wachten. Het weer nog hier. Het is nog altijd behoorlijk dichte mist in een groot deel van het land. In het noorden ook wat mieze regen. Vanmiddag veel zon en nog altijd warm voor oktober. 18 tot 22 graden.
15: Erik Evengroen, Robert Vriese bij de ANWB. Vertel.
24: Ja, goed. Ja, mist, daar wil ik het ook even over hebben. Want ik heb die melding ook in mijn scherm staan. In het noordwesten en het zuidoosten, dichte mist. Maar kan je melden hier vanuit Den Haag. Het is stralend, de zon komt erdoor en de mist is weg. Dus het zuidwesten van het land wordt het ook al beter. En verder, die gekantelde vrachtwagen op de A9. De weg Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Een vrachtwagen ligt op zijn kant, dus het gaat nog wel eventjes duren. Tot die tijd moet je omrijden via de A10 Zuid.
25: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
29: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
28: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
30: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
30: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
31: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
32: Wil je met me trouwen?
31: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
33: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar
0: AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
0: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren.

0: Twinfield boekhouder van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: Rinkel de Kinkel.
2: Hey, hartelijk goedemorgen.
3: CNN Para. Het is maar
2: één. Ja, zijn we weer.
4: Hallo.
2: Ja, goedemorgen.

mooie periode daar. Voor Mr. Peter Gabriel. Steam was wat hij ons bracht vanmorgen.

0: Ware liefde begint wanneer je er niets voor terug verwacht.
1: Mooi.
0: 4 oktober. En je kan meedoen met de show via het digitale doorgeefluik. De NPO Luisterapp. Ik kreeg daar een berichtje van Yvonne. Ik wil nog even een waarschuwing doorgeven voor de weggebruikers nu, zegt ze. Het is op veel plaatsen mistig. Controleer je verlichting, want op de automatische stand branden bij sommige auto's alleen de lampen voor en niet achter. Ik rijd op de A1, ik zie opvallend veel auto's zonder achterlichten. Zet je verlichting dus goed aan en rij voorzichtig. Dat zegt Yvonne, ze heeft helemaal gelijk in. Die automatische verlichting, nou ja, dat is alleen de koplampen, dus houd goed in de gaten. Goeie tip van je, dankjewel Yvonne, voor alle weggebruikers. Veel sport vandaag natuurlijk. Formule 1 race in Maleisië zijn nog steeds niet begonnen. Want er waren problemen met veel auto's en het regende te erg. Ik hou je op de hoogte, het is nog niet bekend wanneer de start plaats gaat vinden. Nederlands elftal speelt tegen Servië in de Nations League. De aftrap in het Philips Stadion in Eindhoven is om 9:15. En dan nog een appje binnengekomen van Demi. Moet ik zeggen Demis? Eén van de twee in ieder geval. Maar het is wel eventjes een belangrijk bericht. Ik lees net dat Seth Jordan op 63-jarige leeftijd is overleden. Zou je iets willen draaien van haar? Seth Jordan is, daar hebben we even uitgezocht, afgelopen vrijdag overleden. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. September heeft haar team laten weten dat Jordan vanwege een ernstige medische aandoening al haar resterende optredens voor 2026 moest annuleren om zich volledig op haar gezondheid en herstel te kunnen richten. Maar ze is dus helaas vertrokken. Ze is 63 jaar geworden.

0: gek man.
1: Ja, echt waar. Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Racen in de formulewagen.
0: Ik zag het van de...
1: Dus doe even wat makkelijks aan, even een paar makkelijke schoenen.
0: Ja, even, ik moet me even aankleden.
1: Ja, ik wacht wel even. Ja. Ik heb de hele nacht.
0: Ik denk, godverdomme, als de politie zegt, hey, wat gebeurt er nou allemaal? Hé, hey, maar ik mag er wel echt in zitten. Ja. Is het een demootje?
1: Nee, echt, ik heb hier het stuur. Hij doet het helemaal, we kunnen.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: Godverdomme, zeg.
1: Ik zie je zo, hè?
0: Ja, oké.
1: Okay. Ook makkelijke schoenen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Gouden televisie, Bart de Graaf. Ik vergeet het niet, hè? Je bent. Lekker vrij de hele dag. Ik zou ervan genieten. Ik weet niet of je de Formule 1 zit te kijken, maar daar moeten ze nog steeds starten. Uitgesteld door regen en storingen in bepaalde auto's. En trouwens, mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart de Graaf fragment, kan je het eventjes doorgeven via de NPO Luisterapp.

0: 13 graden. Bovenop de Radio 2 in Zetmast. En op dit moment meerdere plekken dicht. De mist trekt langzaam wel weg. Daarna volgt volop zon tot 18 tot 22 graden vandaag. En ieder weekend doen wij een ode aan de man die omroep BNN oprichtte, Bart de Graaf.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die anywhere aan.
3: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
4: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
1: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Een van de leukste items was: waar kan ik jou 's nachts wakker maken? In een interview vroeg hij dan aan een bekende Nederlander waar iemand van hield. En waar hij hem dus 's nachts wakker mocht maken. Een tijdje later stond Bart dan ook werkelijk midden in de nacht aan de deur. Zo ook bij acteur Rick Engelkes.
5: Hey Rick!
6: Hey! Godzalig
5: zeg. We gaan racen!
6: Ja, ik zie het.
5: Klei even aan!
6: Hier in de straat?
5: Nee, we gaan naar het circuit.
6: Hè?
5: Ja!

die violen. Oeh, die violen. Zondagochtend, Radio 2, klassieke corner. Nou, een heel klein beetje dan, met Clean Bandit, vrienden, vriendinnen. Hij verdiende zijn sporen bij Thin Lizzy, ook nog bij Pink Floyd. Gitarist, ze noemde hem Snowy White. En hoor hoe hij speelde op Bird of Paradise.

0: laatste gedeelte.
1: Dat nummer is zo gaaf.
0: Dat had voor mij gewoon nog een paar uren door mogen duren.
1: Zonder al te veel problemen. Ik zal je wat verklappen, ik heb een speciale edit voor mezelf ooit gemaakt. Waarbij dat laatste gedeelte gewoon nog een half uur doorloopt. Maar die laat ik je van een andere keer horen op een andere zondag. We gaan eerst even naar Utrecht. Een hartverwarmend verhaal. Nou ja, aan de ene kant een probleem voor de man zelf. Maar het is toch op de een of andere manier hartverwarmend. Wim van der Molen, die woont daar. Hij is 83. Hij kreeg een paar jaar geleden een hartinfarct. En ontstond op aanraden van de arts een nieuwe gewoonte. Wat deed Wim? Elke ochtend maakte hij een wandeling in het Maxima Park in Utrecht. En daardoor was jarenlang Wim een bekend gezicht in het park. Hij gaf wandelaars en vooral kinderen elke ochtend een high five. Je weet wel, zo met die handen in de lucht tegen elkaar. Maar toen is hij op een gegeven moment helaas gevallen. En toen zei de dokter, ja, ga maar niet meer wandelen, want we vinden dat een te groot risico. Maar het mooie van het verhaal is, de kinderen die missen hem zo erg. Dat sommigen zelfs dachten dat hij was overleden. Maar ze hebben hem kaartjes gestuurd. En via via geven ze hem de groeten. En dat vindt Wim heel fijn om te horen dat hij gemist wordt door de kinderen. Hoe gaat het eigenlijk in de sport vandaag? Nou, Nederland is weer wereldkampioen rijker. 28-jarige Gina uit Zutphen. Die heeft gisteren het WK Haverpap gewonnen. Ja, ze versloeg in Schotland alle andere deelnemers. En mag zich nu dus de beste haverpapmaker van de wereld noemen. En als geheime ingrediënt voor haar winnende pap gebruikt ze dus speciaal de Nederlandse haver. En die schijnt dus goed te doen, valt in de smaak. Ook gebruikt tussen zout en water, dat ze speciaal het Nederland had meegenomen. En weet je wat ze gewonnen heeft? Ze heeft gewonnen een gouden roerstok. Ja, nou als het echt een stok is, dan zou ik hem even lekker omsmelten en gewoon verzilveren, zoals dat zo mooi heet. Hé, hey, dit alles wat ik nou net verteld heb, ik hoop dat je goed hebt opgelet, want we gaan even
2: met dubbele tong
1: doen. Sommige slimme luisteraars die dachten al iets gehoord te hebben, maar Nee. Ik ga twee woorden dwars door elkaar heen laten horen. Als je ze weet ontcijferen, meteen bellen 0800-1122. Komt direct bij ons in de uitzending op het magistrale Radio 2 mengpaneel. Maak kans op de Rinkel de Kinkel eyecatcher. Het gaat om deze twee woorden. Roerstok. Daar moet je het mee doen. Ik heb al eerder gezegd, man-vrouw stemmen samen is makkelijker te definiëren. Roerstok. Hoppa. Ja,

0: moeten doen zijn. Maar goed, ik weet het. Het is niet helemaal eerlijk, maar... 0800-1122, het telefoonnummer van deze radiohut. En ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen, spreek je met meneer Van Inkel?
0: Daar spreek je mee.
1: Goedemorgen, meneer Van Inkel.
0: En met wie spreek ik?
1: Meneer Van Gogh.
0: Meneer Van Gogh.
1: Goedendag.
0: Goedendag. Nou, wat leuk.
1: Ja, zeker. Heel leuk. Ben jij Jeroen Van Inkel, Van Inkel de Kinkel? Met je hele grote oren hier zitten voren.
0: Ja, dat ben ik. Helemaal.
1: Hey, we gaan uit even dag, Jeroen.
0: Nou, dat is nog maar de vraag.
1: Hoffinage op het huis, worteltjes en bieten.
0: Ik moet nog even...
1: Het pak op het vuur, dat wordt niet vragen, niet...
0: Ik heb het idee dat je er goed in zit, meneer Van Gogh.
1: Ik vind het geweldig. Ja. Het is prachtig weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw.
0: Ja, man.
1: Jou op Radio 2.
0: Nou...
1: En het vraagje van mij, van Bart, hè, via gele zijde.
0: Ja.
1: Waar kunnen we jou wakker voor maken?
0: Hé, luister eens. Wat is de oplossing van het vraagstuk? Welke twee woorden hoorde je daar, meneer Van Gogh?
1: Nou, ik was even in de supermarkt en dan vraag ze in de auto. Misschien dat je die zou gaan bestellen.
0: Wie? Wat zeg je?
1: Ik was zelf even in de supermarkt.
0: Oh, dus
1: ik kan mijn vrouw ja, dat wel even vertellen.
0: Ja, nou, geef je vrouw maar even dan.
1: Nou, ik zal het even kijken. Of ze in de gelegenheid is om met je te praten. Maar... Nee, heeft geen zin om te praten. Sorry, Jeroen.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dan gaan wij even verder. Want we moeten natuurlijk toch erachter zien te komen wat daar gezegd werd. Dus goedemorgen. Met wie heb ik hier het genoegen?
2: Hi, je zit met Willeke.
0: Willeke, hey, Willeke. Hi. Nou, welke twee woorden hoorde je?
2: Ik hoorde Woodstock en High Five.
0: Nee.
2: Oh, dat is niet goed.
0: Nee, niet goed.
2: Oh, sorry.
0: Nou. Geeft niet, we gaan er gewoon even verder. Dus, doei. Dag, Willeke. Doei. 0800-1122. En ik zeg, goedemorgen, zegt u maar.
3: Hi, Peter Prins spreek je weer mee. En ik weet het, Roerstaaf en High Five.
0: Nee, helaas, Pindakaas. Roerstaaf is ook niet goed. Dankjewel voor het bellen. Roerstaaf was niet goed, zeg ik even, met accent bij. Moet ik hem nog een keertje even energizen. Goedemorgen, met wie?
4: Hi Jeroen, met Janet.
0: Hey Janet, hi.
4: Hi, het is volgens mij High Five en Roerstok.
0: Ja, ja.
4: Jawel.
0: Zo gaat dat. wat was ook weer je naam, sorry?
4: Janet.
0: Janet, hallo. Ja.
4: Hi,
0: dammetje.
4: Ja,
0: vaste luisteraar van de show, hè?
4: Ja, zeker.
0: Ja, wat was je aan het doen?
4: Elke zondag. Nou, ik ben op weg naar Groningen.
0: Oh, van waar Groningen?
4: Nou, we gaan even een rondleiding krijgen in de stad Schouwburg.
0: Oh, wat leuk zeg.
4: Ja, heel leuk.
0: En, wordt er ook opgetreden of is het alleen kijken naar het gebouw?
4: Nee, het is alleen een kijkje achter de schermen in de coulissen en de hele rattenplan.
0: Ah ja, oké. Okay. Nou, veel plezier ermee.
4: Ja, dank je.
0: En je kan binnenkort als een ware rock'n'rollster uit de verf komen. Je krijgt van ons de officiële Rinkel de Kinkel. I can't sure. Ik ga er veel plezier mee wensen en dank voor het luisteren, Janet.
5: Op NPO Radio 2... hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
6: Dit zijn Filine en Melle met Remember Us.

0: Sugar.
1: Het behagen van de vrouw, daar gaat het over. Dit Watermelon Sugar, Mr. Harry Styles. En ik probeer het een beetje beschaafd te brengen, hè, maar moet er toch wel naar te verwijzen. Ja.

0: fijn dat je naar de radio luistert. Er zijn zoveel alternatieven tegenwoordig. Maar je bent er nog. En daarvoor een hartelijk woord van dank. Maar je kan ook aan de televisie gaan. Mooi nieuw televisieprogramma dat vandaag start. Het heet Armoede de Klasse uit. En daarmee komt eigenlijk Jochem van Gelder weer terug op de tv. Het is een serie van 3. En Jochem laat samen met scholen zien wat geldgebrek kan betekenen voor kinderen. En wat er mogelijk wordt als school op tijd kan helpen, het inziet en dan ook hulp biedt. Jochem van Gelder die vroeg aan kinderen wat armoede volgens hen betekent.
1: Armoede, weten jullie wat armoede is?
2: Als je bijvoorbeeld ingebroken is of zo.
3: Je hebt geen geld of je hebt geen werk. En misschien doet je kraan het ook niet, dus je kan ook geen handen wassen.
0: Nou, Jochem kan het heel goed met kinderen dit soort dingen doen, dus wordt vast hartstikke goed. Vanaf vandaag, elke zondagmiddag om 4:30 op RTL 4. Het is ook het weekend van de wetenschap. Je kunt dan lekker je gang gaan met je lakmoespapiertjes en je reageerbuizen enzovoort enzovoort. Op meer dan 300 plekken door het hele land kunnen kinderen meedoen aan activiteiten, proefjes, onderzoeken en nog veel meer. En het is natuurlijk ook vandaag...
4: Schattig dierennieuws.
0: Ja, het is natuurlijk Dierendag. Was je het vergeten? Nee toch? Nee. In het hele land zijn initiatieven om dieren op de een of andere manier in het zonnetje te zetten. Het is wel geinig. Alle bezoekers van Blijdorp met een dier in hun achternaam, die krijgen vandaag een flinke korting. Dat is natuurlijk leuk voor de Jeroen Pauws, voor de Ria Valks en de Linda de Mols. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En om de dieren ook eventjes een podium te geven, wil ik even wat dieren laten horen, zodat ze zich kunnen identificeren met onze uitzending. Dus mocht er een Bengaalse tijger luisteren... Ik voel een correctie. Ja, dit werkt goed. Hij heeft wel honger, deze... mochten er nog beren zijn... Hallo beren, leuk dat jullie luisteren. Ja, dit is... Hier zeggen we even wat. Oh, dat was een hele korte. Ja, het is gewoon leuk om, zeg maar, de link te leggen met alle dieren die... Dieren luisteren ook naar de radio. Ja, sterker nog, ze hebben zelfs voor de top 2000... nog 81 dagen tot kerst en dan gaat het weer helemaal...

0: je vast in je gedachten in de week leggen of je Oasis een plek in die top 2000 wil geven eventueel.
1: The following takes place between 11 a.m. and 12 p.m. Events occur in Wrinkle de Kinkle.
0: Vrienden, straks de IDI Top 10 quiz. Maak je kans op de fucking bril die iedereen wil, de officiële eyecatcher. En ik vertel je waarom je in een museum in Duitsland naar een bevroren brood kunt gaan kijken.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
17: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
16: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
17: Ja toch?
16: Kijk op wakkerdier.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: En zo is het geworden 11 uur precies in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS-journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. In Catalonië is veel overlast door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar tijd. Ten noorden van Barcelona kwamen aan het einde van de nacht automobilisten vast te zitten in hun voertuig. De brandweer is nog altijd bezig om ze te bevrijden. En nog altijd rijden op sommige trajecten geen treinen, ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. En ook in de regio Baskenland is er veel overlast door hevige regenval. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze werd uiteindelijk gedeporteerd naar kamp Bergen-Belsen. Butter overleefde de oorlog en vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging. 4 jaar geleden kreeg ze van Nieuwsuur de vraag wat haar vandaag de dag het meeste zorgen baart.
21: The takeover of authoritarianism. You lose all your rights. You lose all your property. You lose your family sometimes. And your freedom.
20: Ja, autoritaire regimes die je alles afpakken is het meest bang voor, zegt ze. Irene Butter was 95 jaar. Gisteren zijn er 500.000 overvliegende trekvogels geteld boven Nederland, meldt de Vogelbescherming. Vrijwilligers die telden 208 soorten vogels. Zo werd de zeldzame notenkraker gespot in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. En verder waren er onder meer roodkeelpiepers, Siberische boompiepers, parelduikers, een zwarte ibis en een grote burgemeester. Nou, dan weet jij wel hoe ze eruit zien, toch?
19: Ja.
20: En het is misschien wel dierendag, maar niet alle beestjes zijn even leuk. Denk bijvoorbeeld aan de rivierkreeft. Dat is een invasieve exoot die niet thuis hoort in Nederland. Maar ja, ze zitten wel massaal in rivieren en beken. Ruben uit Everdingen, die vangt ze nu in opdracht van de provincie Utrecht.
0: Ze vreten de waterplanten aan. Ze eten visseneitjes op. Ze eten amfibieën. Maar vooral de kikkerdril en paddendril als dat er zit. Kamsalamanders die komen paren in de poelen. Die vreten ze leeg. Eigenlijk vreten ze alles.
20: Ja, en de rivierkreeften die Ruben vangt zijn kilo's, worden ook opgegeten. Hij verkoopt ze bijvoorbeeld onder meer aan de horeca.
19: Dat
20: ook tegenwoordig allemaal in Nederland. Want ja, het zorgt gewoon voor ontzettend veel overlast, dat beest.
19: Heb jij alles gegeten?
20: Gewone echte kreeft, van die luxe kreeft.
19: Ja, die heb ik ook wel eens gegeten.
20: Pauper rivierkreeft, nee, nog niet. Nee, het schijnt prima te smaken.
19: Ja, oké, prima.
20: Op de barbecue misschien. Het weer vooral in het midden van het land nog kans op dichte mist. Later vandaag op steeds meer plekken breekt de zon door. Bij amper wind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal nog 22 in Limburg.
19: Zojuist heeft Max Verstappen de leiding gepakt in de race die gehouden wordt vandaag. Dus dat is mooi. Over autorijden gesproken, we gaan naar de ANWB. Robert Griezen, wat kun jij ons nog melden?
7: Nou, dat er langzaam gereden wordt over de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad door de werkzaamheden bij afrit Zwifterbond. 6 kilometer file vanaf Emmeloord-West, 10 minuten vertraging. En dat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Na een ongeluk met een vrachtwagen, dat ding moet worden geborgen, maar dat gaat nog even duren. En tot die tijd moet je omrijden via de A10 Zuid.
22: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
24: Flirt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
23: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
24: Ja toch?
23: Kijk op wakkerdier.nl.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
26: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
27: Gebruik je Android

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Rinkel de Kinkel.

verderop naar links en dan komt het helemaal goed. Dan ga je het allemaal meemaken. Dat is daar waar je de McDonald's kunt vinden. Avril, dat wil ze graag weten, want daar is ze erg gek op geworden.

Oké. Zondagochtend. Voelen we ons gezellig? Zijn we er een beetje bij? Met het hoofd. Ja, natuurlijk. Met één oog zit ik natuurlijk ook een half de Formule 1 te volgen. Dat begrijp ik wel. De race is gaande in Sepang op dit moment. Bastiaan, die hebt. Hij is niet blij met de Formule 1 update. Hé, meneertje, spoiler. Ik heb in verband met afspraken de uitgestelde race op pauze gezet om daarna verder te kijken. Er is niks meer veilig zo even later mee te krijgen. Ja, Bastiaan, excuus, maar ja, we moeten toch een beetje het nieuws brengen zoals het is. Dus. En stel je voor, je gaat trouwen. En dan wil Paul McCartney, die wil wel een duet met jou zingen voor je partner. Wauw, Paul McCartney. Weet je wie het is overkomen? Natuurlijk Taylor Swift. Hij zong op de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce een Beatle hit. Maar hij wilde Swift niet alleen laten luisteren. Hij stelde voor dat ze samen een nummer zongen, speciaal voor...

0: hartstikke leuk. Of Paul McCartney en Taylor Swift het duet werkelijk samen hebben gezongen. Dat houden ze geheim, dus dat weet niemand. Maar ik ga ervan uit, als Paul het vraagt, dat Taylor dat zou gedaan hebben. Dat kan je niet weigeren bijna. En dan even het altijd gezellige, pittoreske en zo mooie Urk. Daar is de eerste uitgave van het boek van Jip en Janneke in het Urkers onthuld.
1: Dit verhaaltje is gebeurd wanneer het koud is gebeurd. Dus wie je langer is nou, het is erg koud. Rustig maar. Als ze thuis komen, is Jip nog steeds dol. Maatjes, zegt hij. Ja, zegt ze moe, dat kreeg je ervan.
0: 40 verhalen over de bekende buurkinderen zijn vertaald in het Urks en gebundeld in het boek Voor Altijd Moas. Gok ik dat het uitgesproken moet worden? De initiatiefnemer die hoopt dat het boek eraan bijdraagt dat het Urks ook door de nieuwe generaties wordt gesproken en gelezen. Nou, dat soort dingen moet je natuurlijk wel in stand houden. Ik vind het hartstikke leuk dat je ons gevonden hebt. Flink draaien, die radio. Op een gegeven moment kom je daar.
2: Wat een cadeau, ja, om hier.

Alleen die stuurt nog een bericht. Thanks Jeroen. Tok Tok heeft klein maar prachtig oeuvre nagelaten. Ja, zeker waar. En ook Ineke was blij met Tok Tok. Blij dat ik hem gedraaid heb. Dus het is niet echt een super, super toegankelijke track. Give it up. Zo mooi, zo mooi, mooi. Dank voor de steunbetuigingen en alles wat er daarbij hoort. Weekend aan het vieren, alles chill. Je bent lekker vrij. Je kan bijvoorbeeld naar een museum gaan. Zou kunnen. Er is een museum in Berlijn. Dat heeft een bijzonder brood toegevoegd aan de collectie. Wat is er gebeurd? Vlak na de val van de Berlijnse muur besloot Michael Hagedorn een brood te kopen en in te vriezen voor de zekerheid. Omdat de D-mark ook in Oost-Duitsland het wettelijke betaalmiddel werd. Het brood werd nooit uit de vriezer gehaald. Dat is wel een grappig idee. Toch, de directeur van het Duitsland Museum aangaf... Jongens, nee, het Duitsland Museum... Nee, doe het niet. Ga weg, die fanfare. Voor zover bekend is het langst bewaard gebleven DDR-brood. Dus nog altijd bevroren. Voor alle duidelijkheid, het is gemaakt van tarwe, rogge en zuurdesem. Het ligt nu in een vitrine op de Leipziger Platz bij 22 graden onder nul. En ik zou geen dingen bespreken met je vrienden als je daar in de buurt staat, als je niet wil dat de statie het weet. Er zit misschien nog een afluisterapparatuur in. De statie had overal oren destijds, misschien ook wel in een broodje, weet niet. Ik zou voorzichtig zijn met de onderwerpen die je daar aansnijdt in Leipzigstrasse. Ah!

magisch. Magisch, altijd de muziek van Talk Talk. En die stem van Mark Hollis. Fantastisch. Mooi.

0: Oeh, vrienden, vriendinnen. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het ook droog en zonnig bij zo'n graad of 20. Als ik hier uit het raam kijk, dan is de mist in ieder geval hier in de omgeving wel eens goed als weggetrokken. Maar houd nog in de gaten. Je weet het niet hoe het in andere delen van Hollanda is. Op de dag dat het 69 jaar geleden is, dat de Sovjet-Unie de Sputnik 1 lanceert. Het begin van de space race. En in die periode dachten de Amerikanen en eigenlijk de rest van de wereld ook dat ze daarmee ons konden afluisteren met die Sputnik. Maar in feite was het gewoon een soort bolletje met een paar antennes. En dat was het. Maar het was wel het begin, 69 jaar geleden. En misschien heb je het ook wel eens dat je televisie zit te kijken of je leest de krant of wat dan ook. En dat je je irriteert aan iets of iemand.
1: De Iritop 10 Quiz.
2: De Iritop 10 Quiz.
0: Nou, doen we elke week op vrijdag in de Rinkel Kinkel Show de Iritop 10. En daar stellen we daar nu een vraag over. Via 0800-1122. Als je belt, kom je meteen direct in de uitzending. Deze week stond in de lijst Piet Hegseth, Amerikaanse minister van Defensie. Hij heeft allerlei leuke, nieuwe, diverse, nieuwe projecten aangekondigd. Een daarvan is gericht op de toekomst van oorlogsvoering. Ja, gezellig. Maar nou is er dus één persoon en die mag van Piet Hegseth dat project gaan leiden. Ik wil graag van jou weten, wie is dat? Welk persoon daar? 0800-1122. En de lijnen zijn nu officieel open. Wil je dat ik nog even een Formule 1-update doe? Nee, ik wacht even. Nee, want spoiler alert natuurlijk. En ja, ik volg natuurlijk met één oog. Dat begrijp je wel, toch een beetje op de hoogte blijven. Goedemorgen, met wie?
3: Hallo, met Jeanette.
0: Nog wie?
3: Met Jeanette.
0: Ik versta het niet helemaal.
3: Met Jeanette.
0: Jeanette, oh hallo, ja. Yes, ik zeg goedemorgen, Jeanette.
3: Goedemorgen.
0: Met wie kwam Piet Hegseth op de proppen?
3: Ja, met Elon Musk.
0: Dat is... Helemaal goed. Alles goed, Jeanette?
3: Ja, prima.
0: Ja, ja goed
3: ja,
0: zo.
3: Heerlijk.
0: Een leuke ochtend achter de rug tot nu toe.
3: Ja. Ja, zeker. Net terug van vakantie en weer een beetje in het gereel komen.
0: Oh, ja. Vind je dat niet moeilijk, weer in het oude ritme komen?
3: Ja, dat is heel lastig. Ja. Dat is echt weer eventjes wennen. Maar goed, het moet maar weer, hè?
0: Het moet maar weer. Het is the way of life. En het is ook wel weer lekker om nuttig bezig te zijn, zullen we zeggen.
3: Zo is dat,
0: ja.
3: Zo is dat.
0: Ja. Luister je wel eens vaker naar de show?
3: Jazeker, ik luister heel graag naar de show.
0: Yes.
3: Ik vind het erg leuk om jou op de radio te horen, Jeroen.
0: Nou, dankjewel. En je krijgt van ons een cadeautje. Krijgt van ons de officiële Rinkel de Kinkel.
3: Eyecatcher!
0: Wow! Ik wens je een hele fijne dag, Jeanette.
3: Dankjewel, Jeroen. Hoi, hoi.
0: En wij gaan zingen met Modest Finest. Do, do, do.

was echt een monster die daar stond te zingen. In de positieve zin van het woord natuurlijk. Joyce Kennedy, zangeres van Mother's Finest. Een persoonlijke vriendin ook van Big L Lagarde. En Piece of the Rock, hoorde je daar? Zondagochtend vraagt om speciale muziekkeuzes. Dacht ik toen gewoon Beck nog een keer op de... Zo'n heerlijke reis terug in de tijd is. Anno 2026 gaan we naar de jaren 70.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, het is al even spannend het einde, want het is alweer heel lang geleden, maar ik heb toch een beetje post-traumatische stress van. Ik werkte ooit bij een radiostation, hadden ze dat laatste gedeelte er gewoon van afgehaald. Dus ik zit te wachten tot die nog ging, when you let her go ging zingen. Nee, was er helemaal niet. Jongen, jongen, trauma opgelopen. Half jaar therapie. Jongen, jongen. You're the passenger daar. Wil je weten de stand van zaken in de Formule 1? Nee, nog niet. Oké, ik wacht heel even. Geef het je na wat ik nu ga vertellen, een korte update. Kun je dan de radio zachter zetten als je het niet wil horen? Je kan elke zaterdag op tv genieten van de beste zangers. Dit seizoen doet Clouseau mee. Zijn namen: het liedje High on You van Django McCroy onder handen. Die van Django klinkt zo. I'd rather be high. En de uitvoering van Koen en Chris Wouters werd dat thuis bij jou.
2: En dan kom ik thuis, thuis bij jou.
1: Oh. Ja, mooi hoor.
2: Ja, dan kom ik thuis, thuis bij jou.
1: Ah, je kan zeggen wat je wil, maar die gasten blijven goed. Chris en Koen, zo is ook een mooie muziek gemaakt. Ik weet zeker, zij horen hier niks van, want zitten Formule 1 te kijken. Vast en zeker. Zijn enorme autosportfans en scheuren zelf ook vaak een rondje stevig mee. Dikke Porsches en dat soort dingen. Vrienden op social media kunnen kijkers van de show, beste zangers, kunnen maar moeilijk genoeg krijgen van de Belgische broers. Clouseau was laatst ook in de ochtendshow bij Daniel en Roelof. En het blijft na al die jaren nog steeds geweldig om te horen. Dat is wel de conclusie. Ik neem je even mee naar Duitsland. Nee. Laten we dat nou niet doen, mensen. Wij waren rustig. Weg ermee, hoppa. Oktoberfest in München. Altijd heel gezellig. Laten we het gezellig houden. Dan krijgen vrouwen bij een attractie krijgen ze gratis broekjes. Daarmee willen ze voorkomen dat hun rok omhoog waait en mensen stiekem onder hun rok filmen. Dat schijnt dus te gebeuren. Van zulke beelden worden online duizenden euro's verdiend. Filmen onder rokken is voor alle duidelijkheid verboden en kan zelfs gevangenisstraf opleveren. En dat is ook wel terecht. Het is vandaag de laatste dag van het Oktoberfest, vrienden en vriendinnen. Dit is Calvin Harris.

aan de leiding. Achter hem Antonelli en daarachter Russell. Hadjar, die ligt vierde en die is bezig om Hamilton van zich af te houden. Want die zit binnen een seconde en zou hem dus kunnen inhalen. Maar dat lukt hem al steeds niet. Een aantal ronden rijdt hij achter. Hey, straks Evelien de Bruin. Vrienden, veel plezier erbij. En behandel haar goed, want het is een lieve meid. Laatste is voor

0: has no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Oké, doei.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
10: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
3: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
2: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
3: Ja toch?
2: Kijk op wakkerdier.nl.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook.
5: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet.

0: en Designer Outlet Roosendaal. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: De mist trekt op hier in Hilversum. Hoe is het bij jou? Je zondagmiddag is in ieder geval begonnen met het NOS-journaal van 12 uur. Michel Konnen, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Evelien. Het Russische leger heeft in Kiev opnieuw een brug aangevallen over de rivier de Dnipro. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De afgelopen dagen werden er meer bruggen getroffen door Russische aanvallen. En dat is heel ontwrichtend voor inwoners van de stad, zegt correspondent Michiel Driebergen.
5: Honderdduizenden mensen moeten dus dagelijks die bruggen over. Elke keer wordt het verkeer weer stilgelegd. De metro bijvoorbeeld, het is echt een levensader van de stad. Die gaat ook over die brug. En tienduizenden mensen staan dan te wachten ergens onder de grond in zo'n metrostation. Die moeten eigenlijk de rivier over. Dat duurt dan soms wel een uur. Heel erg lastig. Vooral, het lijkt er vooral op dat de Russen de stad eigenlijk stil willen leggen. Dat is een beetje de angst.
4: De nieuwe Russische aanval die komt op het moment dat de Duitse bondskanselier Merz een bezoek brengt aan Kiev. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 die lag bewusteloos op straat. En toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon hij doodsbedreigingen te uiten en probeerde die te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. En de ambulancemedewerkers die hebben aangifte gedaan. De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst heeft een nieuw rapport uitgebracht over het regime in Noord-Korea. De onderzoekers die achten de kans op een nieuwe ontmoeting tussen de VS en Noord-Korea op 50%. En verder staat in het rapport dat dictator Kim Jong-un inmiddels 140 kilo weegt. Hij heeft dus morbide obesitas.
3: Zo.
4: Toch oogt hij nog fit, staat in het rapport. Hij rent bijvoorbeeld vlot nog de trap op. En de beste haverpapmaker ter wereld komt uit Nederland. Gina Saarberg uit Zutphen die heeft het WK haverpapmaken gewonnen. Dat bestaat dus echt. Ze versloeg gisteren in Schotland deelnemers uit de hele wereld, waaronder Australië en Zuid-Afrika.
6: The winner of the Golden Spurtle 2026 is Gina Saarberg. How do you feel?
7: I am at a loss of words, to be honest.
3: Wat mooi dit. Ik wist helemaal niet dat haverpap zo universeel was ook.
4: Het is echt...
3: wordt echt overal gegeten.
4: De Engelsen en zo. Porridge is natuurlijk overal in de wereld gebracht. Dus Noord, Oost, Zuidwest. Iedereen kan het een beetje, maar wij het beste. Voor de eerste klas haverpap gebruikte Gina biologische havergrutten uit ons land. En ze nam zelfs Nederlands water en zout mee na het WK. Dat was allemaal in Schotland.
3: Ah, mooi hoor. Lekker.
4: Nou, het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon al goed door. Vooral in het zuiden en het midden is het wat grijzer. In het noorden nog echt bewolkt. Het wordt 18 graden aan de kust uiteindelijk tot lokaal 22 in Limburg.
3: Michel, dankjewel. Gaan we ook nog even kijken hoe het is op de weg. De ANWB-verkeersinformatie krijg je van Robert Vriezen. Goedemiddag.
8: Hey, goedemiddag. 20 kilometer file staat er op de weg. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A6. Vanuit Emmeloord naar Lelystad. Langzaam rijden tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband. Vanochtend gebeurde al een ongeluk met een vrachtwagen op de A9. De weg Diemen Alkmaar. De weg Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Dat duurt nog wel eventjes, want er moet een vrachtwagen worden geborgen. Hij is op zijn kant terechtgekomen. Dus tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En 5 minuutjes vertraging na een ongeluk nu op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 2 kilometer file, de rechte rijstrook is daar dicht.
0: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
2: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
1: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
2: Ja toch?
1: Kijk op wakkerdier.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
14: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
17: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: Riptide was dat van Fans Joy. Dat liedje is gemaakt in 2008, heeft vervolgens 4 jaar op de plank gelegen. Toen dacht hij, ik ga er een ukulele aan toevoegen. En daarna werd het een gigantische hit. En daarvoor hoorde je de Pet Shop Boys, die zelf nog aardig kunnen lachen en smakelijk kunnen vertellen over het ontstaan van hun bandnaam, die trouwens eerst West End was. De twee uit Londen die hadden vrienden, die werkten in een dierenwinkel. Maar het was eigenlijk een trimsalon. Een beetje verwarrend begint het nu al te worden. En die heette de Poodle Parlor, zoals dat heet in Engeland.
1: Well, I was there with some friends in Ealing. And they had friends who worked in... Actually, it wasn't a pet shop. It was a poodle parlor.
0: A poodle parlor?
1: Called... Shampoo. As if our name's not bad enough. The Poodle Parlor.
2: No.
1: It was called Shampooch.
2: No, it wasn't. The pet shop upstairs and Shampooch was in the basement.
1: It's a pretty good name for a poodle parlor.
2: No Shampooch.
0: Ze hadden dus ook Shampooch kunnen heten. Nou ja, in ieder geval kunnen ze erg lachen en smakelijk vertellen dus over het ontstaan van de band. Maar toen zij eenmaal aan het keuvelen waren, kwamen ze ook nog een bandje tegen met de originele opname van West End Girls die je net hoorde.
3: Oh, what is that? That's a very unusual track, isn't it? Sounds like some horses clodding by. What were we thinking there?
4: Sometimes you're better off dead with a gun in your hand than with your head. You're crazy, too unstable.
5: American accent.
4: Knocking down tables in a restaurant.
5: It's written as a rap with no music.
0: Gaaf, hè? Ja, het is te gek om te horen. Toch leuk als de verhalen over de muziek verteld worden. En wat moeten we toch een keer naar een concert van de Pet Shop Boys. Goedemiddag, het is zondagmiddag. Ik weet niet hoe het bij jou is. Ik hoorde mensen vertellen over een mooie blauwe lucht. Hier in Hilversum is het een beetje grijzig en een beetje saai. Maar dat doet niet af aan de muziek die je vandaag gaat horen bij Evelien. Zometeen onder meer live. En ook ABBA ga je horen, net als Paramore. Maar eerst... Christina Aguilera.

een deel 1 is. Gemaakt in 2016, ongeveer 11 jaar geleden. En toen vroeg Camille zich al af, wat is nou thuis?

en dat hebben ze dus verwerkt in een 2026 versie. En het is een grote hit geworden. En wat is er veel gebeurd in die 11 jaar? Van een klein project naar een geweldige band die met 7 man op het podium staat en uitverkochte zalen trekt. Het is vandaag, ja hoor, het is vandaag Dierendag. En dan gebeurt er natuurlijk van alles. Er wordt bijvoorbeeld opgeroepen om een dagje even geen vlees te eten. En in Antwerpen is vandaag voor het eerst een tackle tour. Honderden honden die gaan waarschijnlijk meedoen aan de tocht door de stad. Waaronder Sir Jérôme. En dat is dan weer de bekendste tackle van Antwerpen. Wat een ongelofelijke bakherrie zal dat opleveren. Ja, en die tackles mochten willen dat ze zo'n zware blaf hadden. Want dat gilt wat rond. Mijn tante Cor, ik heb ook een tackle, zou daar helemaal gestoord van worden als ze tussen 1500 andere tackles zou lopen. Gegil, gekrijs, maar ook wel een hele gezellige dag. Want wat zijn het leuke honden. Hartelijk Dierendag. Fijn dat je luistert ondertussen naar NPO Radio 2 en naar Mr. Broken Wings. Baby.

0: Leuk is dit, hè?
1: Paramore en Ain't It Fun. Alweer een wat ouder liedje, hoor. Maar ik dacht ineens, ik weet niet waar ik die vandaan haalde, maar ik dacht, die moet ik even draaien. Er is iets dat ik niet snap, Maud. En misschien weet jij het wel. Afgelopen week is bekend geworden dat Sia haar muziekrechten heeft verkocht aan het bedrijf van Björn van ABBA.
0: Mm-hmm, klopt.
1: Heeft ze 160 miljoen euro voor gekregen.
0: Ja.
1: En er zijn wel meer artiesten die dat gedaan hebben. Allemaal aan Björn hebben ze dat verkocht, Björn. Dus Iron Maiden, Tina Turner toen ze nog leefde, Cyndi Lauper. Maar waarom doen mensen dat? Alleen maar om cash te krijgen? Want bijvoorbeeld Michael Jackson heeft het gedaan aan Paul McCartney en dat werd glazer. Of andersom, nee, de Beatles-rechten waren bij Michael Jackson. Geeft alleen maar glazer. Ja, waarom doe je dat?
0: Ja, maar sommige artiesten hebben geld nodig. Ik weet het niet, want ik heb nog nooit een album gemaakt.
1: Nee, maar ik vind zo'n aparte gedachte. En waarom dan ook aan Björn van ABBA?
0: Ja, die heeft een goed bedrijf. Dan weet je dat het een goede handen is.
1: Oh, misschien komt er wel Sia de musical aan.

0: En terwijl in de NPO-luister-app allemaal foto's binnenkomen van mooie blauwe zondagmiddagluchten, heeft Maud even gebeld met Bjorn van ABBA.
1: Ja, met Zweden.
0: Ja, en ja. Wat zei hij op de vraag, waarom verkoopt iedereen zijn muziekrechten aan jou?
1: Nou, hij begon eerst in het Zweeds en toen zei ik van, nou, kan het please in het English? Ja. Nou, dat deed hij. En ik had gelijk, de hoofdreden is geld. Hè. Sommige artiesten hebben... We hebben een spookrijder.
0: Oh, nou, dan gaan we die er even bij halen. Robert Vriezen.
2: Rij op de A7, Den Hoever-Heerenveen. Dan kom je tussen Brezandijk en knooppunt Zürich een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A7, Den Hoever-Heerenveen. Dan kom je tussen Brezandijk en knooppunt Zürich een spookrijder tegen.
0: Dankjewel. Hoi. Nou, dan gaan wij verder met jouw telefoongesprek met Bjorn. Meeste mensen die verkopen dus hun rechten om geld. Ik dacht dat je gewoon als je single goed verkoopt, dat je dan gewoon centjes op de bank krijgt.
1: Ja, maar sommige mensen hebben extra centjes nodig. Hè. Dat zag je bijvoorbeeld ook aan Michael Jackson bijvoorbeeld. En de tweede reden is dat je muziekrechten kwesties zijn ingewikkeld. Als een artiest overlijdt, dan kun je door die rechten alvast te verkopen een hoop juridische ellende.
0: Aha!
1: Voorkomen.
0: Kijk, nou, en dan snap ik het weer, want Sia is onlangs moeder geworden, maar tegelijkertijd ligt ze ook in een nasty scheiding.
1: Kijk.
0: Ja, en dan is 1 en 1 3. Dan wil ze denk ik de centjes veiligstellen. Nou, dan hebben we dat ook weer opgelost. Er is een nieuwe single uit van Ray en die heet Joy. En omdat ik graag in het verleden duik om het heden uit te lichten, een overzicht van de Joys die ik ken.

The Fields of Joy hoorde je van Lenny Kravitz. Pride and Joy van Stevie Ray Vaughan. The Joy Division. Love Will Tear Us Apart. Goede plaats dat. Die moet een keer helemaal draaien. Ga ik even op mijn lijstje zetten. En natuurlijk Joyride van Roxette. Al is dat wel wat anders. Ray die heeft een fantastisch album uitgebracht dit jaar. Volgens mij is het meest gestreamde album van 2026 tot nu toe. Even terug in de geschiedenis. Zij is ooit, en dat vind ik zo leuk, ontdekt door Olly Alexander van Years and Years. Dat is niet alleen een geweldige zanger, maar ook een fantastisch acteur. Het is geloof ik al de derde of de vierde single van het album. En deze heeft ze gemaakt met haar twee zussen. En die dragen de fantastische namen Emma en Absolutely. Dit is Ray met Joy.

0: get it back. Gordon Lightfoot is dat, met If You Could Read My Mind. Ik hoor het niet. Nee, het is een beetje, maar misschien, ja, het zal ongetwijfeld zo zijn. In ieder geval een beetje een eerbetoon dus. En dat idee komt natuurlijk van het feit dat het vandaag 4 oktober is. Al sinds oudsher dierendag. En ik hou ook ontzettend van dieren. Je kan er mij voor wakker maken en dan niet om ze te eten, maar gewoon om lekker mee te knuffelen en om veel meer van te weten altijd. Want ik ben heel nieuwsgierig altijd naar dieren. Maar ook naar muziek en dieren in combinatie met elkaar. Kom er maar in, Maud.
1: Zo, er is zoveel. The Animals met House of the Rising Sun.
0: Cat Stevens natuurlijk.
1: Wow, Katy Perry. Roar.
0: Ja, Birdie.
1: Beatles.
0: En nu jij. Laat het weten in de NPO Luister-app welke dierenplaat jij graag wil horen. En waarom natuurlijk, hè. Dat vind ik wel leuk om te weten. En ondertussen op NPO Radio 2 ook nog Alex Warren en Fiona.

0: is NPO Radio 2.
1: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
9: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
10: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
9: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
10: Ja toch?
9: Kijk op wakkerdier.nl.
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Nou komen er niet alleen liedjes over dieren, maar ook foto's van dieren binnen in de NPO-luisterapp. Blijf ze vooral sturen. Eerst krijg jij het NOS-journaal met Michel Koenen.
14: Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein, die werd verreden in Maleisië, kwam zijn Red Bull als eerste over de finish. En daar is hij blij mee, was te horen op de boordradio.
15: Yes, Max. You're the man today.
16: Amazing job, guys. What a fantastic weekend.
14: Het moet een opluchting voor hem zijn geweest, zegt commentator Louis Dekker.
17: Hij wilde er op zijn minst één winnen en hij doet het bij de eerste de beste kans. Heel moeizaam waren de afgelopen maanden, heel stroef kwam Red Bull Racing uit de startblokken. Maar eindelijk, in Maleisië, hadden ze het dik voor elkaar.
14: Klassementsleider Antonelli werd tweede, Hamilton, Lewis die eindigde als derde. De race die verliep chaotisch, door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar tijd. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Zeker 24 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië. Die brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Het ging allemaal best moeizaam, want er waren onder meer ontploffende gasflessen die in staakcaravans zaten. Italiaanse media die melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. En in Hoofddorp is het voor blinden en slechtzienden makkelijker geworden om hun afval te scheiden. De gemeente heeft plaatjes met braille geplaatst op de afvalcontainers. Het idee komt van Gerard uit Hoofddorp zelf, die zelf ook een visuele beperking heeft.
18: Hoe noem je dat? Een logo is van een envelop. Een envelop betekent papierafval.
19: Het zorgt ervoor dat zij zelfstandiger toch kunnen leven. Dat zij net als iedereen dezelfde dingen kunnen doen zonder ook hulp te vragen.
18: Zo, opgeruimd staat netjes.
14: Het werkt goed zoals je hoort. Gerard, je hoopt dat alle gemeenten in Nederland het voorbeeld van Hoofddorp gaan volgen.
13: Nou, dat lijkt me heel makkelijk op te lossen dit.
14: Dat is ook betaalbaar ook, ja. Het weer, op steeds meer plekken breekt de zon al goed door. Het wordt 18 graden aan de kust, tot lokaal wel 22 graden in Limburg.
13: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB-verkeersinformatie. Robert Vriezen, hoe is het met de spookrijder?
20: Nou, die spookrijder is niet aangetroffen, okay. Evelien. Dus dat gevaar is geweken, zullen we maar zeggen.
13: Heel goed.
20: Wel problemen nog steeds op de A9. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen bij een ongeluk bij Amstelveen Stadshart. Dat is de A9 Diemen-Alkmaar. De weg is nog steeds in beide richtingen dicht. In beide richtingen rij je om via de A10 Zuid. Daar begint nu wat file door te ontstaan op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuutjes vertraging. En 10 minuten vertraging heb je als je over de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt, tussen Leusden en knooppunt Hoevelaken door werkzaamheden 3 kilometer en 10 minuten oponthoud.
21: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
24: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
27: Even bollen met Select.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
29: Ah, relaxed?
28: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
30: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
31: Titanic.
32: Bonjour, ik ben Céline Dion.
31: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
32: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
31: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
32: I'm the queen of the show!
33: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
10: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
9: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
10: Ja toch?
9: Kijk op wakkerdier.nl.
33: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen...

synthesizers, gitaren en een paar mooie stemmen bij elkaar. Earth, Wind & Fire hoorde je met Gotta Get You Into My Life. En daarvoor Human op NPO Radio 2.

0: Ja, en dat bot, daar gaan we het een beetje over hebben. Want het is een beestenboel, hoor, in de NPO-luisterapp. Niet alleen heel veel foto's van dieren. Bijvoorbeeld kater als lam. Of honden Jul en Roos die in de app gestuurd worden. Maar ook heel veel liedjes die binnenkomen. En wat ik ook nog wel geestig vond, is dat er op dit moment een trein door Nederland rijdt. Een historische trein. De Karel heet die. En die zit vol met 60 Berners Senner honden. Wat zal het daar ruiken ook, denk ik dan altijd bij mezelf. Ja, ik ben gek op honden, maar die lucht af en toe, niet altijd fijn. Goed, we gaan het hebben over muziek, want er kwamen natuurlijk ook heel veel liedjes binnen. Bijvoorbeeld Dolphins Cry van Live, Year of the Cat van Cat Stevens. Dat is nog een dubbele ook. De Monkees werden aangevraagd, Oscar and the Wolf en ook A White Rabbit van Jefferson Airplane. Maar ik heb nu aan de telefoon Menno. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb je een huisdier?
1: Nee, momenteel niet, nee.
0: Nee, wel dol op dieren?
1: Ja, dat is altijd wel leuk, ja.
0: Ja, ik zeg altijd, mensen die niet van dieren houden, zijn geen mensen.
1: Ongedierte is niet mooi, maar gedierte, andere dieren wel.
0: Ja, zo is het helemaal. Ja. En gaat jouw voorkeur uit naar katten of honden?
1: Nou, er zal meer naar honden gaan.
0: Oh ja?
1: Ja, vind ik eigenlijk wel.
0: Oh, gezien het liedje dat je aanvraagt, dacht ik, het zal wel kattenmens zijn.
1: Nee, dat niet echt. Ja, ik vind katten ook wel leuk, maar als je echt zegt van de voorkeur, dan zou ik toch echt voor honden gaan. Dus ik had ook Snoop Dogg aan kunnen vragen natuurlijk.
0: Maar... ja, precies, ja. Maar goed, je hebt een andere aangevraagd.
1: Ja.
0: Welke is het?
1: Een lekkere jaren 90 nummer van Ugly Kid Joe en The Cat in the Cradle.
0: Ik ga hem voor je draaien.
1: Dankjewel, Evelien.
0: Fijne dierendag.
1: Dank u.
0: Dag Menno, hoi.

Volgens mij is dat gebroken hart van Damiano David alweer helemaal geheeld, hoor. Want hij is vorige week of de week daarvoor of iets dergelijks is hij getrouwd. Dus dat moet weer goed komen met hem. Je luistert naar NPO Radio 2 en straks gaan wij het hebben over de première van een film waarover heel veel gezegd en gesproken gaat worden. Dat weet ik zeker. Eerst hoor je Bruce Springsteen met Waiting on a Sunny Day.

0: van Minnie Riperton. Maar ergens in 2000 kwam Le Fleur uit in de uitvoering van Four Hero. En dat was zomaar even een cadeautje aan jou op deze zondagmiddag.
1: Evelien.
0: Ja, we hebben er allemaal mee te maken met de allergrootste verandering in ons leven. De overgang. Ken jij of ben jij een vrouw van rond de 50 met opvliegers, geen zin meer in seks of onredelijke woedeaanvallen? Ja, voor de een voelt het als het eind van de wereld.
2: Belachelijk. Die man beweert gewoon dat ik in de overgang zit. Het zit erop. Ik word gewoon weggegooid, afgedankt.
0: En de ander, daarvoor bestaat hij helemaal niet.
3: Ach kind, wij hadden geen overgang hoor.
0: Nee, die overgang die bestaat natuurlijk helemaal niet. Is er niets leuk aan de overgang? Nou, ik denk van wel. De film Wen er maar aan, die vanaf aanstaande donderdag te zien is in de bioscoop. Torre C-actrice Maaike Meijer schreef er eerst een boek over. En nu heeft ze er een film over gemaakt. Goedemiddag, Maaike.
4: Goedemiddag.
0: Wat is het voor film Wen er maar aan?
4: Nou, het is een hele vrolijke, ontzettende leuke comedy geworden. Maar ook met een traan. Dus het zit er eigenlijk allemaal in. En ik ben er vooral heel erg trots op.
0: Ja, dat snap ik. Wat valt er te lachen om de overgang?
4: Nou ja, kijk, ik probeer in al mijn werk ook altijd iets aan te raken dat je erom kan lachen. Maar eigenlijk dat je echt tegen de traan aan zit. Dat het een beetje schuurt. Want ja, als we niet om onszelf kunnen lachen, dan is het allemaal zo triest. En ik probeer er toch gewoon een soort lach in te krijgen in die loodzware overgang. Dat zweet aanvallen.
0: Precies, want jij hebt gewoon eigenlijk uit eigen ervaring, omdat je er middenin zit, eerst het boek geschreven. En dan ben je dus inderdaad gevraagd om daar ook nog een film over te maken. Die overigens denk ik wel iets meer op de humor zit dan in het boek.
4: Nee, allebei eigenlijk zit het. Ja, het is gewoon meer de omschrijving en ook de scènes die ik heb geschreven voor de film. Want ik schreef het scenario ook echt met in mijn hoofd het idee van, nou, ik ga nu een film maken. Dus daarmee probeer ik ook echt de scènes weer heel erg het leven te laten komen in de humor en in de pijn.
0: Ja.
4: Dus ja, dat is toch weer het is naar het boek. Het is echt weer een ander soort film, maar wel met dezelfde personages.
0: Het zou zomaar kunnen zijn dat er nu wat mannen naar Radio 2 zitten te luisteren die denken, zo, dat is mooi, ik heb binnenkort een avondje vrij, want mijn vrouw gaat naar die film toe. Ja. Maar dat heb je eigenlijk liever niet, hè?
4: Nee, want die man heeft helemaal geen avondje vrij. Mannen, dit is een oproep aan jullie. Zonen, vrienden van partners, kom mee naar die film. Want het is natuurlijk gewoon heel fijn om ook te kunnen leren van waar je allemaal voor, waar je in kan helpen, waar je in kan steunen. Dat je ook je vrouw wat beter begrijpt. Of je partner.
0: Ja.
4: Dus dat is gewoon, ik vind het ontzettend leuk dat ook mannen deze film gaan zien juist.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd als die gekeken hebben wat ze ervan vinden. Want ook, ik denk dat er veel van herkenning in zal zitten. Maar ook voor mannen, denk ik.
4: Ja, zeker. Want het is ook een film die gaat, net als het boek. Mijn boek ging ook over ouder worden. En verlies. En gewoon ons lichaam wat gebreken gaat vertonen. Andere fases die je ingaat. Maar die omarm ik ook. Dus ik probeer ook echt iedereen de zaal uit te krijgen straks. Met ook een gevoel van, hé jongens, we hebben nog gewoon heel veel tijd. We gaan er iets leuks van maken. We komen hier doorheen.
0: Ja, en in de film spelen jouw man en je zoon natuurlijk ook een belangrijke rol. Wie zit er eigenlijk allemaal in de kast naast jou?
4: Nou, Hadewig Minnis speelt een geweldige rol. Bianca Krijgsman, Bas Hoeflaak, Mattie Stoker, Wim Oproek, Bepi Melissen speelt mijn moeder.
0: Lachen.
4: Nou ja, ik heb een film om je vingers bij af te likken. Ik ben gewoon alleen maar heel dankbaar aan Harry hier, dat zij allemaal kunnen meedoen. Dus ik ben heel blij dat mijn kinderen ook nog een heel klein rolletje willen spelen
0: in de
4: film. Dat is alleen maar voor mij, ja. Het is gewoon goud. Ik ben echt verguld met wat ik om me heen heb verzameld. En dat Albert-Jan van Rees ook de regie heeft gedaan. Ja, het is gewoon een heerlijke film geworden. Ik ben gewoon heel trots.
0: En aanstaande donderdag is hij voor iedereen te zien in de bioscoop. Ja. En dan gaat het gebeuren, hè? Dan gaan de kranten recensies schrijven en dat soort dingen. Kijk je daar nog tegenop? Of ben jij zo trots dat het je niks meer uitmaakt? Want dat heb ik je inderdaad al meerdere keren horen zeggen.
4: Nou ja, dat is gewoon altijd. Recensies zijn gewoon kut. Daar hou ik helemaal niet van. En ik bedoel, ik snap dat het moet gebeuren. Maar ik heb eigenlijk mijn goud al binnen. Met wat ik mee heb gemaakt, wat ik met heb mogen draaien, schrijven en al die fantastische mensen om me heen, ben ik al zo trots op deze film dat ik denk dat het gewoon echt geen bal uit gaat maken, wat er ook gebeurt. Dus ik kom maar op.
0: De film Wen er maar aan is vanaf aanstaande donderdag te zien in de Nederlandse bioscoop. Maaike Meijer, heb een fijne zondag.
4: Ja, dankjewel.
0: Tot
4: ziens.
0: Tot ziens. Hoi, hoi.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

Toch weer in het Nederlands, hè? De fans die hebben er zo vaak om gevraagd. En nu is het een topsong, Dicht bij het vuur van Raccoon. Aanstaande donderdag staan ze in Ahoy om hun 30-jarig bestaan te vieren. En die nieuwe muziek, ja, die is dus zeer geslaagd. En die raakt heel veel mensen. Want het gaat over het missen van familieleden die er niet meer zijn. Ja, en dan is het bijna eng om te zeggen, er is weer een ster heen gegaan. Haar naam is Sess Jordan, 62 jaar is ze geworden en ze heeft fantastische liedjes gemaakt. Vanmorgen heeft Jeroen van Inkel al Believer gedraaid van haar en ik wil ook haar eren, maar dan met een andere plaat. High Road Easy, Sess Jordan.

Bam, die zou je eigenlijk nog willen horen. Een rockchick is heen gegaan, haar naam is Seth Jordan, maar we blijven haar natuurlijk herinneren hier op NPO Radio 2. En zometeen hier nog een chick met ballen. En dat is natuurlijk Jorien, zij is bij jou tot 4 uur vanmiddag. En ik heb nog één liedje voor je meegenomen dat ik heel graag met je wil delen. Ik heb hem herontdekt in de serie DTF St. Louis, wat een briljante serie is. Ik heb hem in 2 dagen uitgekeken, niet alleen vanwege de fantastische acteurs en het geweldige verhaal, maar ook vanwege de muziek. Ja, dan moet je toch bij mij zijn. Ik draai voor jou The Temptations en het schitterende I Wish It Would Rain. Tot volgende week.

0: Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuwa 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Dit is Jorien, zometeen hoor je Weedus en ook Chris Ria komt eraan. Maar natuurlijk niet met die ene, hè? Dat begrijp je. Eerst is het 2 uur. Michel Koen is hier met het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een Nederlands vrachtschip is vannacht voor de Noorse kust in botsing gekomen met een olietanker en een ander vrachtschip. Het gebeurde in een fjord. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde schip ligt nog altijd voor anker. Alle drie de schepen hebben schade, maar er lekt geen olie weg en ook raakte niemand gewond. In Brazilië is vandaag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Het is al weken spannend in de peilingen. En waarschijnlijk gaan veel mensen stemmen, zegt correspondent Nina Jurna.
8: Het belooft een drukke verkiezingsdag te worden hier in Brazilië. Er staat veel op het spel. De belangrijkste thema's voor de Brazilianen zijn de economie en veiligheid in het land. En daarin kunnen ze kiezen tussen twee totaal verschillende stromingen. Op links president Lula da Silva. En radicaal rechts wordt vertegenwoordigd door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro.
7: Dat is de zoon van de veroordeelde ex-president Jair Bolsonaro. Die zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor een poging tot staatsgreep. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij in een bos. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers die waren op een bijeenkomst van een groep jagers. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. En op Dierendag krijgen sommige huisdieren een extra snack of bijvoorbeeld een speeltje. Maar het kan ook spiritueler. Bij verschillende kerken in Nederland kan je je huisdier laten zegenen. Verslaggever Jeroen de Jager die ging langs in Leiden om te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
9: Zo, ik zegen jou. Dat de goede God je mag behoeden, goed voor zorg, dat je goede zorg krijgt. In een vader, zoon.
10: En dan krijgt ze dus geest. 3 keer Amen. Wat druppels vanuit die wijwaterkwast op haar gezicht. Ik heb een andere hond die hapte meteen naar u. Hè? Ja, dat krijgt ze dan ook.
9: Ja.
7: Nou, hondjes Sovers in ieder geval wel succesvol gezegend. Baasjes die laten dat doen omdat hun dier bijvoorbeeld ziek is. Of gewoon omdat ze alle geluk willen voor hond, kat. Nou, noem het allemaal maar op. Het weer nog veel zon, maar ook wat stapelwolk. Het is 18 graden aan de kust tot 22 graden in Limburg. En ook morgen geregeld zon, dan zo'n 20 graden.
6: ANWB verkeersinformatie dan. Robert Vries, goedemiddag.
11: Hi Jorien, goedemiddag. 87 kilometer file staat er op mijn teller in totaal. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer daar met 20 minuten vertraging. Het is wat drukker op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwmeer staat 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En ik weet ook hoe die drukte komt. Want de A9 is dicht, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo. Bij Amstelveen in Stadshart gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met een vrachtwagen. Die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Dus het bergen van dat ding, dat heeft wat voeten in aarde. Een kwartier vertraging op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad door werkzaamheden bij Zwifterband. En er wordt ook gewerkt bij Hoevelaken op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Heb je 10 minuten vertraging. Vanaf Leusden-Zuid rijdt het langzaam.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
15: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
23: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
24: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
25: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
24: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
25: Ja toch?
24: Kijk op wakkerdier.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
27: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
26: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
27: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

Chris Rea. Zijn hele familie die zat tot aan de elleboog in het ijs. De vader van Chris Rea was een Italiaan die in Engeland een imperium opbouwde met een bekende koffiebar waar ook ijs werd verkocht. En ze hadden zelfs een ijsfabriek. Nou, de jonge Chris die werkte ook in die zaken. Toen hij 12 was, begon hij met tafeltjes leegruimen in die koffiebar. En later ging hij ook in de ijsfabriek werken. Heel hard werken was dat vooral. Maar hij wilde de business niet overnemen. En toen hij met zijn gitaar een lokale talentenjacht had gewonnen... Nou, toen was het natuurlijk het lot bezegeld van Chris Rea. Geen ijs, maar een leven als rockster. De mannen die ik nu voor je ga draaien op Radio 2, die zijn in de buurt. Nou ja, relatief dan. De Backstreet Boys treden dit weekend op in Düsseldorf. En ze staan binnenkort ook nog in die mythische concertzaal The Sphere in Las Vegas. Weet je wel, die grote bol. Maar nu hoor je ze gewoon op Radio 2. Kan je gewoon vanuit het comfort van je eigen stoel van ze genieten. Yeah,

0: Radio 2. Dat is natuurlijk een vrouw met een prachtige stem. Talent voor het schrijven van muziek. Maar laatst in een interview werd aan haar gevraagd of dat succes misschien ook te danken is aan iets anders.
1: Ella Bangley, the bangs are out in full. How much have the bangs contributed to your career success, do you think?
2: A lot. I'd say at least 30%.
0: Nou, voor als dit iets te snel voor je ging. De interviewer die vraagt dus hoeveel van haar talent Ella heeft te danken aan haar pony. En dan zegt zij minimaal 30%. En dan hebben we het dus niet over de pony, hè, het hoefdier in de wei. Maar we hebben het over de pony in haar kapsel. Dus, nou ja, een tipje. Als je een carrière hebt die een beetje in het slop zit, laat een pony knippen. Dan heb je succes gegarandeerd. Of in ieder geval voor 30%. Ik was deze week in een antiekwinkel. In het dorpje Echten in Drenthe. En precies toen ik daar binnenstapte, begon dit liedje op de radio. En toen dacht ik, ja, dit is echt de perfecte soundtrack voor in een antiekwinkel eigenlijk. Want dit klinkt als de middeleeuwen, met zo'n klavensymbool erin. Dat is natuurlijk super antiek. Maar in de gemiddelde antiekwinkel liggen ook vaak spullen uit de jaren 80. En dit liedje komt uit de jaren 80, ondanks die middeleeuwse sound. Helemaal toepasselijk.

0: Trevor Guthrie. En inderdaad, this is what it feels like. Het is een heerlijke zonnige dag vandaag. Af en toe wat stapelwolken, maar dan mag het pret niet drukken. 18 graden aan de kust tot 22 graden in Limburg. Morgen krijgen we ook zon en dan is het ook weer rond de 20 graden. Over naar de ANWB, daar zit Robert Vries. Goedemiddag.
1: Hi Jorien. 70 kilometer file in het land. Nasleep van een ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam moet je eventjes op de rem bij Naarden. Want er begint 7 kilometer file, die rijdt tot aan Muiden. Kwartiertje vertraging, maar de weg is bij Muiden weer vrijgegeven. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer. 10 minuten vertraging. Dat heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En dan kom je uiteindelijk ook op de A4. Op de A6 Emmeloord-Lelystad wordt aan de weg gewerkt bij Zwifterband. 7 kilometer file en 25 minuten vertraging daar. En ook in het midden van het land op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle werkzaamheden. Dat is bij Hoevelaken. 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud daar.
0: Duidelijk, dankjewel. Dan is hier Michel Koenen met het nieuws. Goedemiddag ook.
2: Goedemiddag. In Tilburg is een gewonde man aangehouden door de politie. Door een val van de trap was hij bewusteloos geraakt. Toen ambulancemensen bij hem bij kennis hadden gebracht, werd hij zo agressief dat ze de politie waarschuwden. Tegen de man is aangifte gedaan. Niet alleen in Brazilië zijn vandaag presidentsverkiezingen, ook in Bosnië en Herzegovina. Daar mogen de kiezers niet alleen een regionaal en nationaal parlement kiezen, maar ook 3 nieuwe presidenten. Ja, ligt nogal ingewikkeld, maar het is dan 1 Bosniak, 1 Bosnische Serviër en 1 Bosnische Kroaat.
0: Ja, die hebben het nog druk dus vandaag.
2: Die hebben wat te doen. Ja. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van AI in kaart brengen. En ook wordt gekeken hoe te veel regels kunnen worden voorkomen om innovatie niet in de weg te zitten. En Max Verstappen die stond vandaag eindelijk weer eens op de hoogste treden van het podium. Hij won de kletsnatte Grand Prix van Bahrein, die werd verreden in Maleisië.
3: It's a really nice one, you know, after the year that we've had and the progression that we've made. So yeah, I'm incredibly proud of everyone. And yeah, it's just super nice to win here.
2: En Verstappen staat nu 6e in het algemeen klassement.
0: Dankjewel, Michel.
4: Jorien Rinkema.
0: Natasha Bedingfield, die is er ook. Zometeen met These Words. Supertramp ook nog straks. En Genesis is hier.

0: Okay. Natasha Bedingfield, These Words. Zometeen hoor je School van Supertramp.
1: Dit is Jorien.
0: Nieuwe muziek van Linde Schöne, waar ik wel echt fan van ben, durf ik te zeggen. Die plaat heet Johnny. Heeft een leuk linkje met Radio 2 trouwens ook wel. Want dit nummer is geproduceerd door Marijn Balkema. En Marijn Balkema is een man die achter de schermen veel muziek maakt voor andere artiesten. Voor Miss Montreal bijvoorbeeld. Maar ook wel eens voor Radio 2. Ja, jingles en zo. En ik zag op de Instagram van Linde dat Marijn niet snel tevreden is. Het heeft ze namelijk 42 versies gekost voordat ze tevreden waren over het eindresultaat van Johnny. Maar, om er maar even een cliché in te gooien, het eindresultaat mag er zijn. De nieuwe

0: ik woon sinds kort samen met een Swiftie. Ja, een Swiftie van 1,10 meter. Mijn dochter van 4 is eindelijk fan van Taylor Swift. Dat is me gelukt.
1: Jorrie Renkema.
0: Ophelia hoorde je op Radio 2. Elke zaterdag en zondag mag ik hier mijn liefde voor lijstjes en muziek met elkaar combineren in Jorien Rank het maar. Check even je kalender voor de komende weken. Staat er misschien een vakantie gepland in de bergen? Ik noem maar wat. Maar weet je nog niet precies welke muziek je moet gaan luisteren tijdens lange wandelingen? Of misschien organiseer je binnenkort een vrijgezellenfeest voor je beste vriendin, maar je bent op zoek naar een liedje om te draaien als jullie haar gaan ophalen? Nou, stuur me vooral even een berichtje dan in de NPO Luister-app. En dan stel ik misschien wel speciaal voor jou een ranking, oftewel een lijstje samen met de drie leukste liedjes voor dat ene specifieke moment. Of een bijzondere dag die misschien binnenkort op de planning staat. Een nationale of internationale dag van iets. Het maakt niet zoveel uit. Daag maar uit om leuke liedjes op een rij te zetten. En dan mag jij dus tegen mij zeggen: Jorien,

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
11: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Het is 3:00, zometeen muziek van Joan Osborne en Xavier Rudd komt er ook aan. Nu het nieuws, dit is Michel Koenen.
15: Bij Nederlandse alarmcentrales hebben zich tot nu toe maar een paar Nederlanders gemeld na het noodweer in Catalonië. Vanuit de regio Barcelona heeft de ANWB alarmcentrale bijvoorbeeld 8 meldingen van gedupeerde Nederlandse vakantiegangers binnengekregen. Niemand kwam echt in de problemen. Deze Belg beschrijft hoe het er gisteren in Spanje aan toe ging.
16: Winkels, restaurants zijn dichtgegaan en hier op straat zag ik zelf ook het water echt wel heel snel naar beneden lopen. De metrostations die hier en daar onder water stonden, dus het was voor ons hier in Barcelona een ongezien tafereel.
15: Staatssecretaris Erkens van Landbouw die vindt dat er, net als in België, een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Hij heeft er grote moeite mee dat het maar niet verboden wordt, zei hij bij WNL op zondag.
17: We hebben in Nederland dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. We zijn als kabinet over de breedte van het onderwerp stappen aan het zetten. Of het nou gaat over goed omgaan met je huisdier. De veehouderij, daar hebben we pas een wetsvoorstel voor aangekondigd. Hoe we daar ook de kwaliteit voor de dieren in de stallen gaan verbeteren. Transporttemperaturen voor varkens in de slag gaan. Alles doen we. En hier ligt eigenlijk al, sinds het vorige wetsvoorstel, weer een soort van taboe op meer dan 10 jaar lang.
15: De discussie over onverdoofd slachten speelt nu weer, omdat de Partij voor de Dieren deze maand opnieuw met een wetsvoorstel komt om het te verbieden. Op de internationale luchthaven van Suriname is vrijdag een Nederlandse man aangehouden. Hij probeerde zangvogels het land uit te smokkelen. Ze zaten verstopt in zijn ruimbagage in zelfgemaakte hokjes. De 5 twatwas en picolet die werden ontdekt door iemand van de douane. En vanavond speelt Nederland de laatste van vier wedstrijden in deze Nations League-serie. In Amsterdam is Servië de tegenstander. Virgil van Dijk die speelt zijn 100ste interland en de aanvoerder is nog altijd belangrijk voor Oranje, zegt Denzel Dumfries.
18: In zijn coaching is hij superbelangrijk. In zijn presence, elke dag serieus, elke dag 100%. En dat is iets waarin hij de groep het voorbeeld geeft en dat goed voorbeeld doet volgen.
15: En ook bondscoach Xavi is lovend over Van Dijk.
19: I'm so happy with him. I will congratulate him because 100 caps, it's amazing. And keep going. It's not the end for sure.
15: Nederland-Servië begint om 9:15. Het weer nog, veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is 18 graden aan de kust tot lokaal wel 22 graden in Limburg.
14: Over naar de ANWB dan. De verkeersinformatie krijgen we van Robert Vriesen.
20: Hi Jorien. Ja, op een paar plaatsen kan je in de file staan. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging voor knooppunt de Nieuwe Meer. Het is daar extra druk doordat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar is in beide richtingen afgesloten bij Amstelveen Stadshart. Er moet een vrachtwagen worden geborgen. Gaat nog tot 8 uur vanavond duren. Dus tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Alfred Zwifterband. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden. Een ongeluk nu op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Dat gebeurde bij Kuik. Daar is de rechte rijstrook dicht, heeft zich een file gevormd van 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. En na een ongeluk in het zuiden van het land op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Berkel en Schot en afrit Biezen-Mortel.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
22: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
21: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
24: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
25: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
26: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
27: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
28: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
29: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
30: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
29: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Oud-commando's Ray Klaasens en Die Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. Twee teams, één missie.
2: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
1: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Die wordt de ultieme strijder. Strijders. Vanavond 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is Jorien.

0: Xavier Rudd. Op Radio 2. Follow the Sun.
1: Jorri Renkema.
0: Hierin zet ik elke zaterdag en zondag liedjes op een rij. In het thema dat jij mag kiezen. Vandaag heb ik Zoe aan de telefoon. Zoe, goedemiddag.
2: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Het is vandaag 4 oktober, dat is natuurlijk Dierendag. Maar jij wist mij te vertellen dat het vandaag nog een andere dag is.
2: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk Dierendag, maar het is ook internationaal Zookeeper Day.
0: Ah, kijk. En hoe weet jij dat dan zo toevallig?
2: Omdat ik toevallig dierverzorger ben bij Wildlands in Emmen.
0: Wat leuk, jij bent dierverzorger.
2: Dat klopt.
0: Wat voor dieren heb je allemaal onder je hoede?
2: Nou, best wel wat. Dat zijn de mantelbavianen, de leeuwen, nijlpaarden, stokstaten, perzeelzwijnen en het dwergzeeboes.
0: Zo, en wat moet je met die dieren doen op een dagelijkse basis? Nou, het voeren neem ik aan, misschien de stallen uitmesten, dat soort dingen?
2: Ja, voeren, schoonmaken, nou, de dieren observeren natuurlijk of ze allemaal gezond zijn.
0: Oh ja.
2: Ook presentaties geven voor de mensen, voor de bezoekers. Dus eigenlijk wel van alles.
0: Gebeurt dat nog, ja? Presentaties geven met dieren?
2: Ja, dan vertellen wij informatie over de dieren. Bij de bavianen kunnen we dan bijvoorbeeld voeren. En bij de leeuwen vertellen we echt gewoon informatie.
0: Oh ja, precies. Ja, nee, het klonk even alsof je dan trucjes moest doen. Maar het is gewoon
2: nee,
0: puur
2: niet.
0: Dat jij iets vertelt bij de dieren.
2: Ja, ja precies. Ja, puur educatief.
0: En wat is nou jouw lievelingsdier, als je toch eentje moet kiezen?
2: Dan kies ik toch voor de mantelbavianen.
0: Ja, waarom?
2: Omdat we er op dit moment 122 hebben.
0: Zo.
2: Waarvan 20 volwassen mannen. En die hebben eigenlijk wel allemaal een heel leuk eigen karakter. En die ken ik allemaal, dus dat maakt het juist heel erg leuk.
0: Oh ja, kun je er eentje uitlichten? Dat je zegt, nou ja, Henk bijvoorbeeld van de mantelbavianen, dat is, hè, die doet altijd dit of dit.
2: Nou, nee, Henk hebben we niet, helaas. Maar ja, we hebben eigenlijk wel verschillende. Ooit hadden we baviaan Gerard en die is helaas overleden. Maar dat was echt een knuffelkont. Die knuffelde altijd met zijn vrouw als hij ruzie had. Dus ja, en het is bij de bavianen nooit saai. Dus dat maakt ze ook zo leuk.
0: Wat goed zeg. Nou, leuk. Ik vind het mooi om te horen. International Zookeepers Day, dus belangrijke dag om te vieren. Want jullie doen belangrijk werk, toch?
2: Ja, zeker, ja. Absoluut.
0: Nou, dus ik ga graag die uitdaging aan. Ik rank graag liedjes speciaal voor jou en je collega's vandaag. International Zookeepers Day. Ik heb op nummer 3 een hele toepasselijke. De soundtrack van de film Zootropolis. Nummer 2, heb je die toevallig al gezien?
2: Nee, die heb ik nog niet gezien.
0: Oh, nou, ik heb hem denk ik ongeveer 85 keer gezien. Want ik heb een kind van 4 die hem iedere dag wil kijken. Oh. Het is een hele leuke film. Gaat niet per se over een dierentuin, maar gaat eigenlijk meer over een wereld die van zichzelf al een grote dierentuin is. En een zangeres die dit liedje zingt, die speelt in die film een gazelle. Dat is Shakira en dit is Zoo.

0: Mario Speedwagon in Dit is Jorien op NPO Radio 2. Keep on loving you. Het is vandaag 4 oktober en dat is niet alleen Dierendag.
1: Jorien Renkema.
0: Het is ook International Zookeepers Day. En dat vertelde een echte zookeeper ons zojuist. Zoe was dat. Die dus werkt in de dierentuin in Emmen. En die daar onder andere de mantelbavianen verzorgt. Nou, op nummer 3 rankte ik daarom op National Zookeepers Day Zoo van Shakira uit de film Zootropolis. En voor de nummer 2 blijven we ook even in de filmwereld. In Madagaskar kwamen ooit 4 dierentuindieren per ongeluk terecht op het eiland. En ze gingen feesten, onder andere met koning Julien. Nou, dat gaat natuurlijk over Madagaskar. En als je het hebt over de film Madagaskar, dan heb je het natuurlijk over dat ene liedje.
1: Jorien Renkema.
2: 2. I like to move it, move it. I like to move it.

0: zometeen de ontknoping. Het is een heerlijke zonnige dag vandaag met af en toe wat stapelwolken. Het is een graad of 18 aan de kust tot 22 graden in Limburg. En morgen krijgen we ook zon en is het ook weer rond de 20 graden. Over naar de ANWB verkeersinformatie dan. Daar zit Robert Vriesen. Ik dacht, wat was je voornaam ook alweer?
1: Ja, nog steeds Robert. Hi Jurie.
0: Hallo.
1: Ik kan een beetje op dezelfde intonatie van jou voortgaan van het weerbericht. Je kan op enkele plaatsen in de file staan. Er is niet zo heel veel aan de hand. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Watergraafsmeer 10 minuten vertraging. Het is wat drukker op de A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer 10 minuten vertraging. Doordat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar, die is tot 8 uur vanavond in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart voor het bergen van een vrachtwagen. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. File op de A10 Oost vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer. Dat is de binnenring van de A10 Oost bij Zeeburg. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken.
0: Marcel Vriesen, dankjewel. Grapje hoor, fijn weekend.
1: Alsjeblieft, Jeanette. Doei.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

liedjes voor Zoe. Want het is namelijk International Zookeepers Day. En Zoe werkt als verzorger in de dierentuin. Heeft de nijlpaarden en mantelbavianen onder haar hoede, om er maar even twee te noemen. En daarom dachten ze mij eerder vanmiddag uit om drie liedjes te ranken. Ja, die dus iets met dierentuinen te maken hebben. Nou, je hoorde Zoo van Shakira op nummer 3. I Like to Move It van Reel to Reel stond op nummer 2. Natuurlijk in verband met die film Madagascar. Nou, dan gaan we nu naar een echte klassieker uit 1962. Dit liedje gaat over de koning der dieren. Ze kunnen maar liefst 16 tot 20 uur per dag slapen. Dus het thema van het lied is goed gekozen. Want op nummer 1 van Jorien Rankenmaar staat vandaag The Tokens met The Lion Sleeps Tonight. Ja, dat is niet alleen tonight. Ook in de afternoon, in de morning en

One Republic hoorde je samen met Timbaland en Apologize. Het is een leuk verhaal achter deze plaat, want One Republic bracht eerst de versie zonder Timbaland uit. En dat hoorde Timbaland online en die dacht, hey, dit is een vet nummer, daar wil ik iets mee doen. Dus die stuurde de band een berichtje met, goh, mag ik misschien een remix van dit nummer maken? Nou, daar ging One Republic mee akkoord, maar tegelijkertijd hadden ze ook wel een beetje hun twijfels erover. Want wat er gebeurde, One Republic was helemaal nog niet bekend toen dit een hit werd in die Timbaland uitvoering in Amerika althans. En heel veel mensen, ja, wisten eigenlijk niet zo goed wat One Republic nou precies was. Ze dachten dat het misschien een zwarte boyband was of zo, omdat het gewoon een beetje een verwarrende sound was. Dus eigenlijk hadden ze ergens weer een klein beetje spijt van die remix. Maar, nu komt de aap uit de mouw, Timbaland die heeft hun wel echt ontzettend geholpen met hun carrière. Want, wat heeft hij nou gezegd? Hij zei, ik hoef geen geld voor dit liedje. Ja, oké, ik heb de helft van deze remix gemaakt. Ik ben de helft van het succes. Maar jullie mogen al het geld hebben. En dat heeft echt het leven veranderd van One Republic. Somebody.

0: vieren. Hoor je Klaas hier, doe hem de groeten.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
5: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
7: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken in ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
14: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. Migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Jeroen van Kan, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik ga gelijk even naar Robert Vriesen bij de ANWB. Want die heeft voor ons een update. Hoe is het met het verkeer in het land?
16: Nou Klaas, dat kan ik je vertellen. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 nu vanuit Den Haag naar Amsterdam. Er stond al file bij knooppunt de Nieuwemeer. Nu 5 kilometer en 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Die file stond er al omdat de A9 dicht is vanuit de weg Diemen-Alkmaar. En dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Daar kantelde vanochtend vroeg al een vrachtwagen die moet worden geborgen. En dat gaat nog tot 8 uur vanavond duren. De omleidingsroute die loopt via de A10 Zuid. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad werkzaamheden. Kwartiertje vertraging. Tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband 7 kilometer file. En nu een ongeluk op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dat gebeurde bij Kaagdorp. 2 kilometer file daar en 10 minuten vertraging.
15: Robert, dankjewel.
16: Alsjeblieft.
15: Zometeen is het tijd voor Klaas. We gaan natuurlijk heel veel fijne muziek draaien die past bij de zondagmiddag. En ook heel leuk, we duiken zometeen het leukste straatje van het land in, namelijk Memory Lane.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Oud-commando's Ray Klaasens en Di Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. Twee teams, één missie.
11: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
10: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Vanavond 20:30 bij AVRO Tros op NPO 1.

0: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
1: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
0: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
1: Ja toch?
0: Kijk op wakkerdier.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

Gray en Boulevard of Broken Dreams. En daarvoor het voorbeeld van hoe heel soms beeld en geluid elkaar wel helpen. Toen mijn openingsplaat uitkwam, gebeurde er eigenlijk niet zoveel met dat liedje. Maar door de videoclip ging die van Aha vliegen. Die was ook bijzonder, hè? Alle scènes van de clip live opgenomen. Daarna nagetekend op papier met potlood. En het resultaat mocht er zijn. 6 MTV Video Music Awards en een wereldhit. Aha en Take On Me uit 1985 was dat. Goedemiddag allemaal, wat leuk dat je er bent, joh. Hoi.

0: mag ik je vergezellen hier op de zondagmiddag op NPO Radio 2. En dat ga ik natuurlijk met heel veel plezier doen. En niet alleen, hallo Antoinette.
1: Hallo Klaas.
0: Leuk dat jij er ook bij bent.
1: Zellig.
0: En qua muziek zitten we ook wel lekker hoor. Precies, dat dan weer niet. Maar ja, je kan niet alles hebben.
2: No country club either.
0: Ook niet, nou, wat dan wel?
2: This is LA.
0: Oh.

0: zomerachtig, kan je wel zeggen. Ja? Niet normaal, echt niet normaal. Heerlijk. Ik geniet er wel van.
1: Heb je weer je slippers aan?
0: Nee, ik heb niet meer slippers aan. Dat had ik eigenlijk wel kunnen doen. Maar ik heb zelfs mijn schoenen ook nog aan, bedenk ik. Gelijk even van. Ja, dat is voor de ingewijden. Ik heb eigenlijk altijd mijn schoenen uit in de studio. Ja. Om een beetje thuis te voelen met je.
1: Ja, en thuis raak je er niks van.
0: Nee, thuis hoor je zit. Daarvoor Sheryl Crow, All I Wanna Do. En we zijn aanbeland bij onze Memory Lane, de mooiste straat die er bestaat. Wat was er nou een jaar geleden eigenlijk in het nieuws? Nou, vorig jaar zagen journalisten steeds meer meiden bij het NK Panna-toernooi. Panna, een voetbalsport waarbij je 1-1 in een klein veldje tegen elkaar speelt. Je moet dan binnen 3 minuten zoveel mogelijk proberen te scoren. En gaat er een bal door je benen, ja, dan wordt er een panna gemaakt en dan heb je acuut verloren. Nasser was in het nieuws en die gaf nog een paar tips.
2: Ja, het kan dus dat iemand van 12 tegen iemand van 18 speelt.
3: Ik denk niet dat het van 12
4: moet doen aan het NK en niet bang zijn om te verliezen. Veel trainen. Tip nummer 2. Ah. Meedoen aan het NK en niet bang zijn om te verliezen, want je kan alleen maar leren. Tip nummer 3. Zoveel mogelijk panna's maken en wie weet word jij een Nederlands kampioen.
0: Ja, en tip nummer 1 was dat je samen moest spelen.
1: Lekker naar buiten gaan met je vrienden. Ja. Dat was hem.
0: Dus, het fragmentje deed niet helemaal wat ik wilde, maar zo gaat dat soms. Hoe is het dit jaar met de dames, de meiden?
1: Ja, want vorig jaar waren er dus geen leeftijdscategorieën voor de meiden. Omdat er te weinig waren. Hoe dat dit jaar zit, weet ik niet. Wat ik dus wel heb gevonden is dat vorige maand wereldkampioenschappen panna heeft de 17-jarige Nederlandse Aya gewonnen.
0: Aya.
1: Vrouw.
0: Goed gedaan.
1: Lekker bezig.
0: Ook in onze Memory Lane, vorig jaar in het nieuws. Nog een WK, maar dan die voor frietbakken. Ja, daar is ook een kampioenschap voor. Die jaren daarvoor waren de Fransen nog de winnaar, maar vorig jaar dus gewoon niet.
5: De friet of patat van Siem van Brugge uit Utrecht werd door een jury uitgeroepen tot lekkerste van de wereld.
6: Siem van!

0: steeds zomerachtig, kan je wel zeggen. Hè? Ja? Niet normaal, echt niet normaal. Heerlijk. Ik geniet er wel van.
1: Heb je weer slippers aan?
0: Nee, ik heb niet meer slippers aan. Dat had ik eigenlijk wel kunnen doen. Maar ja. Ik heb zelfs mijn schoenen ook nog aan, bedenk ik. Gelijk even van. Ja, dat is voor de ingewijden. Ik heb eigenlijk altijd mijn schoenen uit in de studio. Ja. Om een beetje thuis te voelen met je.
1: Ja, en thuis raak je er niks van.
0: Nee, thuis hoor je zit. Daarvoor Sheryl Crow, All I Wanna Do. En we zijn aanbeland bij onze Memory Lane, de mooiste straat die er bestaat. Wat was er nou een jaar geleden eigenlijk in het nieuws? Nou, vorig jaar zagen journalisten steeds meer meiden bij het NK Panna toernooi. Panna, een voetbalsport waarbij je 1-1 in een klein veldje tegen elkaar speelt. Je moet dan binnen 3 minuten zoveel mogelijk proberen te scoren. En gaat er een bal door je benen, ja, dan wordt er een panna gemaakt en dan heb je acuut verloren. Nasser was in het nieuws en die gaf nog een paar tips.
2: Ja, het kan dus dat iemand van 12 tegen iemand van 18 speelt.
3: Ik denk niet dat het van 12
4: kijken, hoor. Doen aan het NK en niet bang zijn om te verliezen. Veel trainen. Tip nummer 2. Ah. Meedoen aan het NK en niet bang zijn om te verliezen. Want je kan alleen maar leren. Tip nummer 3. Zoveel mogelijk panna's maken en wie weet word jij een Nederlands kampioen.
0: Ja, en tip nummer 1 was dat je samen moest spelen.
1: Lekker naar buiten gaan met je vrienden. Ja. Dat was hem.
0: Dus, het fragmentje deed niet helemaal wat ik wilde, maar zo gaat dat soms. Hoe is het dit jaar met de dames, de meiden?
1: Ja, want vorig jaar waren er dus geen leeftijdscategorieën voor de meiden. Omdat er te weinig waren. Hoe dat dit jaar zit, weet ik niet. Wat ik dus wel heb gevonden is dat vorige maand wereldkampioenschappen panna heeft de 17-jarige Nederlandse Aya gewonnen.
0: Aya.
1: Vrouw.
0: Goed gedaan.
1: Lekker bezig.
0: Ook in onze Memory Lane, vorig jaar in het nieuws. Nog een WK, maar dan die voor frietbakken. Ja, daar is ook een kampioenschap voor. Die jaren daarvoor waren de Fransen nog de winnaar, maar vorig jaar dus gewoon niet.
5: De friet of patat van Siem van Brugge uit Utrecht werd door een jury uitgeroepen tot lekkerste van de wereld.
6: Siem van Brugge!
5: Zijn kampioenenfriet wordt gemaakt van biologische aardappels gebakken met rozemarijn.
0: Oeh, ja, en?

0: vorig jaar zagen journalisten steeds meer meiden bij het NK Panna-toernooi. Panna, een voetbalsport waarbij je 1-1 in een klein veldje tegen elkaar speelt. Je moet dan binnen 3 minuten zoveel mogelijk proberen te scoren. En gaat er een bal door je benen, ja, dan wordt er een panna gemaakt en dan heb je acuut verloren. Nasser was in het nieuws en die gaf nog een paar tips.
1: Ja, het kan dus dat iemand van 12 tegen iemand van 18 speelt.
2: Ik denk niet dat het van 12
3: moet doen aan het NK en niet bang zijn om te verliezen. Veel trainen. Tip nummer 2. Ah. Meedoen aan het NK en niet bang zijn om te verliezen. Want je kan alleen maar leren. Tip nummer 3. Zoveel mogelijk panna's maken en wie weet word jij een Nederlands kampioen.
0: Ja, en tip nummer 1 was dat je samen moest spelen.
4: Lekker naar buiten gaan met je vrienden. Ja. Dat was hem.
0: Dus, het fragmentje deed niet helemaal wat ik wilde, maar zo gaat dat soms. Hoe is het dit jaar met de dames, de meiden?
4: Ja, want vorig jaar waren er dus geen leeftijdscategorieën voor de meiden. Omdat er te weinig waren. Hoe dat dit jaar zit, weet ik niet. Wat ik dus wel heb gevonden is dat vorige maand wereldkampioenschappen panna heeft de 17-jarige Nederlandse Aya gewonnen.
0: Aya.
4: Vrouw.
0: Goed gedaan.
4: Lekker bezig.
0: Ook in onze memory lane, vorig jaar in het nieuws. Nog een WK, maar dan die voor frietbakken. Ja, daar is ook een kampioenschap voor. Die jaren daarvoor waren de Fransen nog de winnaar, maar vorig jaar dus gewoon niet.
5: De friet of patat van Siem van Brugge uit Utrecht werd door een jury uitgeroepen tot lekkerste van de wereld.
6: Siem van Brugge!
5: Zijn kampioenenfriet wordt gemaakt van biologische aardappels gebakken met rozemarijn.
0: Oeh, ja, en extra geheim, hij bakt zijn aardappels dus 3 keer.
4: Ja.
0: Ja, ik heb wel eens online ook wel zitten kijken naar hoe dan topchefs hun aardappeltjes maken.
4: Ja.
0: Soms gaat het nog wel langer, gaat het ook nog een nacht in de koelkast en zo. Maar Siem doet het dus 3 keer met rozemarijn, dus niet verkeerd. Hij was zelf natuurlijk ook heel erg trots, hè.
7: Als je al 12 jaar friet bakt, zoals ik, dan is het natuurlijk wel bijzonder mooi als mensen van over heel de wereld jouw friet het lekkerst vinden. Dat is wel echt kicken.
0: Ja, is hij dit jaar weer kampioen geworden?
4: Daarin helaas niet. Toch weer een Fransman. Oh. Logan Poisson, als ik het goed uitspreek. Maar Siem heeft wel nog prijzen gewonnen. Sterk nog, hij won de Clusiusprijs voor de beste en meest innovatieve aardappelkeuze. De Sevilla-aardappel.
0: De Sevilla-aardappel?
4: Ja.
0: Dat is de allerbeste.
4: Nou nee, dat is dus een kruising van verschillende aardappelrassen. En dat maakt hem dus zo lekker.
0: Oké, en is het nou friet of patat?
4: Als er maar mayo op zit.
0: Ja, inderdaad. Dat is de eeuwige discussie natuurlijk, friet of patat.
4: Wat is het voor jou?
0: Boven de rivieren patat, onder de rivieren friet. En inderdaad, als er maar mayo op zit, ben ik eigenlijk al blij. Deze is mooi, hè? Kansas, Dust in the Wind.

0: geschreven op basis van een Indiaas gedicht. De melodie die ging eigenlijk meer per ongeluk. Een beetje pingelen. Gitarist Carrie Livgren. En die kreeg de tip van zijn vrouw om er een nummer van te maken. Geen slecht idee, want dit werd het grootste succes uit de carrière van Kansas. Dust in the Wind. Ik kreeg nog wel wat reacties op het laatste Memory Lane nieuwtje.
1: Patat met friet.
0: Ja, die stuurt, hoe verkoop je nou patat met frietsaus? Dat kan ook helemaal niet, ja. En René zegt, in België heet een aardappel een patat. En van de patatten maken ze dan weer friet.
1: Dus wat was er dan eerder, de kip of het ei?
0: Geen idee. Maakt ook niet zoveel uit, maar goed. Als het maar lekker is, toch? Hey, in het jaar dat ze Duncan Lawrence als mentor en regisseur naar de Eurovisie Songfestival overwinning loodste, kwam ze ook met eigen muziek. Ilse de La-

0: wilde zeggen, hij had wel ballen, maar ik weet niet of dat nou een goede grap is bij deze. Van George Michael. Outside heeft hij geschreven en uitgebracht na zijn arrestatie in een herentoilet waar er van alles gebeurde. En hij werd natuurlijk een beetje geout door de mensen toen. Nou, een beetje, zeg maar, helemaal.
1: Ja, dit was wel heel erg beetje.
0: Ja, dit was volle bak. Ja. Maar hij heeft uiteindelijk gewoon een liedje en ook een videoclip gemaakt die behoorlijk provocatief was, maar waarvan hij ook zoiets had van, hier pak aan, want onder andere politiemannen in uniform die dan met elkaar aan het zoenen waren, zeg maar. Echt een lekker kunstwerkje, die zei van, jullie willen mij beschamen, ik draai het om en ik maak er iets moois van. George Michael en Outside. Nou, prachtig. Over beschaamde zaken gesproken.
1: Ja.
0: Ik zat even te kijken van, hoe is het met mijn grote vriendin Olivia Dean? Dat doe ik af en toe. En toen zag ik tot mijn grote schrik dat zij wordt beschuldigd van plagiaat met haar liedje I've Seen It. Ze zou de melodie van Just the Two of Us van Bill Withers hebben gekopieerd. Managementbureau heeft daarom een rechtszaak aangespannen. Die hebben ook een muzikoloog ingehuurd om de nummers te beoordelen. En hij concludeerde dat ze aanzienlijke overeenkomsten hebben, waaronder het herhaaldelijk kopiëren van de melodie uit Just the Two of Us. Meldt de BBC op basis van juridische documenten. En ik ben in totale verwarring, want aan de ene kant is dat ook echt duidelijk hoorbaar. Ik laat even een stukje horen van die van Olivia Dean. Dan begrijp je gelijk wat ik bedoel.
2: I've heard it laced in every song.
0: Ja, dit is.
2: Still the words all come out wrong. It doesn't always answer when you call.
0: Nou, dan stop ik hem even hier en dan moet je even luisteren naar Bill Withers natuurlijk.
3: I see the crystal raindrops fall.
0: Ja, dat is wel echt een beetje hetzelfde.
1: Het is wel echt heel erg hetzelfde.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, zij gaat dan verder en dan krijgt het. Ja, met hij gaat hier verder zo. Ja, de rest kennen we. En zij doet dit in het vervolg.
2: Brings out the worst, brings out the best, I understand.
0: Daardoor wordt het toch een heel ander liedje, of niet?
1: Ja, maar je herkent meteen die knip. Ja, ik zou het zeggen, het is een knipoog naar Bill Withers.
0: Ja.
1: Ik hoop dat dat dan juridisch oké is.
0: Nee, ik deed een knipoog. Nee, maar heus.
1: Het is gewoon, het inspireert me heel erg en daarom wil ik het laten zien. Want iedereen herkent het natuurlijk, waardoor je weer Bill Withers gaat luisteren.
0: Ik ben benieuwd hoe de publieke jury hierover denkt. Laat maar even weten via de NPO Luister app. Bij deze track gaat ze geen problemen krijgen, want Sam heeft het geschreven. Ze mogen wel meezingen. Olivia Dean, Sam Fender, dit is Bring Me In.

0: aan op wat William even stuurt. Die zegt, in de hardstylewereld is het volgens mij vooral een grote eer als je muziek wordt gebruikt door een ander. Ik heb wel eens horen zeggen dat er een ongeschreven regel is dat niemand elkaar daarvoor aanklaagt. Ik vind het meestal gewoon heel flauw om zo op je recht te gaan staan. Christian die stuurt, het lijkt wel heel erg op elkaar. Ik denk dat zelf eigenlijk ook. Ik moet altijd aan Ed Sheeran denken, die ooit eens een keer dan een live demonstratie heeft gedaan dat in 3 grepen bijna elk liedje wel te zingen is. Toen dacht ik, ja. Nou ja, goed. We gaan het zien.
1: Wij zijn gelukkig niet de jury.
0: Nee, en ja. Ik ben sowieso altijd voor Olivia.

Nou, mijn keuze van vanmiddag die groeide op in Stratford, Noord-Amerika, tegen de Canadese grens aan. Je moet even denken aan bossen, bergen, lange winters. Zo'n plek die heel mooi is als je er op vakantie bent, maar iets ingewikkelder als je er echt opgroeit. Al jong maakte hij precies over dat gevoel muziek. Ergens vandaan willen, maar pas als je weg bent ontdekken dat je het ook wel een beetje mist. Jarenlang bleef het bij bescheiden succes tot hij in 2022 Stick Season uitbracht.

in de muziek van Noah Kahan. Vrijdag kwam een nieuwe muziek uit van Noah, geschreven voor een nieuwe Hunger Games sequel film. De zesde, die komt in november uit. Dat is me een partij geweld, joh. Een soort sci-fi over een wereld waarin het gaat om controle houden. Hoe doen ze dat nou? Door kinderen tegen te laten strijden in een soort grote arena. Er kan er maar

eentje winnen en met de rest loopt het gewoon heel slecht af. En dan vraag je natuurlijk af, ja, hoezo past die plaat van Noah Kahan er dan in, die nieuwe? Nou, als je de trailer ziet, dan voel je wel een beetje waar die zou passen, want zijn nieuwe plaat, Draw You Out, die gaat over iemand van wie je houdt, maar die je eigenlijk niet bij je kan houden. Nou, die tegenstelling, dat zit ook in die film. Gelukkig kunnen we er allemaal wel wat mee, want Noah Kahan die maakt verdriet niet groter dan het is. Hij zorgt er alleen even voor dat je het niet kan ontwijken. Nieuwe muziek op NPO Radio 2. Draw You Out, Noah Kahan.

0: Nou, bij deze gedaan. En daarvoor nieuwe muziek op NPO Radio 2. Noah Kahan en Draw You Out. Ik vind het echt een fantastische plaat. De film, het zal weer een hoop dystopie zijn, denk ik. Het speelt zich ook af voor de Hunger Game start eigenlijk. Hè? De Hunger Game films, die zijn er al heel veel geweest.
1: Het voelt een beetje Star Wars, van welke volgorde moet je deze films kijken?
0: Gaan,
1: op een gegeven moment
0: gaan altijd in ieder geval heel veel mensen dood. Dat is sowieso.
1: Heel gezellig voor rond de kerst. Ja.
0: Luister, zit jij toevallig naast iemand en denk je, hey, daar wil ik wel een spelletje mee spelen, dan moet je even het woordje schat appen naar de NPO Luister. Want zometeen, in het tweede deel van Tijd voor Klaas, gaan we namelijk een spel spelen tegen elkaar. Je moet iets inschatten en het leuke is sowieso prijs. Ster.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
4: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
5: Wil je met me trouwen?
4: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Oud-commando's Ray Klaasens en Di Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. Twee teams, één missie.
5: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
4: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Vanavond 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg-op-Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 20:00 vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
9: Jeroen van Kamp, dankjewel. We gaan schakelen met de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Ja, de A9 hoorde ik al voorbij komen in het nieuws. Staat hij in je lijstje?
10: Ja, dat klopt. Hij staat bovenaan in mijn lijstje zelfs, Klaas. De A9, Diemen-Alkmaar. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk met een personenauto en een vrachtwagen. Die vrachtwagen is bij dat ongeluk gekanteld, dwars over de weg gekomen. Heeft ook nog wat schade aangericht aan een vangrail en aan een muur zelfs aan de zijkant. Dus daarom duurt die reparatie allemaal wat langer. Het goede nieuws is dat hij niet meer in beide richtingen dicht is, de A9. wegen. Alleen nog van Diemen naar Alkmaar. En dat is bij Amstelveen Stadshart. Daarvoor rij je om via de A10 Zuid. Dat kan bijna filevrij. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wegwerkzaamheden. Bij Hoevelaken nog een minuut of 10 vertraging. Die vertraging heb je ook op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Door 4 kilometer file tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. En de grenscontroles spelen op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Bij de grens 2 kilometer file, maar wel met een kwartier oponthoud.
9: Dankjewel.
10: Alsjeblieft.
9: Zo, zit jij naast iemand en denk je, ik heb wel zin om even een spelletje te spelen waarbij je sowieso prijs hebt, dan moet je nu even het woordje schat appen naar de NPO Luisterapp. En wie weet heb ik je zometeen aan de telefoon. Ik ga zometeen verder met tijd voor Klaas. En de eerste is zo'n fijne. Hij komt van Aretha Franklin. I Say a Little Prayer.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Musical met de grootste hits van Celine Dion. Kom naar het theater bij jou in de buurt.
1: Maar Celine Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
0: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
1: I'm the queen of the show!
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
7: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
12: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.

0: Cameron Whitcomb met zijn Kingdom of Fear. En daarvoor Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Als je nou denkt van ik vind Aretha Franklin te gek, wil ik toch nog even die film weer tippen. Respect, 5 jaar geleden uitgekomen of zo. Je kan het nu zien, ik denk op Prime. En ook wel ergens te huren. Het is echt fantastisch, omdat je dan even in het leven duikt van deze fantastische zangeres die echt het nodig heeft meegemaakt en zich op allerlei manieren heeft moeten ontworstelen uit het leven waar ze in zat. En dat weer vertalen naar muziek, terwijl de spotlights op je staan. Het is een queen, Aretha Franklin. Dat dus. Zometeen het schattenspel. Als je daar mee wilt doen, kan je nog het woordje schat appen via de NPO Luisterapp. Moet je wel naast iemand zitten, want we doen het samen met elkaar.
1: Met je schatje.
0: Met je schatje. En dan is het een kwestie van inschatten. En degene die de meeste vragen goed heeft, die krijgt van ons een schat.
1: Duidelijk.
0: Nou, dit is ook een schatje, hoor. En ze doet eigenlijk alles zelf. Schrijven, muziek maken. Ze kan het als geen ander. Melissa Etheridge. En die heeft als een beginnetje wat lijkt op iemand anders. Ik denk dat je nu denkt aan...

0: Lost in the People en Pumped Up Kid. Het schattenspel. Speel ik vandaag met Lisette en Valentijn. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag.
0: Jullie zijn schatjes van elkaar?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hoe lang al, Valentijn?
1: Nou, in november, dus moet ik goed zeggen, dat is straks een probleem, 8 jaar.
0: Oh, jezus. Ja, je weet al meer dan de gemiddelde partner, denk ik. Dus dat, ja. Toch even checken, Lisette, klopt dit?
2: Ja, hij heeft helemaal gelijk.
0: Ja. Ah, ja. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet eigenlijk?
1: In de kroeg.
2: Wij hebben elkaar ontmoet in de kroeg, ja.
0: Ach, en dan zo'n steelse blik en dan toch een gesprekje aanknopen en van het een kwam het ander.
1: Nou, ik was aan het werk in de kroeg. Oh. En toen vroeg ze om extra buikspek. En toen wist ik het meteen.
0: Wat geweldig. Nou, mag helder zijn. Echt twee totale schatten van elkaar. En jullie gaan tegen elkaar strijden. Valentijn, ik begrijp dat jij de jongste bent. Dus jij mag zeggen kop of munt.
1: Kop.
0: Kop. Als de munt op kop valt, dan mag jij beginnen. Is die munt? Nou ja, dan is het dan Lisette om te beginnen. Daar gaat hij. En hij valt op... munt. Dus hij is voor jou, Valentijn.
3: Nee, Lisette.
0: Lisette, hij is voor jou, Lisette.
2: Oh, ja.
0: Sorry, ik leg het ook zo ingewikkeld uit dat ik zelf al in de war raakte. Maar goed, Lisette gaat beginnen, dat is in ieder geval zeker. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké. Het schattenspel. De eerste vraag is voor jou en dat is een vraag uit de dierenwereld. En die gaat over nijlpaarden. Ze zijn op het land de

0: En dat is 150 graden. Maar Lisette, ik moet zeggen, ja, het is wel van alle vragen die we hadden kunnen verzinnen, is dit een discutabele, want ja, helemaal open is het natuurlijk 180 graden. Het is ongelooflijk, die enorme mond kan gewoon open, die bek, en dat is dan geen vermoeidheid, hè, dat is echt een dreighouding. En met een speciale anatomie kan die dus ontzettend open, soms zelfs tot maximaal 180, maar gemiddeld 150. Dus oké, ja, Valentijn, die is voor jou.
1: Ja, lekker. Hij is genoteerd hoor. Hier.
0: Ja, lekker. En ik heb er gelijk nog eentje voor je. Dat is een Guinness World Records vraag. Die bevat natuurlijk de meest vreemde wereldrecords. Zo ook die van grootste beker frisdrank. Hoeveel liter frisdrank kan er in die beker, denk jij? In liters.
1: Oeh, ik denk 350 liter.
0: 350 liter. Lisette begint gelijk te lachen. Ik weet niet waarom. Denk je dat het meer of minder dan 350 liter is?
2: Ja, dat weet ik dus niet. Oh, zo gek kan het natuurlijk zijn. Ik denk dat het meer is.
0: Jij denkt dat het meer is. En durf je er nog een getal aan te hangen, gewoon voor fun?
2: Ik denk 682.
0: Oh ja, dat is belangen naar niet genoeg. Maar het is wel meer, Lisette, dus dat is correct. Het gaat namelijk om 17.908,6 liter. Nou, het is een wereldrecord. Hè? De beker is ruim 4 meter hoog. 4 meter hoog is hij gemaakt voor de Nationale Frisdrankdag in Missouri. Dat was in 2017. Natuurlijk ongelooflijk slecht voor je waarschijnlijk, wat allemaal suikers en zo. Maar er zat wel heel veel in.
3: Ik hoop dat niet bij één iemand het heeft op hoeven drinken.
0: Dat hoop ik ook van harte voor ze. dan is het dus, even kijken, gelijk spel. Ja. En dat is leuk, Lisette, want dan zou jij hem kunnen inkoppen. Ik heb namelijk nog een fragmentje. En ik ben benieuwd of jij weet uit welk jaar die komt. Dit is het fragment. Nou, geef mij je inschatting, Lisette. Uit welk jaar komt dit nummer?
2: Oh, ik denk 1984.
0: Staat genoteerd. Valentijn, denk je dat hij ouder of jonger is dan 1984?
1: Ik denk dat hij jonger is dan 84.
0: Jonger dan 84. Dan hebben wij een winnaar. Dan hebben wij een winnaar. En die winnaar zat met 1984 in de buurt, want het was 1982. Lisette van Harte!
1: Wat goed. Nou ja.
0: Ja, het is gebeurd, mensen. Het is gebeurd, ja.
2: Ja, ik had gezegd, hè.
0: Ik heb het gevoel dat vader daar nog iets van zijn hart wil.
1: Nou ja, je hebt gelijk gehad.
0: Oké, nou. Ja, dat is altijd de noodoplosser. Als je die weet, je hebt gelijk gehad. Ja. Nou, ik vond jullie fantastische kandidaten. Elisette, gefeliciteerd hoor.
2: Dankjewel.
0: Uit 1982 komt hij dus, zo moet ik het zeggen. De Human League en Don't You Want Me.

0: Ja, prachtig. Nieuw en uit Nederland. Sven Silies en Somebody New. Ja, is wel leuk. Zijn roots komen dus uit Zuid-Afrika. Hij woont al helemaal thuis in Nederland. Maar goed, dat wordt dan altijd een beetje genoemd als je iemand moet introduceren, hè, voor het eerst.
1: Ja, want waar kom je dan echt vandaan? En waarom willen mensen dit altijd zo graag weten? En wat voor antwoord kun je dan geven? En waar zijn mensen dan wel blij mee?
0: Dit is het mysterie wat om Sven heen hangt. En waar die, wat mij betreft, als die een beetje slim is, gewoon lekker gebruik van maakt. Ik bedoel, dat doet hij al in de muziek natuurlijk gewoon Somebody Nieuw even neerzetten. Ik denk dat we nog veel gaan horen van deze jongen.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, dus dit was 2026. We gaan nu naar 1996.

0: Killing Me Softly. Oeh, we hebben wat leuks voor.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Want er is ruimte voor een liedje voor jou. Waar heb je op dit moment zin in? We hebben een vrij voor de hand liggende... voor de hand liggend thema eigenlijk.
2: Nogal.
0: Ja, want het is vandaag 4 oktober.
2: Dierendag!
0: Ja, natuurlijk! Ja. Of eet geen dierendag, dus die vereniging die gaat ook volle bak door.
2: Heb jij je hond al een extra knuffel gegeven?
0: Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb me pas gerealiseerd dat het dierendag was toen ik hier was. Dus dat moet ik dan vanavond even organiseren. Ja. Ik zag wel dat het voer bijna op was. Dus Nee, maar dan heeft hij meestal mazzel. Want dan kan ik het niet bij de gewone dierenhandel halen. En dan moet ik even de supermarkt zo'n lekker bakje van dat natte vlees.
2: Dat dan krijgt hij de fancy zin.
0: Vindt ze helemaal fantastisch. Dus ik denk dat er een win-win in zit. Waar zijn we naar op zoek? Liedjes die iets met dieren te maken hebben. Ja. Op de een of andere manier. In de breedste zin van het woord. Suggesties.
2: Hoe Let the Dogs Out.
0: The Lion Sleeps Tonight.
2: Oh, leuk. Animal van Cat's Eye.
0: Voor de hand liggend, maar wel heel lekker. The Eye of the Tiger!
2: Roar van Katy Perry.
0: Ja, die kan ook wel. Toch, dat zit er ook in, ja.
2: Dat is letterlijk een roar. Ja.
0: Oké, nou, iets met dieren. Ik denk dat jullie nog veel creatiever zijn dan wij. Dus laat het weten via de NPO Luister. Welk liedje kunnen we gebruiken zometeen? In het kader van Dierendag en natuurlijk in het kader van jezelf.

0: Somewhere Nice to Me, Stella Lefty, Boston.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Oh, wat hebben jullie heerlijk gereageerd op Dierendagliedjes. Het zijn echt tientallen berichten die binnenkomen met allerlei uiteenlopende plaatjes en ook met hele leuke verrassingen. En een van die verrassingen kwam van Lilian. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Klaas.
0: Ik denk, ben jij eigenaar van een kat?
2: Ja.
0: Ja?
2: Hoe
0: heet jouw kat?
2: Nou, mijn kat heet Malootje.
0: Wat? Malootje?
2: Ja, nou, toen ik erop ging halen uit het asiel had ze een andere naam.
0: Ja.
2: En die vond ik niet bij haar passen. En na een dag haar observeren denk ik van, nou, jij bent echt zo gek als een deur, je bent gewoon echt Maloot.
0: Ja.
2: En ik denk, jij heet gewoon Malootje.
0: Hoe heet die kat dan origineel?
2: Clara.
0: Ik begin eruit. Het duurt even, maar dan moest je dus roepen, kom Klaartje.
2: Nou dat.
0: Oké. <Okay.
2: lacht>
0: Dat kan inderdaad niet. Goed. Je hebt een hele leuke plaat aangevraagd die niet iedereen gelijk zal herkennen, maar die wel helemaal past. Hè. Waar dacht je aan?
2: Ja, Love Cats van The Cure.
0: Ja zeg. Een beetje jazzy, een beetje anders. En ook met echt katten als thema. Hè?
2: Ja.
0: De vrije instinctieve wezens die aantrekkelijk, eigenzinnig, maar ook ongrijpbaar zijn.
2: Ja, ik had een kat kunnen wezen.
0: Net als Klaartje, a.k.a. Melootje.
2: Ja.
0: Nou, deze is voor jou. Dankjewel voor het doorgeven.
2: Hey, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Dankjewel, Klaas.
0: Hoi.

Dit heet The Love Cats. En het zit erop voor tijd voor Klaas. Zometeen is het tijd voor de one and only Leo Blokhuis. En dan zijn zij er natuurlijk, Annelie. En de verrukkelijke 15 komt eraan. Daarna ook nog live muziek. Bungie komt voorbij. En misschien Annelie op de blokfluit. Misschien. Dat lijkt me wel wat. Veel plezier voor nu. Bye bye, zwaai, zwaai. We sluiten af met John Mayer.

0: is NPO Radio 2.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
4: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
5: Wil je met me trouwen?
4: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
3: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
7: Oud-commando's Ray Klaasens en Die Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. 2 teams, 1 missie.
8: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
7: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Vanavond 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Dit is NPO Radio 2. Het is 6:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachterij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 36-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin, for life.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de

0: is. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
7: De verrukkelijke 15.

een prachtige avond. Misschien nog een laat zonnetje in de tuin en dan de radio erbij aan. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Maar wij gaan tussen nu en 7 uur een nieuwe editie uitzenden van de verrukkelijke 15. Maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. En we hebben een nieuwe nummer 1. Verrukkelijke 15. En weer een bescheiden nieuwe binnenkomer op nummertje 15. In de verrukkelijke 15.

nieuwe binnenkomer op nummertje 15 deze week. En we hebben er maar liefst vier nieuwe binnenkomers. En dus nemen we ook afscheid van vier platen in de 327e editie van de Verrukkelijke 15. Somjeu, Feels Part 2 staat niet meer in de lijst. Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn staat er niet meer in. Maar we hebben goed nieuws voor de Nothing But Thieves fans. Shanna Spyro, Great Expectation is eruit gevallen. En Feline en Melle staan er ook niet meer in. Geen Remember Us meer in de lijst. Wat komt daar dan voor in de plaats? Nou ja, in ieder geval Leon Bridges en de rest. Je zal het snel genoeg weten. In ieder geval deze niet, want die stond er al een tijdje in. Maar die zakt eigenlijk ook iets harder dan mij lief is. Vier weken voor de Wolf, Full Moon Ritual zakt van 9 naar 14 deze week.

0: Ja, de Full Moon Ritual, even voor het gevoel, ook die staat erin. En Annelie, we hebben zomaar visite vandaag, hè?
1: Ja, dat is heel leuk. Zullen we het al even verklappen?
0: Ja, vind ik wel, ja.
1: We hebben Sven Tempelman in de studio en we hebben hem laatst aan de telefoon gehad om de Bluetooth-box weg te geven. Blijkt Sven gewoon een 15-jarige V15-fan te zijn die iedere week zijn eigen uitzending maakt. En ook, die kun je dus beluisteren. En ja, we dachten, als V15-fan moet jij gewoon een keer bij de V15 aanwezig zijn.
0: Sven, jij bent erbij vanavond.
2: Jazeker.
0: Hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Ik denk dat je straks even een plaatje aan moet kondigen. Gaat het lukken?
2: Ja, natuurlijk.
0: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dan ga ik even verder met de lijst, want we zijn toe aan de tweede nieuwe binnenkomer.
3: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Die is van Raccoon. Dichter bij het vuur komt binnen op nummer 13.

0: Joy van Ray en Annelie. Oh. Die blijft hier onrustig van. Hij blijft een beetje onderin hobbelen, maar we draaien hem even goed.
1: Ja, vind ik helemaal niet erg als we maar draaien.
0: Als we maar draaien, zo is het. We hebben al 2 nieuwe binnenkomers gehad en er zijn er dus ook nog 2 te gaan.
2: Verse in de verrukkelijke 15.

0: in op nummer 11 deze week. En dat is de derde nieuwe binnenkomer en dan maar meteen de hoogste.
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Dat is de band die vorige week haar 50ste verjaardag vierde. Natuurlijk, het gaat over U2. Er komt een album en hier is de eerste track. Silencio heet hij. En deze komt nieuw binnen op nummer 10. Is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer deze week in de

laatste toon. De Silencio van U2 is de hoogste nieuw binnenkomen deze week in de verrukkelijke 15. En dan, ja, een plaat die, nou, dat gaat hard zeg. Dat doet me eigenlijk ook wel verdriet. 6 weken voor Roxanne Hazes. Vorige week nog op 2. En dan denk je nog, ja, wordt dat de nummer 1? Nee, nummer 9.

0: Je mij, zo heet hij. Vrijdag over de week, 16 oktober, komt haar album uit Tranen in de Giftshop. En daar wachten we dan maar op. En dan komt er vast weer de volgende Roxanne Hazes voor de Verrukkelijke 15. Maar deze gaat wel erg hard naar beneden. Jammer is dat, maar wij gaan gewoon verder. En ik zei het net al, we hebben Sven Tempelman in de studio. Sven, heb je het nog naar je zin?
1: Ja, zeker, ontzettend.
0: Dit is net anders dan wat jij thuis doet, of niet?
1: Ja, dat 100%.
0: Sven maakt zijn eigen Verrukkelijke 15. Totaal autonoom lijstje. Ja. Dat wordt als bestandje naar familie en vrienden gestuurd, zoiets.
1: Klopt, ja, zeker.
0: En wat ik dan weer heel grappig vind, je hebt gewoon keihard een...

0: Ja, hoe kom je hier aan, Sven?
1: Ja, door mijn moeder eigenlijk.
0: Ja, ik herken de stem aan het eind, Sven Tempelman. Ja, helemaal. Jij maakt je eigen verrukkelijke vrouw.
2: Holy Ghost. Campo de Cristo de Silencio.

laatste toon. De Silencio van U2 is de hoogste nieuw binnenkomen deze week in de verrukkelijke 15. En dan, ja, een plaat die, nou, dat gaat hard zeg. Dat doet me eigenlijk ook wel verdriet. 6 weken voor Roxanne Hazes. Vorige week nog op 2. En dan denk je nog, ja, wordt dat de nummer 1? Nee, nummer 9 deze week.

opnieuw binnenkomen deze week in de verrukkelijke 15. En dan, ja, een plaat die, nou, dat gaat hard zeg. Dat doet me eigenlijk ook wel verdriet. 6 weken voor Roxanne Hazes. Vorige week nog op 2. En dan denk je nog, ja, wordt dat de nummer 1? Nee, nummer 9 deze week.

0: Zo heet hij. Vrijdag over de week, 16 oktober, komt haar album uit, Tranen in de Giftshop. En daar wachten we dan maar op. En dan komt er vast weer de volgende Roxanne Hazes voor de verrukkelijke 15. Maar deze gaat wel erg hard naar beneden. Jammer is dat, maar wij gaan gewoon verder. En ik zei het net al, we hebben Sven Tempelman in de studio. Sven, heb je het nog naar je zin?
1: Ja, zeker, ontzettend.
0: Dit is net anders dan dat jij het thuis doet, of niet?
1: Ja, dat ja. 100%.
0: Sven maakt zijn eigen verrukkelijke 15. Totaal autonoom lijstje. Ja. Dat wordt als bestandje naar familie en vrienden gestuurd, zoiets.
1: Klopt, ja, zeker.
0: En wat ik dan weer heel grappig vind, je hebt gewoon keihard een...

0: Ja, hoe kom je hier aan, Sven?
1: Ja, door mijn moeder eigenlijk.
0: Ja, ik herken de stem aan het eind, Sven. Ja, helemaal. Jij maakt je eigen verrukkelijke 15, maar ik dacht, ja iemand van 15, hoe kom je daarbij?
1: Ja, begonnen met luisteren eigenlijk begin dit jaar. En ja, toen kwam ik eigenlijk ook op het idee van, dat wil ik zelf ook wel. Dus toen ben ik er zelf eentje gaan maken en sindsdien elke week gedaan.
0: Ja, ja tot nu. Jij maakt elke week keurig een radioprogramma van, dat zal dan 5 kwartier zijn als je ze alle 15 netjes draait.
1: Ja, de nummers zijn bij mij meestal ietsje korter, dus dan is het uurtje ruim. Ja.
0: Hey, als jij er toch bent, wil jij even de volgende plaat van mij aankondigen?
1: Ja,
0: die
1: tuurlijk.
0: Staat op nummer 8. Ja, geef maar een zwaai als ik hem moet starten. Yes. Dit is Sven Tempelman, namens ik.
1: Ja, stijgertje deze week. Vorige week kwamen ze binnen op plek nummer 15. En nu omhoog naar plek 8 in de lijst. De editors, Seriously, in de verrukkelijke 15 op Radio 2.

0: week inmiddels voor Higo. Vorige week kwamen ze nu binnen op nummer 10. En deze week stijgen ze door naar nummer 7. En dat brengt ons bij een telefoontje, Annelie.
1: Ja.
0: Wie had je nou?
1: Ik heb Leo aan de lijn.
0: Super handig, Annelie. Hey Leo.
2: Hallo Leo, goedenavond.
0: Hoe is het, man?
2: Ja, goed, uitstekend. Ja hoor.
0: Ja, jij hebt gestemd deze week.
2: Ja.
0: En ik zie dat jij na donderdag gestemd hebt, want vrijdag ergens in de loop sluiten onze stembus en dan openen we hem weer. En dat is eigenlijk voor de week daarop al. Dus jij hebt al voor volgende week gestemd, maar de platen zijn er niet minder goed om.
2: Nee, voor mij heb ik het vorig om een uur of 7 of zo gedaan. Ik was heel veel wakker.
0: Jemig.
1: Ja, dan snap dus ik dat je als eerste aan de V15 denkt.
0: Ja, dat denk ik ook al tijdens ik wakker word. Meteen V15 stemmen.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Hey, welke heb jij gestemd?
2: Nou, om te beginnen Stevie Wonder natuurlijk.
0: Ja!
2: De nieuwe.
0: Ja! I can see the sun in late December.
2: Ja, ja.
0: Gaan we zo draaien hoor, het volgende uur.
2: Ja, oh, fantastisch.
0: Ja.
2: En wat Mike Piwanuka, de nieuwe.
0: Ja, ga ik ook draaien hoor.
2: En ik weet niet of ik een maffe klap. Nou goed.
1: Nee, dat weet ik niet.
2: War on Drugs.
0: Je mag verklappen dat hij nog komt.
2: Ja, hij komt nog.
0: War on Drugs komt nog. En ik mag nu alvast pitchen dat mijn podcast deze week over de War on Drugs gaat. Dus,
2: okay.
0: Dus als jij dit een fijne band vindt, steek daar een half uurtje in, joh. Hartstikke lekker.
2: Okay, nee. Ik ben niet een hele podcastluisteraar, maar misschien dat ik een uitzondering maak hiervoor.
0: Niemand van mijn podcastluisteraars is een podcastluisteraar. Ze zeggen allemaal, ik hou helemaal niet van podcasts, maar dit is de enige. Echt waar? Nee.
1: Nee. Dat is toch
0: genoeg, Leo? Weet je wat je gaat doen? Jij gaat lekker naar de radio luisteren, want wij gaan zo meteen de War on Drugs zelf nog draaien. En nu eerst Fontaine's DC. Is dat ook een beetje oké voor jou?
2: Oh jawel, ik zit te wachten op het nieuwe album. Helemaal te gek.
0: Ja. Nou, er is afgelopen vrijdag een nieuwe track uitgekomen. Daar ben ik niet zo heel erg enthousiast over nog.
2: Oké. Okay,
0: maar deze wel. Dus ik ben met angst en beven en met blijde verwachting. Het zal alle kanten opvliegen, denk ik.
2: Okay,
0: Leo, leuk je even te spreken. Ja, precies. Leuk je even te spreken. Jij krijgt als dank voor dit dieptegesprek dat is mijn schuld. Een Bluetooth speaker. Zodat jij overal naar The War on Drugs kunt luisteren.
2: Hartstikke leuk.
0: Oké, okay, man. Fijne dag.
2: Doei.
0: Hoi, hoi. Leo was dat. Leuk, jongen, lijkt me.
1: Nou is klaar.
0: En hier zijn ze dan, Fontaine's DC. Ja, ik zei het tussen neus en lippen door, maar het is echt waar. Een albumtrack die bij mij niet zo heel veel doet. Zo geweldig als ik deze vind. Dus draaien we gewoon deze. In de zesde week op 6. Vorige week ook op 6. Marianne van Fontaine's.

zou maar zo kunnen zijn dat je deze vandaag nog een keer gaat horen. Want ze zijn hier live in de studio tussen 8 en 9 gaan we ze horen. Bungie met Carefree. 3 weken in de lijst, vorige week op 8. En ze stijgen naar nummer 5. En dan op nummer 4 treffen wij een band die vorige week op nummer 3 stond. Het is Direct met My Friend in de 5e week.

heet hij ook. My Friend van Direct is dat. Staat 5 weken in de lijst vorige week op 3. En ze moeten 1 plekje prijsgeven. Ze staan inmiddels op nummertje 4. En we blijven in Nederland met een oude nummer 1, kan ik zeggen. Een plaat die eventjes op 1 stond en toen naar beneden kukelde, maar nu de weg toch weer omhoog gevonden heeft. Het is Bente met Parachute. Staat 3 weken in de lijst. Vorige week op 5. En deze week op 3. Klopt het allemaal wel wat ik zeg? Want ja, die stond er op 1. Ja, 3 weken lijkt me zo kort. Maar het staat er echt.

Ja, de parachute laat ze thuis. Dus nummer 1 was het nog niet. Komt eraan gewoon vanzelf. Bente was dit vorige week op 5 en deze week op nummertje 3. Op nummer 2, de plaat die vorige week op 1 stond. 5 weken in de lijst voor Douwe Bob. Deze week op nummer 2 met Note to Self.

Daarop opstond vorige week op nummer 1 en zakt deze week naar nummer 2. Dat drukt dus bij het overzicht van deze week op 15 nieuw binnen. Leon Bridges op 14, van 9 The Wolf. De tweede nieuw binnenkomer is van Raccoon op 13. Ray stijgt van 13 naar 12. Nothing But Thieves met nummer 5 komt binnen op nummer 11. En op 10 de hoogste nieuw binnenkomer U2 met Silencio. Op 9 met een smak vanaf 2 Roxanne Hazes Vang Je Mij. En op 8 van 15 The Editors. Op 7, gestegen van 10, staat Higo. Fontaine's DC blijft staan op nummer 6 in de zesde week. Bungie stijgt van 8 naar 5. Direct zakt van 3 naar 4. Zojuist horen we Bente, zij stijgt van 5 naar 3. En Douwe Bob vorige week op nummer 1 en deze week op nummer 2. En dat betekent, dames en heren, dat wij een nieuwe nummer 1 hebben hier in de

van The War on Drugs. En ik zeg het nog één keer. Deze week heb ik in mijn wekelijkse podcast het verhaal van The War on Drugs verteld. Je hoort hem op NPO Luister of op alle streaming platforms. Het is een dijk van de plaat. Who is that? 3 weken in de lijst. Van 4 in 1 keer. Klaboom.

0: NPO Radio 2.
1: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
2: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
1: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
2: Ja toch?
1: Kijk op wakkerdier.nl.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op Singer.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
6: Wil je met me trouwen?
5: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: Het is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen 100 scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen 1000 scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden 100 scholieren opgepakt bij ongeregeldheden. Daar raakten ruim 100 mensen gewond. De Studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakt in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dit wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, 1,99.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Nu twee merkdienst voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk

0: Uit de nadagen van de verrukkelijke 15. Februari 1988, toen haalde deze de zesde plaats. Het is In Excess met New Sensation.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Zo, we zijn er weer, Emily.
2: Nou.
0: Het is een gezellige avond. We hebben Sven en zijn ouders hier op visite. Die staan even gezellig mee te kijken. Als je Visual Radio aan het kijken bent, dan zie je een paar extra mensen. En dat maakt het alleen maar leuker. Je hebt Sven het vorige uur ook zelfs nog kunnen horen. Maar wat gaan wij allemaal doen? We hebben live muziek.
2: Ja, we hebben Bungie in de studio. En Bungie is dus oud-Japans voor allesomvattend. En ze zochten een allesomvattende bandnaam. En dat was dus Bungie.
0: Oh, dat is wel heel veel. Dat is wel heel veel.
2: Heel veel, hè? Maar ze zijn ook veel.
0: We hebben een wereldhit. Die komt helemaal uit Bulgarije. Ja.
2: Ja, succes met een request.
0: Zeker. We gaan het tippakket van de verrukkelijke 15 zo even aanvullen. En de kluis van Blokhuis die komt er ook aan. En afgelopen week werden wij verrast. Werkelijk verrast. Met een EP met 4 tracks van de grote Stevie Wonder. En de kaarten branden in mijn zak. Want op 28 oktober staat deze jongen in Ziggo Dome te kijken naar zijn grote held Stevie Wonder. Die er integraal Songs in the Key of Life gaat spelen. Een van de allerbeste platen ooit gemaakt. En je hoort, ik heb daar helemaal geen zin in.
2: Ik kijk er niet naar uit.
0: Zo onverdraaglijk veel zin in. En die plaat bestaat dus 50 jaar. En ome Stevie die dacht, ik heb nog 4 liedjes liggen uit die sessie. En die ga ik eens even uitbrengen. Dat zijn 4 tracks die je nu op alle streamingdiensten kunt vinden. En ik heb er eentje gepakt. En die zetten we ook meteen in het tippakket van de verrukkelijke 15. Want verdorie, we kenden hem nog niet. Maar het grappige is, we kenden het liedje wel. In Nederland was het in 1976 een hit voor Lucifer met Margriet Eshuis. Die kwam ermee tot de 12e plaats in de top 40. En zij kenden het niet van Stevie Wonder. Want die was nog niet uitgebracht. Maar Stevie die had het aan Roberta Fleck gegeven. En Roberta Fleck heeft van dit nummer zo'n wonderschone versie gemaakt. Maar we hebben nu dus het origineel echt van ome Stevie zelf. Hier is het prachtige. En je kunt dit alleen maar in het najaar draaien. I Can See the Sun in Late December. Dit is Stevie Wonder.

0: 1990 waren ze daar met hart en ziel, de Truckener Keks. En ze zijn weer bij elkaar, jawel.
1: 1 voor het geld, 2 voor de show en 3 voor het...
0: Ja, zou het daarvoor zijn? Voor het geld? Voor de show? Je weet het niet, maar ik vind het hartstikke leuk dat ze er weer zijn. De Truckener Keks met hart en ziel uit 1990. En daarvoor hoorde je die prachtige I Can See the Sun in Late December van Stevie Wonder. En dan... oh, wacht even hoor, dan wil ik even dit doen.
2: Verrukkelijke tips.
0: Ja, verrukkelijke tips. Want ik wil even het tippakket van de Verrukkelijke 15 aanvullen. En we doen het heel eenvoudig. We hadden deze week 4 nieuwe binnenkomers. En dan doen we er ook gewoon 4 plaatjes bij. De eerste, ik zei het al, die heb je al gehoord. Want dat is Stevie Wonder. Hoe kunnen we die laten liggen? En ik heb naamgenoot Leo al mee. Die heeft al op hem gestemd. Dus ik ben benieuwd of zo'n 50 jaar oude plaat gewoon de Verrukkelijke 15 in gaat komen zometeen. We gaan dat meemaken. De volgende tip is er eentje van een Ierse folkrock band. Ze hadden al Verrukkelijke 15 hits met het nummer 20. En ook met Man on the Moon. Ze komen eind november naar Nederland voor een clubtour. Dan heb ik het over Kingfisher. Hun laatste track heet Howlow.

Ibiza. En dan komt dat eerste geluid er weer bij. Beetje stadion sound. Kingfisher, daar kun je op stemmen. Volgende nieuwe toevoeging is een Nederlandse band van zangeres Jeanne Rauwendaal. We kennen haar nog van Barman. Dat was een hele grote hit in de Verrukkelijke 15. Soms is het te laat. Deed het ook heel goed. En nu hebben we een liedje van haar samen met Mathieu van de Vlaamse band Bazaar. Het heet Opnieuw.

0: Ja, terecht. Wies probeert het opnieuw, opnieuw, opnieuw. Daar kun je op stemmen. Verrukkelijke 15, dan ga je naar
1: radio2.nl/V15. En dan krijg je de hele lijst te zien. En dan hoef je er maar 3 aan te klikken. En dan hoor je bij de club. En vink even aan dat je een nieuwsbrief wil ontvangen. Want dan krijg je leuke tips en een leuke reminder om te stemmen.
0: Dat is ongelooflijk. Allemaal voor hetzelfde geld. En dan heb ik er nog één. En je weet, dat is er eentje, die wil ik helemaal draaien. En wat graag wil ik die draaien. Ik zei vorige week al, Michael Kiwanuka komt met nieuw werk. Op 23 oktober komt zijn album. Fudge gaat hij heten. Hij is herstellende van een hersenbloeding. Dus we hebben een tijd niks van hem gehoord. Maar ach, ik ben zo blij dat hij terug is. Dit is de eerste track, het eerste nieuwe werk van Kiwanuka sinds lange tijd. En met heel veel plezier voegen we hem toe aan het tippakket. Dit nummer heet...
1: Huh? Summer Clothes.
0: Maakt niet uit. Summer Clothes van Michael Kiwanuka.

0: Sure is het openingsnummer van de tour van U2 in 2017. En ik krijg weer kippenvel alleen al bij het horen van het begin van dit nummer. Ja, ik sta zo weer in het stadion, zegt Ewout, die daar dus zeker bij geweest is. Je hoorde Patti Smith en wij genieten nog eigenlijk van de nazomer vandaag. Tenminste, ik heb vanmiddag mijn koffie in de tuin gedronken. Jij ook?
1: Ja, zeker, of ik moest ben jij weer buiten geweest. Oh, ja, gefietst. Ja,
0: heel goed.
1: Met kinderen speeltuintour.
0: Maar er wordt nu al nagedacht over de zomer van volgend jaar. En met name de festivals van volgend jaar. Want Roskilde in Denemarken, die heeft al de eerste hoofdacts voor 2027 aangekondigd. En daar hoort deze artiest bij, Patti Smith. Naast Patti Smith ook Tame Impala. Die komen daar spelen. En dan is het al helemaal prachtig als je bedenkt dat Patti Smith eind december de gezegende leeftijd van 80 jaar gaat halen. En dat gaat dan vlammen op zo'n... Het is toch ook schitterend.
2: De kluis van Blokhuis.
0: Ja, we komen toe aan de kluis. De kluis, daar liggen de platen in die niet nieuw zijn en die buiten alle formats passen, maar waarvan ik vind dat ze toch zeker op de radio gedraaid moeten worden. En ik botste deze week tegen The Lover Speaks aan. Dat is een tamelijk obscuur jaren 80 gezelschap. Ze hebben alleen één nummer waarvan ik vrijwel zeker weet dat je het kent. Het werd een hit, namelijk in de versie van de Eurythmics. Eigenlijk Annie Lennox zonder de Eurythmics. Het is No More I Love You's. En ik heb zo'n zwak voor de originele versies van dat soort nummers. En dit is zo... Ik bedoel,

vies wat de plaat is dit zeg. Lonely Boy van Andrew Gold uit 1977. Echt van die West Coast pop rock. Die het in de jaren 70 zo ongelooflijk goed deed. Je hoort in de achtergrond bijvoorbeeld Linda Ronstadt nog meespelen daar. En good old Andrew Gold die later nog samen met Graham Goldman van 10cc nog een fijne carrière had. Maar in 2011 overleed hij. Dan gaan we naar iets heel nieuws en iets heel leuks. Want wat schetst onze verbazing dat die enorme heerlijke jaren 80 band uit Nederland, een van de beste bands die ons land rijk geweest is, zomaar ineens weer terug is. Ik heb het over de Fatal Flowers. Ik draai thuis nog wel eens Johnny D is Back uit 1988. Een weergaloos album is dat. En je kent ze natuurlijk van de hitsingle Younger Days. Maar ze gaan weer toeren en er is ook nieuw werk. Richard Jansen en zijn mannen Robin Berlijn, Geert de Groot en Henk Jonkers. Ze zijn allemaal weer bij elkaar. Dit is de nieuwe All.

0: Ship to Wreck. En hoe krijg je dat schip naar de kloten? Alcohol gebruikt. Daar gaat het liedje over. Florence and the Machine. En heet uit 2015. En dan gaan wij op reis, Sandy.
1: Blokhuis.
2: Wereldwit.
0: Ja, dit bedje suggereert altijd een soort subtropische bestemming, maar dat gaan we niet doen.
3: Nou ja, het is daar soms wel subtropisch. Toen ik klein was, toen ik jong was, dan ging je, of ja, als je afgestudeerd was van de middelbare school,
0: drie jaar geleden, ja.
3: Ging je naar of naar Salau of naar Blanes. Of je ging naar Sunny Beach. Dat was dus echt een nieuw gecreëerd zonneplaats in Bulgarije.
0: Weet je wat? We gaan naar Bulgarije.
3: Ja, dus daar kun je zeker op zonne blijven.
0: Maar niet naar Sunny Beach, we gaan naar Peter Bosse. Hij is zanger en vertrok naar het voormalige Joegoslavië ooit. Maar hij woont inmiddels in Bulgarije. Hij woonde in Sofia en woont nu op het drielandenpunt Bulgarije, Turkije, Griekenland. Nou, dan heb je alle feestbestemmingen bij elkaar, denk ik, Annelie, voor jou. Maar goed, hij heeft daar een huis gekocht. Je kunt bij deze wonderlijk fraaie stem ook een kamer huren, want hij heeft een B&B. En speciaal voor ons heeft hij Peter, die heeft een Bulgaarse wereldhit geselecteerd. Dus het gaat om Peter Bosse. En luister naar die stem.
4: Hoi Leo. Hey man. Hier Peter vanuit Bulgarije. In Sofia stond deze week kunstmatige intelligentie volop in de belangstelling. Wetenschappers, ondernemers en bestuurders spraken erover hoe straks AI een rol kan spelen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de slimme stad van de toekomst. Maar nu naar de muziek. Miro, voluit Miroslav Konstadinov, is al jaren een van de bekendste popzangers van Bulgarije. Hij brak door met het duo Charisma en vertegenwoordigde Bulgarije in 2010 op het Eurovisie Songfestival. Zijn nieuwe nummer heet Tvoite Sexy As. Dat betekent zoiets als jouw sexy zelf. Maar Miro bedoelt daarmee niet alleen het uiterlijk. Sexy staat in dit lied juist voor innerlijke vrijheid en jezelf durven.

0: Foto sexy as. Dat betekent jouw sexy zelf. Dat was Miro uit Bulgarije. Dat was de wereldhit van deze week.
1: Ja, ja, dan maken we het ons niet makkelijk.
0: Nee, wat gaan we doen? Wat gaan we doen?
1: Ja, we kunnen iets. Sofia, dat is de hoofdstad van Bulgarije. Dus misschien kunnen we iets met Sofia doen. Is er een band die zo heet? Of een liedje waar het in zit? Dat kunnen we doen. Of
0: hij woont op het kruispunt, zeg maar. Op het drielandenpunt ongeveer van Bulgarije, Griekenland en Turkije.
1: Nou, dan mag je
0: pakken
1: ook
0: we er gewoon bij. Iets. Oost-Europa, jongens, we zijn heel ruim vandaag. Doe
1: Balkan.
0: Iets leuks. Verzin
1: iets.
0: Volgende uur gaan we hoe dan ook een request draaien. En dit is bijna een request van mezelf. Niet bijna. Er is net een nieuwe J-Ox plaat. En die is hartstikke mooi, hoor. Maar dan krijg je toch een beetje heimwee naar de oude J-Ox. Uit 1992. Take me with you.

Town Halls. En dit is de Jayhawks, Take Me With You When You Go. En dat is de laatste die ik dit uur kan draaien. Nee, ik heb er nog eentje, maar daarvan een klein stukje. Het is een tip voor de verrukkelijke 15. Het is de nieuwe track van Wies samen met Mathieu Terrein. Opnieuw.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
5: Wil je met me trouwen?
4: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: 8 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren, mensen kunnen omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond in Eindhoven. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten ook zeker 35 mensen bij gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. En het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst nog grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
23: Een initiatief van Pfizer.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
25: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
9: Download het gratis e-book Echt contact begint bij jou op lovanek.nl.

0: War en Lowrider uit 1975.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Ja, een beetje dat funky is en over auto's gaat, waar vind je dat? Ja, bij War dus uit San Francisco. Een band die eerder ook met Eric Burdon muziek maakte, maar hier op eigen kracht Lowrider de hitlijsten inspeelde. We zijn terug voor nog één uurtje. Blokhuis hier op Radio 2. En daarna gaan we naar de albumshow met Jasper de Vries vanavond. Annelie, wij zijn op zoek
2: naar iets met Bulgarije, ja, of iets met moeilijk, Sofia.
0: Ja, dat is echt moeilijk. Of Balkan.
2: Balkan mag ook.
0: Ja, Turkije, Griekenland ligt er tegenaan. Griekenland hebben we net gehad, dus daar moeten we een beetje rustig aan mee zijn. Maar goed, als je nog een goede suggestie hebt, laat het ons van harte weten. Annelie, wat ga je met de theorie doen?
2: Het is 4 oktober.
0: Mm-hmm.
2: Dierendag.
0: Mm-hmm.
2: Dus liedjes waar soms bewust, soms per ongeluk een dier op is beland.
0: Oké.
2: Ja.
0: Een dierendageditie van de Theorie met Annelie. En verder hebben we zometeen live muziek. Bungie is in de studio. Jij komt terug rennen met ruzie met camera's.
2: Ja, maar stomme camera's. Ja. Maar ik ga er wat van maken.
0: Altijd in het weekend. Ja. Het gaat om de muziek, Annelie.
2: Nou ja.
0: Zet een mooi totaaltje voor.
2: Ik ga het proberen.
0: Hartstikke goed. Dat straks allemaal, maar eerst nog even een paar fijne platen. Twee platen om precies te zijn voor het Bungie er is. En er is eentje, ja, die is een beetje lang, maar ik wil hem per se draaien. Want ik ben absoluut fan van Father John Misty. Ik zag hem deze zomer nog in het Openluchttheater in het Amsterdamse Bos. Waar we allemaal onder plastic capejes in de regen zaten. Maar de muziek was hartverwarmend, dus dat was geen enkel probleem. En op het podium stond Josh Tillman. De man die wij kennen als Father John Misty. En wat een fijne muzikant is dat. En wat een ongelooflijk strakke podiumpersoonlijkheid is hij ook. Vorig jaar had hij een mooie, verrukkelijke 15 hit met Josh Tillman.

En die Accidental Dose. En hij heeft nu een nieuwe. En die is weer zo prachtig. En weer voor de liefhebbers. Jonathan Wilson is weer mede-producer. Speelt mee. Muzikale steun en toeverlaat. En die twee met elkaar, die weten er altijd iets heel erg prachtigs van te maken. Hier is The Expanded Universe van Father John Misty.

0: Yo, de vader John Misty met die Expanded Universe. En daarna Lana Del Rey met Doin' Time uit 2019. Met natuurlijk die dikke Summertime sample daarin. En dan, om precies te zijn, in de versie van Sublime. Goed, we zijn toe aan de live muziek. Ik kijk door daaruit en ik zie daar staan de band Bungie. Yes, yes, yes. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Morris,
1: ja.
0: Ik denk dat ik met jou ga praten, toch?
1: Nice, ja, zeker.
0: Ja, een beetje de baas van de club, toch?
1: Zeker, man. Wat wil je weten?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld wil weten, daar komt een album aan. Dan moeten we nog even wachten tot februari, denk ik, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Het is nog even wachten, maar...
0: Heb je hem al af?
1: Hij is al af. Hij is helemaal ingeleverd, ready for the press.
0: Mm-hmm.
1: En ja, man, super excited gewoon. Het is een tijd van heel veel lange periode van schrijven, lange periode van herontdekking en een soort van wederopbouw voor ons als groep.
0: Ja.
1: En die plaat staat daar ook wel echt symbool voor. Dus het is, het is super amazing eigenlijk dat we hier weer gewoon live kunnen spelen en gewoon shows weer hebben. En die dankbaarheid voel ik ook wel heel erg.
0: Ja, nou ja, ik ook, want je bent er. Wat heb jij voor ongelooflijk effect op je microfoon staan? Is dat tijdelijk te killen?
1: Ik heb hem uitstaan op het moment. Dus.
0: Ja, nou, er gaat nog denk ik een draadje doorheen. Maar
1: ik denk
0: het
1: dat onze geluidsman Arjen eventjes flink...
0: flink in de stress zit nu. Nou ja, en we gaan toch door, want je bent verstaanbaar. Maar het klinkt gewoon een beetje ruizig, zeg maar.
1: Is het zo beter?
0: Ja, het is wel beter zo. Okay. Er zit nog een bakje ruis, maar als jij heel dicht bij de microfoon blijft, dan is het best. Hey, het is al even geleden, jullie vorige plaat. Wat is er gebeurd in die tussentijd?
1: Ja, nee, klopt. Onze debuutplaat Fresh Cakes, dat was een hele drukke tijd voor ons. We hebben gewoon heel veel getoerd op dat moment. We hadden echt gewoon, onze focus was volledig op Bungie. En eigenlijk kwam er daarna een periode waarvan ik dacht dat we heel veel door konden pakken en heel erg veel antwoorden hadden, maar eigenlijk werd dat vooral een periode van twijfel en van ontdekking wat we eigenlijk aan het najagen waren en wat we eigenlijk aan het zoeken waren qua succes ook en qua, weet je wel, de industrie wil dat we doorgaan en doorgaan en doorgaan, ja. Maar eigenlijk had ik zelf een toch wel in mijn leven dat ik gewoon geen diploma had, ik had geen baan, weet je wel, ik had zelf best wel het beetje verloren hoe het is om muziek te maken. En muziek is voor mij, dat ligt gewoon heel erg parallel aan mijn leven. Dus op een gegeven moment heb ik een beetje door de herontdekking van die struggles van een periode van eigenlijk stilte bij ons.
0: Mm-hmm.
1: Langzaamaan weer een beetje geleerd hoe het is om muziek te maken puur en alleen voor mij. En voor de groep en voor... Ja, iets wat toch wel wat belangrijker is dan alleen industrie.
0: Want zeg je dan ook dat je door die druk een beetje plezier in de muziek kwijt was? Of is dat te erg gezegd, te groot gezegd?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Ja. Heel veel van de muziek van onze nieuwe plaat is ook wel echt gewoon... zijn precies die sparks geweest om weer te ontdekken wat muziek vroeger ook als kind gewoon voor mij heeft betekend. Het is gewoon een ongelooflijke uitlaatklep natuurlijk. En daarom is deze plaat ook zo persoonlijk en zo... Weet je wat, het waren echt woorden die mij heel erg... goed deden om te horen tegen mezelf. En ook echt een spiegel voor mezelf, weet je wel. En ik denk ook daardoor dat het voor heel veel andere mensen iets heel goeds kan betekenen.
0: Maar betekent dat ook dat je zelf richting gevonden hebt? Of is het juist de zoektocht die we gaan horen?
1: Wat je gaat horen is vooral de zoektocht.
0: Het is eigenlijk, dat realiseer ik me als luisteraar niet altijd, maar dat hoe zwaar het kan zijn om muziek te maken, zeg maar. Hoeveel shit mensen heen gaan en juist die moeilijkste platen die vaak het mooiste zijn ook nog een keer, omdat ze zo recht in het hart snijden.
1: Ja, ja. Nee, helemaal eens.
0: Ja. Is dat dan ook voor jou, dat betekent dus ook dat je daar super kwetsbaar staat te zingen en zo?
1: Dat is wel eng hoor, soms.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Dat is ook wel een reden dat het een beetje lang heeft geduurd, van op een gegeven moment... Weet je wel, heb ik zoveel dingen gevoeld. Gewoon imposter syndrome en frustraties en ook wel angst. En ja, ik was niet zo heel zeker van mezelf meer.
0: Mm.
1: En om dat dan allemaal terug te horen in de muziek is soms ook heel eng. Maar dat is ook wel het punt van muziek.
0: Ja, precies.
1: Daarom staan we hier weer.
0: Ja, ja, ja. En spelen Gilles en Twan en Jasper dan er een rol in om jou er ook weer op te helpen, zeg maar?
1: Ja, sowieso. Dat is ook wel gewoon support van vrienden. Dat is ook waarom we een band zijn.
0: Ja.
1: Het is iets wat veel belangrijker is dan alleen één persoon. We doen het met z'n allen en dat is ook gewoon vriendschap. En dat is ook gewoon... Joh, dit zijn broers voor mij, weet je wel. Ik ken ze al zo lang. Gilles, weet je wel, die naast me staat, die is gisteren 30 geworden trouwens. Shout-out.
0: Gefeliciteerd, Gilles.
1: Het was, ik bedoel, die ken ik al van kinds af aan, van mijn geboorte, basically.
0: Ja. Het is ook grappig, want ik ben met jou aan het praten en ik zie steeds knikkende hoofden zo naast je. Je zit geen onzin te praten, zeg maar. Het wordt herkend hier in de groep. Maar laat ik tegen je zeggen, ik ben ongelooflijk blij dat je de moed hebt opgevat om al je twijfels en al die prachtige dingen op muziek te zetten en met ons te delen. Wij kennen er nog maar twee liedjes van het album dat in februari uit gaat komen. Dat zijn Emotion, die in het voorjaar uitkwam, en Carefree, die op dit moment mooi stijgt naar nummer 5 in de Verrukkelijke 15. Twee prachtige liedjes, en die gaan je allebei voor ons spelen. Die gaan jullie spelen. Bungie is Morris, die je hoorde spreken. Gilles op bas, Twan op toetsen en

0: backingzang en Jasper achter de drums. En dan komt in het volgende nummer heb je ook nog Lauran erbij. Die speelt bugle volgens mij. Of,
1: ja.
0: Ja, ik zie iemand knippen, ja, knikken, dus dat gaat helemaal goed. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Veel plezier jullie ook. Hier is live op Radio 2, Bungee.

0: drums. En dan komt in het volgende nummer heb je ook nog Lauran erbij. Die speelt bugel volgens mij. Of,
1: ja.
0: Ja, ik zie iemand knippen, ja, knikken. Dus dat, dat gaat helemaal goed. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Veel plezier jullie ook. Hier is live op Radio 2 Bungee.

prachtig was dat. Het heet In Motion. En nu komt inderdaad Lauren erbij met zijn bugle. En dan komt de volgende track, Carefree. Wij blijven genieten van Bungie Live hier op Radio 2.

Carefree hoorde je met die prachtige bugle van Lauren Nerings. Jasper Beurs achter de drums, Twan de Loo, Kees, Gillis van Wees, Bas en Morris Brand zang en gitaar. En als je hier meer van wilt, op 10 oktober in De Oogst in Hengelo, 14 november Skatecafé Amsterdam, 26 februari Echo, dat is in Utrecht, Merlijn op 6 maart en 14 maart Paradiso, en dat is dan weer in Amsterdam. Gaat dat zien. En ongelooflijk fijn dat jullie erbij waren, jongens. Dankjewel.

0: High Violence, zo heet het. En de band, die heet Soda Blonde. Het is een Ierse band, de zangeres heet Faye O'Rourke. En wat vind ik dit ongelooflijk lekker, zeg. De band wordt veel getipt in Ierland. Bracht al eerder 2 plaatjes uit, maar deze, laat dit wat worden, alsjeblieft. Nee, ik wou deze doen.
1: Theorie met Annelie.
0: Want, Annelie.
2: 4 oktober, Dierendag. Dus Ik dacht vandaag in de theorie liedjes met echte dieren erin. En dan heb ik het dus niet over iemand die woef woef zingt, zoals Bahaman. Who let the dogs out? Ja, precies. Dat zijn wel mensen die hoe roepen. Daar zit helemaal geen hond in. Maar ik dacht, ik ga even kijken, waar zitten nou echte dieren in? En soms is het bewust opgenomen, maar soms gewoon per ongeluk. En laten we even luisteren naar Pink Floyd.
0: Altijd goed.
2: Ja.

0: past the dog who's outside.
1: Ja, Seamus was de hond van Steve Marriott, de zanger van The Small Faces. En David Gilmour van Pink Floyd, die paste op die hond tijdens het verblijf bij Marriott. Want ze waren lekker aan het jammen. En toen begon die hond zo te blaffen en te janken. Dus hebben ze dat maar gewoon onderdeel van het nummer gemaakt. En dan hebben ze gewoon een nummer over die hond gemaakt. Maar waar ik heel erg ook van onder de indruk ben, is de bizarre dierenverzameling in Good Morning, Good Morning van de Beatles. Want je hoort aan het eind, dan wordt het nummer eigenlijk uitgeveed. Maar dan komt er een soort muzikale achtervolging van dieren. Je hoort een haan, katten, honden, paarden, schapen. En er zit een leuk stukje muziekproductie achter. De dieren zijn namelijk niet zomaar achter elkaar geplakt. Ze zijn gerangschikt op basis van toonhoogte. Zodat de ene dier mooi in de andere overloopt. Luister maar.

0: echt dat hele asiel wat ze leeggetrokken hebben hier.
1: Ja, dat is toch goed, hè? En als ze er ook nog muzikaal iets van hebben geprobeerd te maken.
2: Laat dat maar aan de Beatles over.
1: Daarom. Dan maken we even een sprong naar 1990. En ja, dit klinkt ook hartstikke goed. Moet je luisteren. Ja, dit was ook toeval. De zanger die had net zijn asielhond Annie opgehaald en meegenomen naar de studio. En terwijl hij in de zangcabine stond, ja, bleef die hond maar blaffen. Dus heb ik maar meegenomen.

0: naam toch mateloos interessant. Face the Wall van Peter Gabriel, dat is de 9e nieuwe track. Er komt een album aan, O.I. gaat die heet. Het is het vervolg op I.O. En steeds bij Nieuwe Maan volgt er een nieuw nummer. Op 27 november komt dat hele album dus uit. En ik weet nu al dat dat een prachtplaat gaat worden. Ja.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, in de appservice gaan we eens even bellen met iemand die een idee heeft over Bulgarije, Sofia en wat daar allemaal omheen ligt. Miranda, goedenavond.
2: Goedenavond, Leo.
0: Jij wist ook zo gauw geen echt Bulgaarse band, hè?
2: Nee, klopt.
0: Nee, je belandt toch snel in een paar songfestivalliedjes en dat is het dan, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja. Maar je had een ander idee, vertel.
2: Ik had Sofia van Alvaro Soler. Als idee.
0: Ja, dan hebben we in ieder geval Sofia. Het moet ja, accent toch? Even anders. Ja. Ik vind het heel creatief opgelost en dan gaan we vrolijk de avond uit. Ja, toch?
2: Ja, vind ik ook. Lekker gezellig.
0: Dankjewel.
2: Oké.
0: Fijne avond verder. Doei. Alvaro Soler. Dit is Sofia.

Sofia. Ja, zo heet hij, Alvaro Soler met Sofia. Ja, die wereldhit brengt ons op de meest wonderlijke plekken in het muzikale universum. En het was de ene laatste plaat die ik draaide. Zometeen is hier de albumshow met de grote Jasper de Vries. Ik zie een heerlijke The Cure bovenop zijn stapel liggen. En ik heb nog één liedje. Een liedje van de man die hier volgende week live zal zijn met zijn band. En dat is Blanco. Hier is Brothers. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
7: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
8: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
7: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verbrand emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 9 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen en die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Door het ongeval is ook veel schade. Er zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 wel weer open. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder hun voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond in Eindhoven. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. En daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
13: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend. Maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
24: De Alden Show.

0: naar eigen zeggen van Robert Smith moet je altijd met een klein snufje zout nemen natuurlijk. Maar The Cure, Just Like Heaven, dat is zijn favoriete nummer is. Ja. Oké.
1: Jasper de Vries.
0: We gaan er dan maar vanuit dat hij daar de waarheid over spreekt. Just Like Heaven van het album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. En ook Why Can't I Be You, daar begonnen we vanavond mee hier in de albumshow. Nog zonder Corné, die is lekker op een zonnige locatie wat drankjes nog aan het drinken, denk ik. En die meldt zich volgende week weer voor de albumshow. Dat betekent dat we vanavond gewoon weer lekker duiken in goede classic albums. En ook het album van de week omarmen, dat is deze week het nieuwe album van Miley. Ja, want je mag geen Miley Cyrus meer zeggen, dat is Miley. Maar niet dat we dat allemaal opzij schuiven. Dat gaat dus gewoon wel vrolijk verder. Maar we gaan nu eventjes naar een ander album. Backlash, het is het album van Bad English. Het tweede en het laatste album van de groep. Met uiteraard dat vertrouwde geluid van John Waite. De man die we natuurlijk allemaal nog kennen van de Babies. En Neil Sean, de oprichter van Journey. Zij kwamen allemaal bij elkaar. En zeker, eigenlijk is dit toch wel hun grootste meesterwerk. Met Time Stood Still en Straight to Your Heart.

0: waar hoor je dit nou nog, hè? Nou, hier in de albumshow op NPO Radio 2 op zondagavond. Want dan hebben we altijd dat mooie concept. Dat we een album even beetpakken en de grote hit ervan draaien. En zo'n parel waarvan je denkt, oh, die heb ik al een tijd niet meer gehoord. In het geval van Bad English, Straight to Your Heart van een album Backlash. Tijd voor het album van de week. Dat is het album van Miley Cyrus voorheen. Maar dat is tegenwoordig de artist now known as Miley. Ze is inmiddels toe aan haar 10e album, Base Persuasion. En dat heet de titel. Het is deze week ons album van de week. Het is een dansalbum toch wel. De band, de dans en de elektronica die slaan je om de oren. Te beginnen met de titeltrack.
1: Album van de week. Let's go.

0: Het nieuwe album van Miley, voorheen Miley Cyrus, Bass Persuade. Ze wil graag een dansalbum afleveren waar de mensen mee weer verbinding mee krijgen. Nou, oordeel zelf of dat gelukt is, zou ik zeggen, met deze track. Hey, het is tijd voor
1: Triple Classic.
0: Ja, we gaan drie keer ABBA op je afvuren met hun, misschien wel hun beste album. Althans, als ik de gemiddelde ABBA-fan een beetje mag geloven, is dit eigenlijk wel het meest favoriete album van ABBA. The Visitors. Lange tijd was het natuurlijk eigenlijk hun laatste album, tot ze dat ze natuurlijk in 2021 nog een comeback-plaat, die Voyage, nog uitbrachten. Tot aan die tijd was dit eigenlijk hun achtste album. En toch ook een stukje minder lichtvoetig dan hun vorige nummers, hun vorige albums. Zwaardere thema's werden bezongen en ook de synthesizer deed toch wel een beetje zijn intrede. We doen de drie, onder andere One of Us.
1: Triple Classic. Triple Classic.

0: Cyrus Bass Persuade. Ze wil graag een dansalbum afleveren waar de mensen mee weer verbinding mee krijgen. Nou, oordeel zelf of dat gelukt is, zou ik zeggen, bij deze track. Hey, het is tijd voor
1: Triple Classic.
0: Ja, we gaan drie keer ABBA op je afvuren met hun, misschien wel hun beste album. Althans, als ik de gemiddelde ABBA-fan een beetje mag geloven, is dit eigenlijk wel het meest favoriete album van ABBA. The Visitors. Lange tijd was het natuurlijk eigenlijk hun laatste album, tot zodat ze natuurlijk in 2021 nog een comeback-plaat, die Voyage, nog uitbrachten. Tot aan die tijd was dit eigenlijk hun achtste album. En toch ook een stukje minder lichtvoetig dan hun vorige nummers, hun vorige albums. Zwaardere thema's werden bezongen en ook de synthesizer deed toch wel een beetje zijn intrede. We doen de drie, onder andere One of Us.
1: Triple Classic. Triple Classic.

0: De triple classic van vanavond van het bejubelde album The Visitors van ABBA. Head Over Heels, The Visitors en One of Us. En ja, als je er echt helemaal geen genoeg van kan krijgen van ABBA, dan kan ik je zeker even aanraden om de podcast te checken die is gemaakt is namens Avrotros over alle Nederlandse avonturen van ABBA. De band heeft namelijk een speciale band toch wel met ons land. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat kun je checken in de podcast ABBA in Nederland, Poplegendes in de Polder. Allemaal te checken in je favoriete podcast app. Maar ja, bij de NPO moet je dan natuurlijk zeggen dat het op NPO luister dat luister is natuurlijk, hè. Maar goed, kijk, luister vooral waar je wilt. Zo eerlijk wil ik het ook wel zijn. Het is komende week toch wel een beetje de week van Agda en de Munnik. Want ze gaan concerten weer geven komende donderdag, vrijdag en zaterdag. Dan staan ze 3 keer in de Ziggo Dome. En afgelopen week kondigden ze ook nog een keer aan dat ze volgend jaar te bewonderen zijn in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En het kan allemaal niet op, want er verschijnt ook nog komende donderdag een nieuw album. Nou, in afwachting daarvan om even de boel een beetje op te stoken en iedereen een beetje de keelbanden of vast een beetje de stembanden een beetje te smeren. 2 nummers van Agda en de Munnik.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

Ja, toch allemaal een beetje vanwege de Agda de Munnik jubelweek. Dat moeten we toch wel een beetje stellen dat we deze even erbij hebben gepakt vanavond. Hier zijn het derde studioalbum van de heren. Met daarop De Kapitein deel 2 en deze Verkeerd Verbonden. En dus komende week veelvuldig nog in het land te zien in de Ziggo Dome. Dus ja, en dit was iets wat eigenlijk al lange tijd klaar lag op de plank van zanger Joey Tempest van Europe. Hij had al een gitaarriff in zijn hoofd. En het kenmerkende, dit riffje ook. En bassist John Leven die had zoiets van, oké, dan moet ik er wel een nummer omheen gaan schrijven. En de rest is geschiedenis. Het leverde het grote succes op voor de band Europe. Morgenavond trouwens de bonden in Muses in Arnhem. Dus mocht je erheen gaan, alvast heel veel plezier. En dit is uiteraard die grote hit. The Final Countdown.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Titanic.
6: Bonjour, ik ben Céline Dion.
5: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
7: Ah, Céline Dion staat op niet zelf op de Titanic.
5: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
6: I'm the queen of the show.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
10: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
11: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
18: Wil je met me trouwen?
17: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
22: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
23: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
24: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
25: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
26: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
22: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
21: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: De Album Show.
27: Is my 70s classic.

0: Ja, er was maar één. Herman Brood natuurlijk, hè. En is Wild Romance One van zijn album Spritz.
1: Jasper de Vries.
0: Betekent natuurlijk een grote doorbraak. Allemaal opgenomen in de Real Light Studio in Hilvarenbeek. Een voormalige Duitse pornofilmstudio. Ja. Hoe zoek je het uit nou, Herman Brood? Die had het goed uitgezocht. De titel Spritz had ook natuurlijk wel een dubieuze lading. Allemaal afgeleid natuurlijk van het Duitse woord, het werkwoord spritzen. Dat dan weer spuiten betekent, ja. En het, in het geval van Herman Brood heeft dat dan ook wel weer een dubbele betekenis. Je mag het zelf opzoeken waarom het dan dubbele betekenis heeft. Dat laat ik helemaal aan jou. Hey, dit uur gaan we weer de tweestrijd spelen. Twee albums van één artiest. Jij mag kiezen van welke album we twee tracks gaan draaien. Vanavond staat Paolo Nutini centraal. Twee albums hebben we uitgekozen. These Streets en Caustic Love. Ja, als je voor These Streets zou kiezen, dan ga je deze twee nummers horen.
1: De tweestrijd. Hey, I put some new shoes on and suddenly
0: everything's right. Met new shoes. Grandma.

toegift in de vorm van Let Me Down Easy. Daar heb je zoiets van, nou, ik wil new shoes en last request van The Streets. Dan stuur je eventjes The Streets via de NPO-luisterapp. Maar heb je zoiets van, hey, doe maar Caustic Love met Iron Sky en Let Me Down Easy. Dan stuur je Caustic Love. En dan bepalen we zometeen de meeste stemmen. Wie de meeste stemmen heeft, die is de winnaar. Dat is basis van de democratie. Ja. En dat zijn we hier volgens mij in Nederland nog steeds. Dus ook hier in de albumshow. We gaan naar 1992, het allereerste album van de Amerikaanse singer-songwriter Garland Jeffries in 9 jaar tijd.

0: met die mooie hoes gemaakt door Anton Corbijn. Waarop natuurlijk in heel rock'n'roll de ode was aan alle giganten die de rock'n'roll groot hebben gemaakt. En nou ja, die vorm was ook te horen dan weer in die hele track Don't Call Me Buckwheat. Daar werd rock'n'roll ook in omarmd. Het is tijd voor...
1: Album van de week.
0: Is Bass Persuade van Miley Cyrus, oftewel Miley, ons album van de week. Haar achternaam heeft ze laten vallen en we moeten haar tegenwoordig Miley noemen. Ze heeft een dance-album gemaakt, oftewel ja, pop-dance. En ook een album waarin ze, ja, ik zei het eerder al, de verbinding wil opzoeken qua muziek. Maar ook eventjes niet wil weglopen natuurlijk voor de liefde, want ja, het is zoiets van...

0: duidelijkere boodschap kan je Spartan toch niet krijgen. Miley van haar nieuwe album, dat is Baseball Switch, waar deze op staat. Let's Get Married.
1: De tweestrijd.
0: Ja, keuze vanavond. Twee albums van Paolo Nutini, The Streets met The New Shoes en Last Request. Of Caustic Love gaat dan de voorkeur naar Iron Sky en Let Me Down Easy. Gaat als een voorgevoel, want we weten inmiddels ook wel een beetje, als we natuurlijk naar de top 2000 kijken, dat Iron Sky inmiddels al wel een publieksfavoriet is geworden. Zeker ook wel een van de protestliederen van de laatste jaren is geworden. Waarin hij natuurlijk toch een dikke middelvinger opsteekt eigenlijk naar alle politici in de wereld die er toch in zijn ogen toch een puinhoop van maken. Paolo Nutini, het is duidelijk, het overgrote deel wilde graag Caustic Love horen met Let Me Down Easy en dus het bejubelde Iron Sky.

1-2'tje met de soulzangeres Betty LeVette. Te horen op zijn album Classic Love, Let Me Down Easy, Paolo Nutini. En daarvoor natuurlijk, ja, inmiddels die top 2000 klassieker. Eigenlijk niet meer weg te denken al jaren. Het protestlied natuurlijk van hem, Ivan Sky. Over protestnummers gesproken. Ja, dat er ook eentje die we nu gaan bijpakken van Neil Tennant van de Pet Shop Boys. Die zich eigenlijk flink ging afzetten tegen zijn oorspronkelijke herkomst van katholieke bodem. Daar ging hij eventjes flink op los. Op het album Actually In This Hour, It's a Sin. En het werd natuurlijk ook legendarisch omdat Dusty Springfield eigenlijk haar comeback maakte. Samen met die Pet Shop Boys. What Have I Done To Deserve This? Staat ook op dat album. Die pakken we vanavond dus eventjes niet. Maar wel in ieder geval It's a Sin. En zometeen ook Heart. Allemaal van het album Actually.

Alles ooit bedacht. Om dat misschien ooit aan Madonna te geven. Chris Lowe en New Tennant. Maar uiteindelijk ook zoiets van, nou, misschien houden we het gewoon, misschien beter gewoon zelf verder. Gebeurde gelukkig ook voor een album Actually. Daar belandde het op. Hard, The Pet Shop Boys en daarvoor It's a Sin. We maken een uitstapje eventjes naar de Canadese zangeres Alana Miles. Met eigenlijk haar enige echte grote succes in ons land. Haar debuutalbum Black Velvet. Die grote ode natuurlijk aan Elvis Presley. Wat gelijk haar grootste succes zou worden. Ook inmiddels in de top 2000 niet meer weg te denken natuurlijk. En uiteraard gewoon de lange albumversie van dat album. En zometeen ook Love Is, Alana Miles.

Love Is van het debuutalbum van Alana Miles. Black Velvet, met erop natuurlijk uiteraard die grote hit ook. Black Velvet. En dan gaan we naar Raw Like Sushi. Ja, Raw Like Sushi, het was echt wel degelijk een albumtitel. Van Nene Cherry in de jaren 80. Toch al haar debuut, het grote debuut van Nene Cherry. Ja, een muzikale familie, hè. Vader die muzikant is, haar broer Ego A. Cherry, die we later ook nog in de 90's zouden leren kennen met Save Tonight. En ja, zelf kon ze toch ook wel aardig wat. Onder andere met deze grote hit, Man Child. En deze dan, die we dan nu doen, Buffalo Stance.

0: Tros. De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Titanic.
6: Bonjour, ik ben Céline Dion.
5: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
7: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
5: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
8: On the Queen Show!
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
0: NPO Radio 2.
15: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Album Show.

0: Ja, wat mij betreft toch wel het meesterwerk van Talk Talk uit de 80's natuurlijk. The Color of Spring met een prominente rol ook voor Steve Winwood op het orgel. Die mocht ook eventjes mee doen op oude Don't Believe in You and Living in Another World. De
1: Show. Jasper de Vries.
0: Het was het derde album van ze, inmiddels alweer 40 jaar oud. En recent is er weer een heruitgave gekomen, weer een nieuwe persing. Ja, ik heb al twee exemplaren in mijn kast staan. Maar waarom zou ik die dan nog een keer gaan aanschaffen? Nou ja, omdat het wel een briljant album was natuurlijk. Hè. En waarop ze de focus een beetje wat meer hadden op de gitaar en piano in plaats van het wat hardere werk daarvoor. En alleen hadden ze een klein dingetje met de platenmaatschappij. Want die hadden zoiets van, ja, er staat niet echt een single op dat album. Uiteindelijk werd dat Live What You Make It. Maar ja, die hadden we dan zoiets van, laten we die dan een keer dan niet doen. Laten we dan eens eigenwijs zijn en Living in Another World doen. En I Don't Believe in You. Het laatste uur van de albumshow hier op deze zondagavond. Met zometeen nog een track van het album van Mighty Bass Persuade. En ja, het 13e studioalbum van Aerosmith. Ja, het is niet de favoriet van Aerosmith-gitarist Joe Perry. Die had zoiets van, ja, iedereen die kwam gewoon los van elkaar gewoon de boel inspelen. En dat hoort niet bij Aerosmith. Weet je, het echte sterke van ons is dat we spelen in één ruimte. Gewoon lekker samen zijn. Dat is onze kracht. Dat heeft altijd succes opgeleverd. Alhoewel, er kwam uiteindelijk toch wel een hit vanaf natuurlijk. Hè? Van het album Just Push Play. Ja, gewoon eventjes indrukken. En dan hoor je Jaded uit de speakers komen hier in de albumshow. Aerosmith.

0: En er werd er een klein beetje I don't wanna miss a thing voor mijn gevoel. Het is toch een beetje waar Aerosmith nog wel groot mee is geworden. Ook wel met de rock ballads natuurlijk. Hè. Album Just Push Play, waar dit ook op stond. Fly Away From Here van Aerosmith. Dus.
1: Album van de week.
0: Ja, Bass Persuade van Miley. Zonder cijfers dus tegenwoordig. Het is eigenlijk een kort album. 37 minuten en ja, dat is tegenwoordig normale lengte. Althans, 40 jaar geleden was dat heel normaal. En tegenwoordig ja, is de muziek ook wel weer wat korter. Dus ja, dan ben je er ook snel doorheen waarschijnlijk. Hè. Over 2 weken dan gaat ze haar album volledig promoten in de legendarische Hollywood Bowl. Ja, als je daar kaartjes voor wil hebben, moet je volgens mij flink de knip trekken. Want ik zag echt bedragen van $2,000 tot $3,000 gewoon een beetje rondgaan. Dus mocht je nog plannen hebben, nog heel eventjes sparen. We doen nog 1 track van dat album. Wat ze dan dus ook gaat spelen in die Hollywood Bowl. Dit staat op het nieuwe album van Miley. Red Lights.

tegenwoordig normale lengte. Althans, 40 jaar geleden was dat heel normaal. En tegenwoordig ja, is de muziek ook wel weer wat korter. Dus ja, dan ben je er ook snel doorheen waarschijnlijk. Hè. Over 2 weken dan gaat ze haar album volledig promoten in de legendarische Hollywood Bowl. Ja, als je daar kaartjes voor wil hebben, moet je volgens mij flink de knip trekken. Want ik zag echt bedragen van $2,000 tot $3,000 gewoon een beetje rondgaan. Dus mocht je nog plannen hebben, nog heel eventjes sparen. We doen nog 1 track van dat album. Wat ze dan dus ook gaat spelen in die Hollywood Bowl. Dit staat op het nieuwe album van Miley. Red Lights.

Een nieuwe album van Miley. Base Persuade, waar dit ook onder andere op staat. De Red Lights, ons album van de week. Hey, tijd voor de XL Classic. Vanavond is dat een lekkere lange die dik 10 minuten duurt. Oh, wel, als ze hem live speelt, dan doet ze hem wel eens langer hoor. Dan tikt ze gerust 20 minuten aan. Melissa Etheridge. Ja, haar nummer waarmee ze doorbrak in de jaren 80. Like the Way I Do. Ze speelde het altijd vaak al tijdens optredens. En uiteindelijk had ze zoiets van, nou, dan moet ik dan misschien toch maar een keer uitbrengen. Gewoon eerst in de studioversie. Maar uiteindelijk in ons land ging het ook weer eventjes in een soort van tweede leven. In de jaren 90, 92 werd hij opnieuw weer uitgebracht. Maar toen in de live versie. Ja, en dan komt hij eigenlijk wel helemaal los natuurlijk. Daarom vanavond eventjes lekker ruim de tijd voor Melissa Etheridge. Like the Way I Do.

Ja, en bij een gemiddeld live concert gaat het nog wel eventjes zo 10 minuten verder. Melissa Edwards en Like the Way I Do, onze XL Classic van vanavond. Hey, goed nieuws voor alle fans van Raccoon, want er komt weer een Nederlandstalig album van ze aan. Gisteravond hebben ze een grote jubileumshow gedaan in de Ziggo Dome. En dit was het allereerste album waarin ze zoiets hadden van, hey, Nederlands is toch eigenlijk wel heel erg mooi. Waarbij Bart van der Weijden merkte, het gaat toch wel een stukje makkelijker als ik het allemaal gewoon in het Nederlands schrijf. Spijt.

Bart van der Weijden van Raccoon liet eventjes zijn vader hard duidelijk horen. In een nummer geschreven voor zijn zoon. Verder gehad, succes natuurlijk ook. Tijd verliezen van het album Spijt is iets verlaten van Raccoon. En er komt dus meer Nederlands werk aan, Nederlandstalig werk. Want nog even geduld. Laatste album van vanavond dat we aantikken. Young Americans van David Bowie. Hij had zoiets van, hey, ik wil eens eventjes de soul wat meer omarmen. De Philly soul, die natuurlijk helemaal hit en happening was in de 70s. Daarvoor vroeg hij Luther Vandross om wat meer soul aan het album toe te voegen. En ook John Lennon van de partij. Onder andere op Across the Universe. En natuurlijk de grote hit van het album. Fame, David Bowie.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
5: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
4: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
5: Ja toch?
4: Kijk op wakkerdier.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Middernacht, het begin van maandag 5 oktober. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma ook al kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurd is verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijner scoorde de eerste in de 31e minuut. Maar niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen bij Amstelveen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht. Of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, de grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij die protesten in Frankrijk gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. En daarom zijn de scholen dus dicht. In Moskou zijn zo'n 60 mensen aangehouden bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije verkiezingen, laat de politiek gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen werden door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. En traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het gisteravond uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. En op sommige plekken ontstaat ook mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging zijn vanuit Iran, en daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot bij hem is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie allemaal op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk voor Oranje in 2-1. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden daarbij. Overdag eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.